0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

0: in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renzen. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al 2-1. Pardon. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. We'll be right back.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8:00.
8: Etje en Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Is een flitser gesignaleerd. En waar staat die dan? Tussen Nederweert en Kelpen-Olig ter hoogte van hectometerpaal 202.0. En er is een tweede flitser gesignaleerd op de A67 Eindhoven richting Belgische grens. Tussen knooppunt de Hocht en Valkenswaard ter hoogte van hectometerpaal 17.9.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Remember, every morning you have two choices. Number one, continue to sleep with your dreams. Number two, wake up and chase them. Choice is yours.
11: Erik van Roon.
6: Check de R in de maand. Vroeger kreeg je dan iedere dag levertraan te drinken. Wij hebben een beter medicijn. Muziek, we beginnen met AIDS. Hier is Ring My Bell.

Only Wanna Be With You. Hootie and the Blowfish gaat over iemands diepe verlangen om bij de geliefde te zijn. Zelfs als er uitdagingen en verschillen zijn. Ik zou zeggen, juist als er uitdagingen en verschillen zijn. Jongens, het lijkt wel een aflevering van B&B voor Liefde, maar dat is het niet.

Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Erik Obertje Weekend. Op deze zaterdag, de 5e september 2026. Fijn dat je erbij bent. Het is een weekend waarin er weer van alles staat te gebeuren in onze regio. En we praten hierbij over het laatste nieuws, bijzondere initiatieven en evenementen die de komende dagen op de agenda staan. Zo hoor je straks over een gratis cursus die inwoners leert hoe ze mentale steun kunnen bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Ook kijken we vooruit naar allerlei activiteiten in Eindhoven en omgeving. En hebben we natuurlijk muziek om de ochtend goed te beginnen. Heb jij zelf nou nieuws, een tip of een reactie? Laat dat dan horen via het digitale doorgeefluik, de Glow FM app. Voor nu, leun achterover, zet de koffie klaar en geniet van de komende 3 uur radio. Zoals deze, daar beginnen we mee. Remmen, On My Way.

Alesso, One Republic in Your Eyes, hier op de Glow FM hoorde je hem. Waar anders, zou ik bijna zeggen. Hey, op de middelbare school heb jij natuurlijk ook gezeten. Had je vast een favoriete snack in de pauze? Nou, mijn favoriete snack in de pauze was die roze koek. Weet je nog wel, met zo'n lekkere, dikke, roze, fondantachtige laag erbovenop. Maar de volgende keer als je die roze koek gaat eten, dan denk je misschien, wat is dit eigenlijk? Wat hebben een roze koek en schildluis met elkaar gemeen? Nou, meer dan je misschien denkt. Rond de Tweede Wereldoorlog ontstond die bekende roze bovenlaag. Toen kleurstoffen waren heel erg schaars en de koekindustrie maakte gebruik van karmijn. Een rode kleurstof die wordt gemaakt van schildluizen. En dat ingrediënt duikt vandaag nog steeds in heel veel producten op. Van snoep tot desserts. Dus de volgende keer als je een roze koek gaat eten, dan kijk je, dan proef je misschien toch iets anders door die heerlijke roze glazuurlaag heen. En dan denk je van, het is eigenlijk toch een beetje messy. Nou, dat is toevallig, want Lola Jong, die hoor je al op de achtergrond met een van haar bekendste. Lola Jong is hier op Glow FM met Messi.

Rehab, Rihanna op Glow FM hoorde je. Robin die appt via de Glow FM app van en bedankt voor die informatie over dat schildluizen in de top van roze koeken zitten. Nou, graag gedaan, Robin. Mr. Know-it-all, Teddy Swims hoor je hier op Glow FM.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Wat mij betreft een van de betere songs op dit moment. Benieuwd waar die staat vanmiddag in de Glow 30. Dat hoor je tussen 2 en 4. Tijd voor weer en verkeer. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt, maar het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 20 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 10 graden. Er is ook verkeersinformatie. Er zijn wat snelheidscontroles. Flitsers op de A2. Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler ter hoogte van hectometerpaal 202.0. Daar moet je op letten op je snelheid. En waar je ook op moet letten op je snelheid is op de A67. Dat is de weg Eindhoven richting Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard ter hoogte van hectometerpaal 17.9. Ook daar staat een flitser. Zometeen die even dan, maar eerst Taylor Swift. I knew it, I knew you.

the Evanor. Fade Out the Lines. Op Glow FM. We hadden het net over het weer en verkeer. En bij de verkeersinformatie waren er een aantal flitsers. En een opmerkelijk bericht van de week in de kranten. Op 17 plekken in Noord-Brabant zijn tussen januari en april 16.644 overtredingen vastgesteld van bestuurders die tijdens het rijden een telefoon vasthielden. Dat blijkt uit cijfers van de politie, het Openbaar Ministerie en de provincie Noord-Brabant. En de boete voor het vasthouden van een telefoon achter het stuur bedraagt €440. En dan ben je natuurlijk nu benieuwd, wat levert dat dan de overheid, de provincie Noord-Brabant, op in de eerste 4 maanden van het jaar? Ik ga het vertellen. €7.323.360. En dat zijn pas de eerste 4 maanden van het jaar. Dus als je dat vermenigvuldigt met 3, dan levert dat een inkomsten op van €21.970.080. Dus wat je ook doet, let in ieder geval op jouw snelheid. Ah, verder met de muziek. Cat's Eye, hier is Animal.

0: Moonlight, Maroon 5. Heerlijke muziek op Glow FM. Het is 9:45. En dat betekent dat wij iemand gaan inbellen. Nou ja, inbellen, we gaan het anders doen. Wat is er aan de hand namelijk? De kerstkringloopwinkel, dat is één woord, is met spoed op zoek naar een winkelruimte van ongeveer 400 vierkante meter in Eindhoven of een aangrenzende gemeente. De ruimte is nodig van 1 oktober tot medio januari. En de vraag is die ruimte inmiddels gevonden? En het antwoord op die vraag, die krijgen we van Huub van Loon. Die heb ik aan de telefoon. En oldschool heb ik de telefoon bij de microfoon. Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen. Allereerst dank dat ik mijn zegje mag doen voor de kerstkringloopwinkel. En we weten, in december heb je me ook twee keer gesproken over het succes van die winkel. Dat willen we graag samen met jou evenaren. Goedemorgen nogmaals.
0: Ja, goedemorgen.
1: Nee.
0: Hebben jullie iets gevonden?
1: Nee.
0: We
1: hebben nog niks gevonden. Eerlijk gezegd hebben we heel veel panden op het oog. En daar hebben we dan ook contacten met de eigenaren gehad. En wat blijkt dan? Dan staat daar vervolgens een dag later ploeg met een kangaroo in het pand om alles eruit te slopen.
0: Oh,
1: het tweede pand is verhuurd. Het derde pand zit geen detailhandelsvergunning op. En zo meer. Ik moet zeggen, de gemeente Eindhoven, en ik zeg echt een pluim geven, is ons heel welwillend. Ja, dat is echt, je hoort hem gaan. Ja. We hebben een pand aangeboden gekregen in winkelcentrum Woedsel. Want ze hebben niet de oude locatie, maar daar vlakbij. Maar vanwege het enorme succes van het afgelopen jaar en de verwachtingen daardoor voor de klanten, maar ook voor onze vrijwilligers, is het dusdanig. Het pand is te klein en daar kunnen we niet in manoeuvreren. Dus nee, we hebben nog niks, ondanks alle goede tips en medewerking van de gemeente.
0: Is er hoop?
1: Ja, hoop is er altijd. Mm-hmm. Omdat we zijn met een groep van drieën die min of meer de zoektocht begeleiden voor het pand. Mm-hmm. We worden gevoed met informatie van de grote groep vrijwilligers die we hebben. Dat zijn er inmiddels bijna 90.
0: Wauw.
1: En die kijken ook echt met smart uit naar het seizoen. En het moment dat we de sleutel om kunnen draaien in die winkel. Want veel van hen hebben dierbaren verloren aan die K-ziekte.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een van de goede doelen waar wij het voor doen. Dus dat zou dan in het water of misschien tegen die tijd in de sneeuw vallen. Als wij niks op binnen kunnen brengen. Daarnaast is het ook voor hun voor ons als kringloopwinkel een maatschappelijk doel wat we vervullen om zoveel mensen prettig samen te laten werken in een aangename sfeer, maar in een donkere tijd.
0: Ja.
1: En een van de vrijwilligers die komt hier geregeld met zijn hond langs gereden. Dan maak ik een praatje en dan praten we nog over juli. En dan vraagt hij al van, we zullen toch zeker wel open kunnen gaan. En ik kijk er nu al naar uit. En
0: ja,
1: zo geldt dat voor heel veel van onze vrijwilligers.
0: Dus het is meer dan alleen maar een winkel alleen. Het is heeft een sociaal-maatschappelijke functie. Er wordt dan allerlei boxen worden aangetikt. Dus het is meer dan alleen die jaarlijkse in de kringloopwinkel die kerstspullen verkopen. Veel en veel meer.
1: Het is veel en veel meer. En we merken ook dat niet zeg maar aan de verkoopkant en het sociaal-maatschappelijke deel belangrijk is, maar ook steeds meer mensen weten ons te vinden om spullen te doneren. En dat betekent dat die ook, en dat zijn niet alleen particulieren met tweedehands spullen, maar ook grote supermarktketens en drogisterijketens die ons massa spul aanbieden wat over is na een kerstseizoen en wat voor het komende seizoen niet meer te verkopen valt.
0: Ja.
1: Die stellen we ook een beetje teleur als die merken dat hun handel, of hun eigen niet meer handel, maar onze handel, ergens in een ondergrondse opslag terecht is gekomen en daar waarschijnlijk nog een jaar staat te vegeteren. Ja, dat zou natuurlijk heel jammer zijn.
0: Ja, precies. Dat laten we niet gebeuren, Huub.
1: Nee, nou, ik denk dat als jij een oproep plaatst, dat het zeker moet gaan lukken, dat wij een prachtig pand in Eindhoven of vlakbij Eindhoven kunnen gaan vinden.
0: Ja, precies. Nou, ik zou zeggen, Huub, de eter is van jou. Doe die oproep nu even voor de Brainport.
1: Nou, voor Brainport en verder, want zelfs onze klanten komen uit Apeldoorn en Zutphen, maar daar gaan we niet naartoe. Beste luisteraars, en dan vooral pandeigenaren, als kerstkringloopwinkel zijn wij op zoek naar een winkelruimte waar weliswaar een detailhandelsvergunning op zou moeten zitten, van ongeveer 400 meter in Eindhoven, Woensel of in de strikte nabijheid. Bericht daarover kun je achterlaten op info@tlb. Afkorting is dat van Team Lekker Belangrijk. tlb1, het cijfer 1.nl. Ik herhaal dat, info@tlb1.nl. En graag zien we u dan in de winkel, waar waarschijnlijk op de openingsdag ik weer een gesprek mag hebben met jullie reporter.
0: Nou, geweldig, Huub. Ja, ik hoop dat deze oproep navolging gaat krijgen, dat die ingevuld wordt. En want zonder kerstkringloopwinkel kunnen we toch niet in de Brainport?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Ja, fijn dat we weer een medestander hebben, absoluut.
0: Ja, precies. Hey, Huub, ik ga je heel erg bedanken. Wij gaan verder met de muziek.
1: En, je hebt geen kerstplaat zeker, hè?
0: Nee, ik heb geen kerstplaat, nee.
1: Driving Hope for Christmas. Ja.
0: Nou, die gooi ik er dadelijk misschien wel even tussen. Wie weet. Hey, dankjewel, Huub. Tot de volgende. Hey, groetjes. Hoi, doei. Hier is Armin van Buren op Glow FM. Forever stay like this.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, er is ook verkeersinformatie in de regio De Brainport. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oder. Daar staat een snelheidscontrole ter hoogte van hectometerpaal 202.0. En ook op de A67, dat is Eindhoven richting Belgische grens, tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Valkenswaard ter hoogte van hectometerpaal 17.9. Even letten op je snelheid.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
11: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
12: Erik van Roon.
9: Aanwezig. Welkom, tweede uur, Erik, op het weekend. Zometeen Koert Nielsen, maar we beginnen met de Bouwsa. Hier is Magnetic.

She's So High op Glow FM. Tweede uur, Erik, op het weekend. Wat gaan we dit tweede uur allemaal doen? Zometeen ga ik bellen met Iris Roekens. En ik ga met haar praten over haar gloedje nieuwe theatershow Van Harte. Die aanstaande donderdag in zijn try-out gaat beginnen. En om 11:15. Rond die koers, dan ga ik bellen met een van onze verslaggevers vanavond, die in de Johan Cruijff Arena zit om daar verslag te doen van de wedstrijd Ajax tegen PSV. En dat wordt natuurlijk wel een knallertje. Dus we moeten even Mark Versteden goed aan de tand voelen over wat er vanavond ons allemaal te wachten staat. Voetbal en Shakira en Burna Boy, wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, alles. Die.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas. Blessings op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: De cirkel is rond. De stad waar ze het vak leerde vormt donderdag 10 september aanstaande het decor voor een nieuw hoogtepunt. Dan staat ze in pand P voor de eerste try-out van haar gloednieuwe theatershow Van Harte. Een absolute thuiswedstrijd. Ik heb het over de vrouw die, die het levensmotto heeft: Enjoy the ride, fuck de eindbestemming. Goedemorgen, Iris Rulkens.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Hey, goedemorgen. Goed dat je even in de uitzending wil komen.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Om jouw nieuwe one-woman show is het, hè? Theatershow Van Harte. Even wat toe te lichten, want aanstaande donderdag de eerste try-out. Wat kunnen we verwachten?
2: Wat kunnen we verwachten? Nou, de show heet Van Harte. Mm-hmm. En het heeft alles te maken met verjaardagen. Dat is het thema. En dan in de breedste zin van het woord. Nou, we hebben allemaal wel eens een verjaardag gehad. We zijn ook allemaal een keer jarig. Dus ik denk dat het heel veel herkenbare dingen zijn. Kringverjaardagen kennen we misschien ook wel. Ja. Ongemakkelijke situaties.
0: Ik begin al te lachen. Bij voorbaat begin ik al te lachen. Want ik denk inderdaad aan die ongemakkelijke dingen.
2: Precies.
0: En die ga jij helemaal highlighten.
2: Dat zit er allemaal in. Maar ook dat we allemaal best wel gewoon dankbaar mogen zijn als we weer een jaar ouder worden. Want dat vind ik eigenlijk wel een soort belangrijke boodschap die er toch wel in verwerkt zit. Ja. Dat we allemaal een beetje klagen soms. Hè, van, och, ik word weer een jaar ouder. Maar dan denk ik, we mogen eigenlijk best wel daar iets meer bij stilstaan. Dat echt vieren. En dat zit allemaal in de voorstelling.
0: Ja, is dat ook een linkje naar jouw eerste One Woman Show? Hier is Iris Live, waarbij ook het vroege overlijden van jouw vader natuurlijk een hele centrale rol speelde.
2: Klopt. Dat zit natuurlijk wel achter. Mijn vader is maar 30 geworden. Dus ik heb altijd een beetje, ik sta sowieso denk ik wel in het leven van 30 is dus eigenlijk helemaal niet oud. En nu, ik ben zelf nu 35. En mijn leeftijdsgenoten kunnen dan wel eens zeggen van jeetje, ik word al 30. En dan denk ik echt, dat is dus echt heel jong.
0: Ja.
2: Dus dat is wel ook een beetje het uitgangspunt, ja.
0: Ja. Hoe lang ben je met het schrijven van de show bezig geweest?
2: Dat kan ik niet helemaal in uren of zo. Maar dat is een heel proces. Want je begint eigenlijk heel geleidelijk. Op een gegeven moment had ik die eerste show. En dan ben je daarmee bezig. En op een gegeven moment merk je dat die show er zo in zit. Dat wordt het meer routine. En dan is er ineens ruimte voor nieuwe ideeën. En dan ga je al die ideeën, die ga je dan opschrijven. Dus letterlijk gewoon in mijn notities in mijn telefoon. En dan krijg je een hele lijst met losse ideeën. En dan ga je dat bundelen. Ja, dat is echt een proces van, ik denk wel een jaar of anderhalf jaar misschien wel.
0: Ja. Want wanneer was jouw laatste show in 2023 draaide? Die hebt hem 150 keer gespeeld.
2: Ja, laatste was afgelopen maart. Was de laatste show, ja.
0: Ja, dus op het moment dat je nog met die laatste show aan het spelen bent, ben je eigenlijk al bezig met je nieuwe show. En dan is het ook heel logisch dat die twee met elkaar op een of andere manier een verbinding vinden.
2: Klopt, ja. Dus, en het is ook een beetje een bepaalde stijl die je dan die bij mij past. Dus het zullen wel inderdaad dingen zijn, wat een beetje dezelfde stijl.

0: Wat voor stijl? Nou, ik heb wel eens gehoord dat iemand zei, het is een beetje een moderne revue. Als in, het is echt een show met liedjes, typetjes, maar wel van nu. Dus het is niet zozeer dat ik heel erg à la Tineke Schouten ga verkleden met pruiken en dat helemaal. Maar ja, het is echt heel snel. Het is eigenlijk wat meer misschien van deze tijd. We hebben allemaal een kortere spanningsboog, hè, door social media. Ja. Dus het moet allemaal snel, snel, snel. Snel schakelen tussen typetjes, maar ook zang zit er in liedjes met het is met een lach en een traan, zeg ik altijd. Er zit ook wel een kwetsbare noot in, letterlijk. Mm. Dus dat kun je ervan verwachten.
1: Ja. Want ja, ik heb uit betrouwbare bron, laat ik het zo zeggen, dat je ook onwijs goed kan zingen.
0: Ja, nou, het is gewoon grappig, want daar, dat doe ik inderdaad in mijn show. En dat doe ik eigenlijk al heel lang. Ik heb ook al heel lang zangles en zo. Alleen, heel veel mensen weten dat niet. Maar ja, ik treed daar ook niet per se heel erg mee naar buiten. Als in, op Instagram doe ik wel zangeressen na. Maar het is niet dat ik een eigen hitje heb of zo.
1: Noem eens iemand die je nadoet.
0: Wat zeg je?
1: Noem eens iemand die je nadoet.
0: Rutja Kot, bijvoorbeeld. Onze eigen Do.
1: Onze eigen Do uit Valkenswaard.
0: Ja. Dus allerlei Nederlands, maar ook Engelse zangeressen zit ook in mijn show. Een hele parodie, een hele medley aan zangeressen.
1: Oh, geweldig. Dus, ik krijg gewoon zin om aanstaande donderdag even langs te komen. Sterker nog, zijn er nog kaartjes?
0: Ja, nee dus.
1: Ja.
0: Het is helemaal uitverkocht. En ik heb twee shows in Pand B, donderdag en vrijdag. En zijn allebei uitverkocht.
1: Ah, dus de ticket swap.
0: Ja, misschien kan dat. Alleen, het is natuurlijk Pand B is best een klein zaaltje. Dus het is heel snel uitverkocht. En ik weet ook niet of je nog veel kans maakt. Maar ik kom natuurlijk ook in het nieuwe seizoen in het Parktheater.
1: Kijk.
0: Dus als je even geduld hebt, dan kom ik daar ook.
1: Nou, ik ga gewoon geduld hebben, want ik zou heel graag bij die show aanwezig willen zijn. En je had het net al, mooie liedjes, zingen. En ja, je bent natuurlijk ook de vrouw van de typetjes. En dan niet à la Tineke Schouten, maar iets sneller. En vind jij het nou ook zo jammer dat B&B voor Liefde is afgelopen?
0: Ja, dan vallen we altijd weer in een gat, hè?
1: Nou, dat heb ik. Ik heb abonnementen op Videoland, op Podimo, om alles van te... Jij ook, denk ik, schat ik.
0: Ja, klopt.
1: Wie was jouw favoriet?
0: Mijn favoriet was Caroline.
1: Ja.
0: Caroline zit ook in mijn show.
1: Oh,
0: dat was helemaal inspiratie voor mijn nieuwe show. Ja, die komt voorbij.
1: Ja, met de Notte Thee, Don.
0: Met de Notte Thee, de Airfryer Queen, hè? Geen keukenprinses. Ik ben geen keukenprinses. Ja.
1: Geweldig. Ik heb zin. Nou, ik ben super jaloers op die mensen die aanstaande donderdag en vrijdag bij de uitverkochte try-out zijn van jouw nieuwste show van harte. En voor de mensen die er niet bij kunnen zijn, waaronder ondergetekende, die moeten gewoon geduld hebben. En,
0: 10 maart sta ik in het Parktheater. Ik heb even snel opgezocht. 10 maart in Eindhoven. Dus even wel geduld, maar dat is wel... dat wordt wel leuk.
1: Ja, het gaat helemaal goed komen. Hey Iris, ik ga jou heel erg bedanken. Want jij gaat weer aandacht besteden aan jouw eenjarige dochter. En natuurlijk ook de vader van die dochter, neem ik aan.
0: Zeker.
1: En heel veel plezier aanstaande donderdag en vrijdag. En bedankt dat je even in de show wilde komen.
0: Nou, dankjewel.
1: Hey, dankjewel. Gaan wij verder met de muziek. Hier is Stepper City en Self-Aware.

Ergens ben ik toch mijn wenkbrauw een beetje aan het optrekken. Go ahead, daddy, go ahead, daddy. Ik denk, wat is dit dan? LL Cool J hoorde je. En wat een fenomeen is die man. Weer een verkeer. Komende dagen neemt de bewolking en regen toe in de Brainport. Overdag wordt het 20 tot 24 graden. De 's nachts blijft de temperatuur rond de 13 graden hangen. De wind draait geleidelijk naar het westen en is matig, windkracht 3. Vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag kouder met temperaturen rond de 18 graden. Is er ook verkeersinformatie? Jazeker, want er zijn hardnekkige flitsers. We hebben straks gehoord hoeveel dat oplevert. Dus die blijven gewoon lekker staan. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler ter hoogte van hectometerpaal 202.0. Daar staat er één. En op de A67 Eindhoven richting Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard ter hoogte van hectometerpaal 17.9. Ook daar moet je even opletten op je snelheid. Zometeen Douwe Bob, maar eerst Jonas Blue, Edge of Desire.

En dat was meteen de titel van deze track. Douwe Bob en Sarah op Glow FM. En als er één plaat is die de jaren 80 vertegenwoordigt, dan wat mij betreft, dan is dat deze Noorse groep AHA. Take on me. En dat brengt mij terug in de tijd. Er was een videoclip en ook de hoes volgens mij. Dat was met een soort filter zat er overheen. Ze hadden die videoclip opgenomen. En dan een filter eroverheen, wat tegenwoordig heel normaal is. En dan, ja, dan werden de mensen werden dan stripfiguren getekend. Nou goed, de muziek hebben we in ieder geval nog. AHA, Take on me op Glow FM.

0: ook weer zo'n nummer waar je niet stil kan blijven zitten bij het aanhoren van deze sound. Take It Slow hoorde je van Robin Schultz. Vanavond om 8:00 in de Johan Cruijff Arena, de wedstrijd Ajax-PSV. En ik ben benieuwd wat een van onze verslaggevers daarvan gaat vinden, die vanavond ook bij de wedstrijd aanwezig is. Hey Mark, wat voor soort wedstrijd wordt het?
1: Hey Erik, ja, het wordt natuurlijk een ongelooflijk belangrijke en spannende wedstrijd, denk ik. PSV, de laatste 10 keer, 1 keer gewonnen in de arena van Ajax. In Eindhoven is de statistiek net iets beter, maar in de arena gaat het de laatste jaren specifiek even wat minder. En dat is eigenlijk wel gek, want in de eerste jaren wist PSV bijna altijd te winnen in de arena. Sterker nog, de allereerste wedstrijd ooit in de arena was tegen PSV. En die won PSV ook. Ja, wat kun je zeggen over deze wedstrijd? Ja, heel veel en toch ook weer heel weinig. Omdat er, denk ik, een aantal nieuwe spelers aan de start gaan staan. Bij Ajax Amrabat, dat heeft de coach van Ajax, Michel, al aangekondigd. Bij PSV verwacht ik bijvoorbeeld Geertruida in de basis. En ik ben heel benieuwd hoe het dynamische middenveld van PSV, bijvoorbeeld een Amrabat, die 2 maanden niet heeft gevoetbald, uit elkaar kan spelen. Of dat de ervaring van bijvoorbeeld Amrabat dat dan gaat overleven. En bij Amrabat zijn natuurlijk ook brand op het middenveld. Daar gaat de strijd wel gewonnen worden op het middenveld. En dat wordt heel interessant wie daar de bovenhand kan krijgen. Nou, dat gaan we allemaal zien natuurlijk vanavond om 8:00. Dan begint de wedstrijd. We zijn er natuurlijk al iets eerder bij hier op Studio 140 in Kloofem. En het wordt dus echt wel een spannende wedstrijd. Zeker zo vroeg in het seizoen. Het kan de toon zetten voor de rest van het seizoen. Het kan ook helemaal niet zo zijn, want het is nog heel vroeg in het seizoen. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Maar het is wel gewoon Ajax uit. Altijd. Ja, daar is toch een speciale lading. Het is gewoon wat het is. Vanavond dus op de radio. Ik ben erbij. Erik is erbij. Andere Erik natuurlijk. Ja, gewoon heel veel zin in.

The Weeknd draaien we hier in je Glow FM Weeknd. Die kun je niet laten liggen, deze flauwe grap. Kent viel My Face. Je hoorde net Mark Versteden over de wedstrijd vanavond. Ajax tegen PSV. Dat wordt een hele spannende wedstrijd. Weet je wat ook spannend is? Aanstaande donderdag dan is er Champions League voetbal in Eindhoven. En als er Champions League voetbal in Eindhoven is, het is de wedstrijd PSV Shakhtar tegen Donetsk, dan weet je dat wij kaartjes weg gaan geven voor die wedstrijd. Wat moet je doen?

naar de Glow FM app. App PSV. Jouw naam. Waarom je naar PSV wilt. Dus gewoon ga naar de Glow FM app. En waarom je naar die wedstrijd PSV tegen Shakhtar wilt. Dan vanavond tijdens de wedstrijd Ajax tegen PSV. In de rust en na de wedstrijd gaan wij 2 keer 2 kaartjes weggeven. Wauw. Wie wil daar nou niet bij zijn?

0: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, er is ook verkeersinformatie op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp kom je terecht in een file van 4 kilometer, levert 3 minuten vertraging op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Nederweert en Kelpen Oler, moet je even oppassen op je snelheid ter hoogte van hectometerpaal 202.0. En waar je ook op moet passen op je snelheid is op de A67 Eindhoven richting Belgische grens, tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard ter hoogte van hectometerpaal 17.9.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versehold Veem.
10: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: Erik van Roon.
7: Aanwezig zometeen Alex Warren, Carry You Home. Maar eerst Country à la 2026. Ella Langley is Choosing Texas.
12: Country.

Dat is toch een mooie belofte die Alex Warren hier doet op de radio. Carry You Home, hoor je op Glow FM. Er komen al wat appjes binnen voor PSV Shakhtar aanstaande donderdag. Jij kan daarbij zijn door gewoon naar de Glow FM app te gaan. Even PSV jouw naam en waarom je graag naar die wedstrijd PSV Shakhtar wil. Vanavond tijdens de wedstrijd Ajax-PSV in de rust. En na de wedstrijd gaan we twee keer twee kaartjes weggeven. Ah, ik ben benieuwd hoe hoog deze staat vanmiddag tijdens de Glow 30. En daarna

Bluff, wat een band. Later, als ik groter ben. 2 weken geleden zag ik ze op Hunterpop. En ja, live zijn ze steen en steengoed. Iedereen zit wel eens even niet lekker in zijn vel of haar vel. Maar hoe herken je signalen dat iemand echt worstelt? En wat kun je doen om te helpen? Een gratis training van de GGD Brabant Zuidoost leert inwoners hoe ze mentale steun kunnen bieden aan mensen in hun omgeving. De zogenaamde Mental Health First Aid Training is bedoeld voor iedereen die signalen van psychische problemen beter wil leren herkennen. Denk aan familieleden, vrienden, collega's, buurtgenoten. Maakt niet uit, deelnemers krijgen praktische handvatten om een goed gesprek te voeren en iemand op een passende manier te ondersteunen. De training bestaat uit 12 lesuren verdeeld over 4 avonden. Dus als je een beetje kunt rekenen, betekent dat dat het 3 uur per avond is. Dat is de investering die je doet. En de training wordt gegeven in Eindhoven door gecertificeerde trainers. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via de website van de GGD Brabant Zuidoost.

0: flat tank in your area.
1: Blackpink. En Jump. En weet je wie ook heel graag springen en jumpen? Dat zijn kinderen. En dit is een bericht voor de ouders van kinderen en misschien voor de kinderen zelf ook wel. Ben je op zoek naar een leuk uitje voor de kinderen? Dan dit weekend is dan is the place to be Woensel XL. Want er is namelijk het Woensel XL Kids Event in winkelcentrum Woensel in Eindhoven. Kinderen kunnen daar gratis op de foto met hun favoriete tv-helden. Op zaterdag zijn dat onder andere Bobo, Bert en Ernie, Peter Konijn en de helden van Paw Control zijn aanwezig. Zondagmorgen komt onder meer Cookie Monster. Dat was mijn favoriet vroeger. Dus hoe lang bestaat Cookie Monster al? Heel lang. Pino, Hello Kitty en de Ninja Turtles en SpongeBob. Die komen morgen ook nog even langs. Daarnaast zijn er volop activiteiten zoals het bouwen met duizenden bouwstenen, videogames en op zondag een speciale Star Wars beleving. Het programma loopt beide dagen van 12:30 tot 16:30. Dus wil je erbij zijn van 12:30 tot 16:30 vandaag en morgen. Winkelcentrum Woensel. Meer informatie vind je op kidsevent.woenselxl.nl. NL. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear op Glow FM.

Don't Worry, Metcon featuring Ray Dalton. Je luistert naar Glow FM, de zender met de lekkerste hits en de lekkerste muziek. En natuurlijk ook dingen zoals weer en verkeer. Dat hoort er nou een keer bij. De weersverwachting. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en het blijft droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 20 graden. De wind is matig, windkracht 3. En vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Er is ook verkeersinformatie op de A2. Dat is de weg Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Daar kom je terecht in een file van 3 kilometer. Levert 3 minuten vertraging op. En op diezelfde A2 tussen Nederweert en Kelpen-Oler. Dan moet je even oppassen op je snelheid. Daar staat een flitspaal op ter hoogte van hectometerpaal 202.0. En waar je ook op moet passen op de snelheid. Het zijn twee hardnekkige snelheidscontroles. Hebben we natuurlijk gehoord straks dat dat heel veel inkomsten oplevert. Op de A67 Eindhoven richting Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard ter hoogte van hectometerpaal 17.9. Ook daar even opletten op je snelheid. Zometeen dan de Thomasman. Begin met Bruno Mars. Hier is On My Soul.

Miss California dan, de Thomas. De vrijwilligers van de Eindhovense lichtjesroute zijn deze week flink geschrokken. Tijdens een rit door de stad botste de kraan namelijk op hun vrachtwagen eerst tegen een verkeersbord en daarna tegen het viaduct op de Sterrenlaan aan. Daarbij raakte het mechanisme zwaar beschadigd. De leidingen knapten en de hydrauliek viel uit. Ja, dan heb je niks aan een kraan. Waardoor de voorbereidingen voor de lichtjesroute ineens stil kwamen te liggen. En volgens vrijwilliger Tits Bongers kon het moment bijna niet ongelukkiger zijn. De kraan is namelijk onmisbaar voor het ophangen van de bekende lichtornamenten door de hele stad. Bongers neemt de verantwoordelijkheid voor het incident op zich. Maar inmiddels is er ook gelukkig goed nieuws. Een bedrijf uit Best schoot direct de hulp en repareerde de kraan al een dag later. En daardoor kunnen de vrijwilligers de voorbereidingen nu gewoon hervatten en weer vol aan de slag. Want het is 5 september en vanaf 18 september de bevrijding van Eindhoven. En vanaf dat moment gaat de lichtjesroute ook weer branden. En wie heeft dat nou nog nooit meegemaakt? Heeft nooit met die lichtjesroute, met een bus of op de fiets of met de auto of lopend, heeft daar kennis meegemaakt? Mooi, mooi, mooi, mooi stukje in glorie, historie van Eindhoven.

Disturbed, de Sorrel remix van Sound of Silence. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, de originele uitvoerders van deze song, wat zij ervan vinden, Simon & Garfunkel. Ik weet niet, ik heb het nergens gelezen of gehoord. Misschien dat jij het weet, laat even weten via de GloFM-app. Dit is de nieuwste van Shanna Spyro. We kennen haar natuurlijk van Material Lover, maar zoals gezegd, dit is haar nieuwste. Great Expectation.

de enige Antoon. En ik ben zeker niet meer de enige in de studio, want Raymond is er inmiddels ook. Die gaat zo meteen beginnen aan zijn shows. Usher, scream! Oh, shit, baby.

0: Usher op Glow FM en Scream!
1: Ja. Mooi.
0: Kon ik, ja. Ja, op toon ook, hè?
1: Ja, nee, zeker. Nu is iedereen weg.
0: Iedereen is weggejaagd. Nou, we hebben hier wel eens last van ongedierte gehad. Dus,
1: oh ja.
0: Kan je nog herinneren dat die muis daar tegen die wand omhoog?
1: Waarom moest je dat nou weer oprakelen, Erik?
0: Oh ja, je voelt het. Ik heb er veel van.
1: De hele middag gaat nu op die stoel staan. Hij moet er zo ver mogelijk van de grond af.
0: Ja, precies. Ja. Over dieren gesproken. Ja. De R zit in de maand. Nou. En ik was even benieuwd of er sprake hier is van een generatiekloofje of niet. Heb jij vroeger, toen de R in de maand zat, ook levertraan moeten drinken elke dag?
1: Nee.
0: Je kijkt heel bedenkelijk. Nee. Wat is levertraan?
1: Ja, nee, zeg maar, nee. Het klinkt heel vies.
0: Ja, dat in mijn jeugd moesten we dan... Als de R in de maand kwam, dat was goed voor de weerstand. Dat was levertraan. En dat was dan vocht wat werd afgetapt van een lever van een walvis.
1: Oké.
0: En dat zat in zo'n bruin flesje, natterman of iets. Was dat
1: heet
0: dan
1: dat nu een... niet visolie of zo? Is dat niet een beetje vergelijkbaar
0: ik
1: met elkaar?
0: Geen idee, maar ik kan me wel herinneren dat het heel bitter en niet lekker was.
1: Nee, precies, want volgens mij wordt dat nu ook best wel gedronken nog wel eens, maar dan in de vorm van visolie. En walvis was het toch?
0: Ja, walvis, ook een vis.
1: Ja, nou, ik kan me voorstellen visolie. Dat het daar misschien van afgeleid is.
0: Dat zijn de omega, zit daar dan in. Dat
1: omega 3 of zo. Omega 3,
0: weet het precies. Ja. Jij weet het beter. Dat is mijn vak eigenlijk. Ik zou het moeten weten.
1: Bij deze, ik leer jou wat bij.
0: Jij dit, zelfs deze oude man is nog iets te leren.
1: Je bent nooit te oud om te leren.
0: Je bent nooit te oud om te leren. Nee, precies. Het is ook vandaag de dag van de paling.
1: Oh, dat vind ik niet lekker.
0: Ja, nee, ik ook niet. Maar ik denk, ik moet toch ergens een bruggetje maken. Want Klaar staat als laatste plaat voor vandaag. Als die, hij is verdwenen, dan ga ik hem gewoon even terughalen.
1: Oh, ik weet welk bruggetje jij wil gaan maken.
0: Ja, jij weet welk bruggetje ik wil gaan maken. Palingsound.
1: Ja, precies. Ik dacht, ik laat hem aan jou. Ja,
0: Nick Schilder, Something Like Magic. Het is de laatste dit uur en zometeen lekker 2 uur hits. En
1: twee dan uur hits.
0: Alle 30 op een rijtje.
1: Ook nog vanaf 2 uur inderdaad een nieuwe editie van de Glow 30. En zometeen eerst H en ook Justin Bieber.
0: H. Weet je waarom hij H heet?
1: Nee, vertel het mij eens. Jij weet het wel.
0: Hij komt uit Manchester en zijn voornaam begint met een H.
1: Ja.
0: En H op zijn Manchesters uitgesproken is H. Dus hij werd door zijn vrienden werd hij vroeger hey, H genoemd.
1: A, B, C, D, E.
0: Net zoals ik jou bijvoorbeeld hey, R kan noemen of mij hey, A. Hij werd dan H genoemd. Daarom heet hij H.
1: Nou, man van de feitjes.
0: Ja, genoeg gepraat. Zal ik hem nog doen, de laatste? Of zeg je van nou, doe de reclame maar?
1: Wat jij wil. Something like that.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten". De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en er roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dan Glow FM Verkeersinformatie. Goedemiddag, tussen 4 minuten over 12. 1 file in de regio, de A2 Eindhoven-Maastricht. Dus ik knel met Baterdorp, ik knel met De Hocht. 3 minuten en 3 kilometer. En Flitsmeister meldt een controle op de A67 van Eindhoven naar de grens met België bij knelpunt De Hocht. Oppassen daar bij 17.9.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westholtveen geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westholtveen.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
10: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
11: Raymond Woutersen.
12: Ik draai zo meteen Justin Bieber met Stay. En ik vertel je hoe ik mezelf kapot schaamde omdat ik zo'n klein pakje Wiki stond te drinken vlak voor een festival begon.

Lang niet gehoord dit liedje. The Kid LAROI en Justin Bieber bij Glow FM. Je hoort Stay. En dan nog Age te volgen en Ring My Bell. Herken je dat? Je gaat naar een festival, maar je kunt eigenlijk geen tas meenemen. Want ja, waar moet je die laten? Dan moet je weer helemaal zo'n kluisje gaan huren. Nou, toch wil je wat drinken meenemen in de trein onderweg naar het festivalterrein, toch? Ik zag laatst thuis een paar pakjes Wiki in de kast liggen. Ik ging naar een festival, dus ik dacht, ik neem die mee. Die pakjes kun je natuurlijk gewoon weggooien, omdat er geen statiegeld op zit ergens in een prullenbak. Dus klinkt allemaal superhandig. Ja, tot het moment waarop je nog een pakje drinken over hebt, terwijl je eigenlijk al het festivalterrein op moet. Ja, en besef je dan even, dan sta je dus op zo'n plek met honderden mensen die staan te wachten om door die toegangspoorten heen te lopen. En dan sta je daar met je pakje drinken. Als 22-jarige. Ja, toen heb ik mezelf heel casual omgedraaid om dat even snel achterover naar binnen te gooien. Als je

Kygo Sound is terug. Kygo met Max McKnown. Nieuwe muziek hoor je bij Glow FM. Take Me Back. Altijd leuk om van je te horen. Berichtje kun je sturen via de Glow FM app. Ilse heeft dat gedaan. Zij heeft de dagdienst op de spoedeisende hulp vandaag. In de kantine staat de radio lekker de hele dag aan, stuurt ze. Er wordt meer gewerkt op deze zaterdag met de radio aan. Ook in Best, in het magazijn van de supermarkt, al daar staat hij aan. Martijn stuurt dat. En Loek, die viert de zaterdag zoals eigenlijk door iedereen de zaterdag gevierd moet worden, toch? Zaterdag is rustdag in huize Gerrits, zo stuurt hij. Wat ik zeg, altijd leuk om van je te horen. Berichtje kun je gratis sturen via de Glow FM app. Verzorg ik

0: van de Brainport. En het geluid van je weekend.
1: Glow FM.
2: Woo! A little bit of misfit banter. A little bit of JoJo dancer.

Ja, blijft goed deze. Een echte Glow FM Classic. The Spark, joh, de Afrojack en Spree Wilson. 1 minuut voor 12:30. Glow FM weekend weerbericht dan. Vanmiddag is het vrij zonnig. Maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Daardoor kan het flink afkoelen. Tot wel 8 graden. Morgen dan vrij zonnig en warm na zomerweer. Maximaal 23 tot 26 graden dan. Situatie op de weg, die is rustig. De ANWB meldt geen files in de regio Eindhoven. Flitsmeister wel 3 snelheidscontroles. De A2 van Nederweert naar Kelpen-Oolig bij hectometerpaal 202.0. De A15 bij knelpunt Ressen 160.6. En de A67 bij knelpunt De Hocht richting Valkenswaard oppassen bij paaltje 17.9. Zometeen Quintino en Mitch Crown en dit is...

0: Zaterdagmiddag van Glow FM, Joden, Cat's Eye en Animal. Ik zit eventjes te kijken naar de weersvoorspellingen van precies over een week. Volgende week zaterdag, 12 september 2026. Ja, het is een beetje vlees nog vis op dit moment. Zon, wolken, beetje regen, gaat toch 20. Niet echt het weer waar je op zit te wachten als je dit gaat horen op de radio.
1: De Zomerhouse Top 100.
0: Hey, dan moeten we toch even eerlijk zijn met z'n allen. Dan wil je eigenlijk liever gewoon, nou, een beetje na zomerweer, eigenlijk wat het morgen gaat worden, zeg maar. 25 graden, zonnetje. Nou, het duurt nog een week, hè, dus wellicht worden de voorspellingen nog een klein beetje beter. Over precies een week gaan we hem weer doen. De Zomerhouse Top 100 vanaf 4 uur 's middags op zaterdagmiddag. 6 uur lang. De 100 beste Zomerhouse tunes aller tijden in de mix. Het eigenlijk, ja, allerlei gezellige Glow FM DJ's die langskomen. Sven gaat een uurtje presenteren. Oude Glow FM DJ's Elwin en Rory komen ook langs. Dus het belooft gezellig te worden. En ik dacht misschien leuk om vast een klein beetje op te warmen. Een klein beetje in de sfeer te komen voor volgende week met de volgende twee hits. Alleen, ja, ik heb maar plek op de playlist voor één van die twee hits. Dus welke van deze twee wil je zometeen horen om vast op te warmen voor die Zomerhouse Top 100?

volgende week hier vanaf 4 uur 's middags direct na de Glow 30. 6 uur lang de Zomerhouse Top 100 op Glow FM. We komen vast een beetje in de stemming. Door middel van één van deze twee zomerhits. Wil je horen optie 1?

of toch Calvin Harris? Stem ook al je doen via een gratis berichtje in de Glow FM app. En Luna, zij stuurt goede herinneringen, moeilijk woord, van mijn vakantie op Gersonisos met Blessings. Dus doe die maar. Michael zegt uiteraard Samba de Janeiro, mijn favo aller tijden. Frankje was laatst bij Calvin Harris op Dance Valley, dus wat haar betreft Blessings natuurlijk. Inge stuurt, natuurlijk moet het worden Bellini, dat blijft echt een ultieme zomerhit. Kroegrammer Samba da Janeiro graag, dat stuurt Mark. En nog een appje dat binnen is gekomen in de Glow FM app van Ben. Hij zegt, ik wil graag horen Samba da Janeiro, is echt een heel erg lekker liedje. Volgende week ga je hem ook sowieso hoog terug horen komen in de Zomerhouse Top 100. Als opwarmertje

Ultieme zomerrammer Bellini en Samba de Janeiro. Volgende week ga je hem sowieso terug horen komen in de Glow FM Zomerhouse Top 100. 6 uur lang, volgende week zaterdag vanaf 4 uur 's middags.

0: Muziek uit The Brainport door de Mike Williams. En Brooks en Learn to Fly bij Glow FM. Het is 1:02. Binnen nu en, nou, wat zal het zijn? Een kwartiertje moet ik eens eventjes de telefoon erbij pakken. Een paar weken geleden sprak ik hier Lorraine in de vrijdagavondshow bij Glow FM. Ik zat op de plek van Manasse destijds. Ik mocht tickets weggeven voor een festival, Limits Festival. Ja, en zij had een date die dag erna, als ze die tickets zou winnen. Nou, ze heeft de tickets gewonnen. Dus ik moet eventjes kijken, zo meteen eventjes checken hoe die date verlopen is. Ja, misschien hebben ze wel een relatie hiermee. Ja. Zometeen even naar de telefoon dus. En ook Alesso en One Republic. In Your Eyes hoor je zo.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben.
3: Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus, ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Martijn. Dan de Glow FM verkeersinformatie van de ANWB. 1 vertraging bekend bij die ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen afrit Valkenswaardekrem en Leende Heide. 6 minuten, 5 kilometer. En 3 controles bij Flitsmeister doorgegeven. A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.0. A67 van Venlo naar Eindhoven bij Venlo Noordwest bij 63.6. En A67 richting de grens van België bij Knelmunt de Hocht oppassen bij 17.9.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
13: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
14: Raymond Woutersen.
0: Zaterdagmiddag van Glow FM gevuld met hits. Zometeen draai ik Martin Solveig. Ook David Guetta staat klaar. En dit zijn Alesso en One Republic.

0: Martin Solveig en Dragonette bij Glow FM. Je hoorde Hello. Ja, terug gaan we hier tickets weg voor het Limits Festival.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Dat festival vond plaats op de Landsart Beach. De hele week maakte je toen tijdens de Glow Evening kans om je te kwalificeren op 2 tickets. Onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Yves de Ruiter, Frank van Straten, The Dark Raver, DJ Potato en vele anderen stonden daar achter de decks. Ja, het ging eigenlijk alle kanten op, van stevige techno tot legendarische classics en hardstyle en freestyle. Op het Limits Festival beleefde je nou eigenlijk ja, 3 verschillende werelden op 1 festivalterrein. En op vrijdagavond was ik de gelukkige om 1 van de 5 gekwalificeerden terug te bellen om diegene te vertellen dat diegene gewonnen heeft. Nou, daar kwam Lorraine aan de telefoon. Ja, en wat blijkt? Zij had echt direct een mooi plan.
2: Oh, ik ben sinds een paar weken in date. Ja, we zijn natuurlijk hartstikke verliefd op elkaar, dus we zouden het wel leuk vinden als we dan met z'n tweeën naar het feestje kunnen morgen.
0: Wie is die persoon met wie je aan het daten bent?
2: Dat is Roger. Ik heb hem niks gezegd, maar ik heb hem wel gezegd dat hij morgen vrij moet houden voor me.
0: Ja, of dat gelukt is en hoe ze het nu 2 weken later hebben, we gaan het zo meteen even checken. Eerst Getta.

0: Het is Chloe FM waarnaar je luistert, je hoorde Sabrina Carpenter en Taste. Twee weken geleden gaven we tickets weg voor het Limits Festival hier in de regio Eindhoven op de Landsart Beach. Hele week maakte je toen tijdens de Chloe Evening kans om je te kwalificeren op tickets. Eén van de vijf gekwalificeerden mocht ik op vrijdagavond tijdens de Chloe Evening terugbellen. Nou, ik ging gewoon random iemand bellen, van die vijf gekwalificeerden dus. En ik kreeg Lorraine aan de telefoon. Lorraine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want je hangt nu weer aan de telefoon en jij was dus de winnares van het Limits Festival destijds.
1: Klopt helemaal, ja, ja.
0: En daar zat best wel een leuk verhaal aan. Ik heb het net al eventjes kort in laten horen. Je zou namelijk op date gaan samen met Roger. Jullie kenden elkaar pas een paar weken. Dus ja, ja, het zou best wel een spannend dagje kunnen worden, denk ik. Vertel, hoe was het?
1: Ja, was inderdaad een spannend dagje. Nou, we zijn samen naar Eindhoven gereden. En we hebben gewoon een te gek festival daarmee gemaakt. En nu zijn we twee weken verder en samen in Luxemburg hebben we een weekendje samen weggeboekt. Dus het gaat hartstikke goed.
0: Nou, dat klinkt inderdaad wel positief dan inderdaad, ja.
1: Ja, heel erg.
0: En nu gewoon op een camping of op een huisje, waar zijn jullie nu dan?
1: We staan niet in Luxemburg, maar we hebben in de Ardennen hebben we een hotelletje geboekt. Daar zijn we vanmorgen aangekomen, nou zijn we aan het wandelen. En overnacht een keer, morgen gaan we nog een flink stukje lopen en dan gaan we weer terug huiswaarts. Dus het is een dikke mix voor ons.
0: Ja, en merkte je dat ook tijdens het festival al twee weken terug? Was het daar ook al, ging het daar ook al zo goed positief de goede kant op, zeg maar?
1: Ja, was echt de vonk die was er meteen.
0: Wat mooi. En jullie kennen elkaar nog helemaal niet zo heel lang, toch?
1: Nee, we kennen elkaar precies 6 weken morgen.
0: Oh, 6 weken, dat is heel kort inderdaad.
1: Ja, dat is heel kort.
0: Ja, en meteen lekker al een weekendje weg. Hey, leuk. Vertel, wat denk je als je nu een gokje zou moeten doen op de radio? Gaat dit goed komen? Gaat dit uitbloeien tot iets moois?
1: Ik gok voor... Ik kijk hem heel eventjes aan. Wat gok jij?
2: Nou, ik denk het wel.
1: We gokken dan wel. We gokken dat we volgend jaar wel samen op Limits
0: gaan. Ja. Oh ja, dat moet een traditie gaan worden, begrijp ik.
1: Ja, als jullie ons daarbij helpen, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Kunnen we misschien vast wel iets in regelen. Hey, superleuk om te horen, Lorraine.
1: Ja, heel leuk dat je gebeld hebt ook.
0: Ja, maak er iets moois van en stuur even een berichtje in de Chloe FM app als het... is het officieel al nu? Kunnen we dat stellen?
1: Ja, we zijn hartstikke officieel. Ja.
0: Hartstikke officieel.
1: Ja. Ja. Hij heeft me op Limits, heeft hij me om verkering gevraagd. Dus het is hartstikke officieel.
0: En wanneer gaan we trouwen?
1: Ik laat het je weten.
0: Ja, dat is goed. Hey Lorraine, veel plezier met z'n tweetjes vanavond.
1: Dankjewel.
0: We spreken elkaar later en goed weekend.
1: Ja, fijne uitzending, fijn weekend.
0: Dankjewel.
1: Doei.

TikTok-hit Self-Aware. Je hoorde Temper City bij Glow FM. En daarvoor nog de Southside Spitters en Love Truck 2005. Zaterdagmiddag van Glow gevuld met hits. Dit is Mo en Een Nacht Als Deze.

You're the Mo bij Glow FM. En een nacht als deze. Het is 1 minuut over 1:30. Glow FM weekend weerbericht. Vanmiddag is het vrij zonnig, maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Daardoor kan het ook flink afkoelen. Misschien zelfs wel naar een graad of 8. Morgen dan vrij zonnig en warm na zomerweer met maximaal 23 tot 26 graden. Situatie op de weg, die is rustig. Geen files bekend bij de ANWB. Slechts 2 snelheidscontroles gemeld via Flitsmeister. De A2 bij Kelp en Oler bij 202.0. En de A67 richting Valkenswaard bij hectometerpaal 17.9. Shawn Mendes staat klaar. Heart of Gold. En dit is Ronnie Flex met Frenna.

is het weekend van Glow FM met Shawn Mendes. Ja, en hier is nieuwe muziek van Robin Schulz. Het is de Duitse DJ die al meerdere hits scoorde. En dat gebeurde ook al regelmaat met een remix van een bestaand liedje. Zo toverde hij ooit al eens Perfect van Ed Sheeran om in een nice, wat meer dansbare versie. Ja, nu is er een versie van de hit Bullet uit 2014 van het Franse Watermud. Robin Schulz maakt er Take It Slow van. Het is nieuw bij Glow FM.

0: Je luistert Glow FM, dit is Thomas Gray en Rumors die je zojuist hoorde. En daarvoor nog Eva Max met So Am I. Altijd leuk om van je te horen. Berichtjes welkom via de Glow FM app. Nick die stuurt dat hij aan het luisteren is. Hij is de post aan het bezorgen op de hits van Glow FM. En Fatma stuurt een berichtje in de Glow FM app. Zij vraagt zich af of ze toevallig kans maakt om tickets te winnen voor PSV dit weekend.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Kan nog, vanavond is er een nieuwe wedstrijd te horen op Glow FM. Vanaf 7 uur gaan we voorbeschouwen. Ajax-PSV staat vanaf 8 uur op het schema vandaag. Ja, en de eerstvolgende wedstrijd van PSV, dat is tegen Shakhtar in de Champions League. Die is volgende week donderdagavond vanaf 7:15. Ook die wedstrijd is te volgen op Glow FM. Ja, en wij hebben hier wat tickets liggen voor die wedstrijd. Vanavond tijdens PSV Live, vanaf 7 uur 's avonds dus, gaan die tickets eruit. Dus als je kans wil maken, download vast de Glow FM app. Vanavond luisteren vanaf 7 uur. Nou, en wellicht zit je dan wel gewoon bij een Champions League wedstrijd van PSV volgende week. In het Philips Stadion. Dat zou toch lekker zijn. Eerst vanavond nog die andere leuke pot, dus Ajax-PSV volg je ook hier helemaal. Vanaf 7 uur op Glow FM. Zometeen muziek van Douwe Bob naar Wanda.

0: Douwe Bob bij Glow FM Jorda, I Believe. Binnen nu en 10 minuten gaat hij van start. Een nieuwe editie van The Glow 30.
1: Hey, Adela.
0: Eerst, ja, nou ja, niet die Adela. Zangeres Adela. Ze komt uit Slowakije. Ze is 2 dagen jonger dan ik. 27 november is ze jarig. En 2 weken terug stond ze hier op Lowlands in Nederland. Ja, en ze maakt dus ontzettend lekkere hits. Het is nieuwe muziek bij Glow FM. Ik stel haar graag aan je voor. Adela.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden.
6: Dankjewel. Glow FM verkeersinformatie dan. 2 vertragingen bekend in de regio Eindhoven. A2 Maastricht-Eindhoven. File tussen Knoopend-Leendeheide en Knoopend-Batadorp. 3 minuten daar, 4 kilometer. En de A58 best richting Moergestel. Daar 8 minuten en 4 kilometer file. Flitsmeister dan meldt controles langs de A2 bij Knoopend-Vonderen. Daar staan ze bij 193,5. En een stukje verderop bij 219,7. A2 ook 2 maal richting Maastricht. Eerst bij 202,0. Een stukje verderop nog bij Nederweert bij 205,6. Laatste voor de A67 bij Valkenswaard. Oppassen bij paaltje 17,9. Binnen nu en 2 minuten gaat hij van start. Een nieuwe editie van de Kloot 30. We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westholtveen geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westholtveen.
11: Glow 30.

0: is de Glow 30.
1: Welkom, dit is hem. Tijd voor een nieuwe editie van de Glow 30. Het is 4 minuten over 4. Tot 4 uur vanmiddag krijg je de 30 populairste hits van Eindhoven en omgeving in de Glow 30. Allemaal gebaseerd op basis van airplay, streaming en ook trends op social media. Doen mee. Het is vandaag zaterdag 5 september 2026. 2 uur lang tot 4 uur vanmiddag is dit editie nummer 6 van de
0: Glow 30.
1: Welkom, goed dat je erbij bent. Voordat we beginnen aan de lijst van deze week, gaan we eerst even terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste hits van Eindhoven. Daar stond De Bouwsa.
0: 2.
1: Was For Another en 54 Ultra, Talk To You.
0: 1.
1: Uiteraard opnieuw voor Shakira en Burna Boy, Die Die. Shakira en Burna Boy deze week voor de 6e week op rij bovenaan staan in de Glow 30. Dat hoor je straks even voor 4 uur. Deze week hebben we in ieder geval 11 stijgers, 9 zakkers, 6 zittenblijvers en 4 nieuwe binnenkomers in de lijst. Betekent automatisch ook dat we 4 lijstverlaters hebben. Deze 4 tunes hoor je deze week niet meer terug in de Glow 30.

Lost Frequencies verdwijnt deze week met Live It All. One Republic en Alesso, In Your Eyes ga je niet meer terug horen. I Love Life van Bakermat en Rani ook weg. En na één week al verdwenen, Silva Bampa en On Tonight. Levert ons dus wel plaats op voor vier nieuwe binnenkomers. De eerste van die vier nieuwe krijg je zo meteen al. Die is voor een Nederlandstalige zangeres die het behoorlijk druk heeft dit weekend. Je hoort haar zo meteen op 29 na Marshmello en Kelsey Ballerini. Zij trappen de lijst af op 30 met Another Drink.

min 7 voor Marshmallow, Jorre. Another Drink in de Glow 30 als hekkensluiter op nummer 30. Dan door naar de eerste nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En die is voor deze week voor een Nederlandse superstar.

Ja, Roxy Dekker is behoorlijk populair op dit moment. Sinds donderdagavond staat ze met haar concertreeks in de Ziggo Dome. En dat doet ze volgend jaar nog een stapje bovenop. Dat maakte ze deze week bekend. Roxy Dekker staat volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is ze de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest met een solo show in het Amsterdamse stadion. Kondigde ze vlak na haar eerste Ziggo Dome show afgelopen donderdag aan in een video samen met Louis van Gaal. De kaartverkoop die start aanstaande woensdag. En alsof dat alles nog niet is, heeft Roxy Dekker ook een paar weken geleden nog een nieuw album uitgebracht. Naast de Superstar staat ook Bare Minimum daarop. In dat nummer snijdt de zangeres een herkenbaar thema aan. Wat verwacht je eigenlijk van een relatie? Roxy zingt dat ze absoluut geen dure cadeaus of gigantische romantische gebaren hoeft. Voor haar is oprechte aandacht en simpelweg samen tijd doorbrengen al genoeg. Oftewel, dat is de Bare Minimum. Dit is Roxy Dekker, nieuw in de Glow 30 op nummer 29. Bij Glow FM.

0: was de Kloot 30 van zaterdag 5 september. Met zojuist de eerste nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. Roxy Dekker op 29 met Bare Minimum. Ja, ik vermoed dat 29 voorlopig ook wel de Bare Minimum zal zijn voor Roxy Dekker. Ja, echt een hele grote hit in wording. Vlak daarna Topic en Becky G zijn dalen van 19 naar 28 in de lijst met Sorry Papi. Tweede nieuwe van deze week die komt eraan, maar niet voordat ik de nummers 26 en 27 heb gedraaid. Ja, en een Glow FM zou een Glow FM niet zijn als we geen Eindhovens talent zouden supporten. Ja, al kun je dit niet echt Eindhovens talent meer noemen. Nee, deze man die draait al sinds 2008 mee in de muziekwereld en ook niet geheel onverdienstelijk natuurlijk. Ik heb het over Eindhoven naar Fresco. Later dit jaar is hij jarig. 40 kaarsjes gaat hij uitblazen eind oktober. En om dat te vieren bracht hij samen met het Metropoolorkest een reeks nieuwe en oude liedjes van hem uit. Dit is een Fresco classic in een nieuw jasje in de Glow 30 bij Glow FM. Dit is Ik Wil op 27.
1: Als ze willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Wat is mijn waarde? Als ze willen hebben is, ben ik de rijkste man op aarde. Alles wat ik wil, ben ik waard. Ik wil geen miljoen hebben, of veel poen hebben.

je bent. Bent wie je bent, hier waar je bent. Het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energie die je brengt. Maken mij weer nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Alicia.

0: 26 in de Glow 30. Karol G en Bruno Mars, je hoorde Still.
1: De Glow 30.
0: En daarvoor Fresco en het Metropoolorkest. Zij zakken naar nummer 27. Dan tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer in de Glow.

tijdje lang was er dus iets minder country dan toen. Maar nu is het weer helemaal terug, hoor. Na Ella Langley is hier de volgende countryster uit Amerika, Stella Lefty. Klein voorstelrondje. Ze is pas 23 jaar. Ze komt uit Los Angeles en is al een paar maanden razend populair op TikTok. Met haar track Thinking About You had ze in eigen land een flinke viral te pakken. Nou, dankzij opvolger Boston heeft ze nu ook in Europa haar eerste succes. Dit is nummer 25 voor Stella Lefty.

0: is de Glow 30.
1: Glow 30.
0: De lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven.
2: 24.

0: Het is de zaterdagmiddag van Glow FM met de remmen, Jorre, On My Way. Tweede Eindhovense hit uit de lijst van deze week. Hij komt terecht op 24. Hij stijgt deze week in de Glow 30. Ja, na Roxy Dekker en Stella Lefty is hier de derde nieuwe binnenkomer in de Glow 30. Dat zijn de Opposites. Ja, en die zijn echt weer helemaal terug, hè. Ruim 20 jaar geleden brak het hip-hop duo door. Je hoort ze bijvoorbeeld regelmatig op Glow FM voorbij komen met Slapeloze Nachten.
1: Lig wakker in mijn bed.
0: Ja, ze behaalden toen zelfs in 2012 de nummer 1 positie in Nederland. Maar dit is stiekem toch mijn guilty pleasure. Mijn favoriete hit van de Opposites. Broodje bakpauw.

0: Dit is de Glow 30.
1: Maar ja, na Slapeloze Nachten kwamen er dus nog vele hits. Onder andere Broodje, Bakpauw. Maar uiteindelijk stopten ze toch. Maar ja, je weet het, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Want de laatste jaren treedt het hip-hop duo weer steeds vaker op. Met als hoogtepunt toch hun terugkeer op Lowlands een paar jaar geleden. Nou, en nu is het dan eindelijk die lang verwachte nieuwe single, Feestje op mijn graf. Ja, het is een nummer met een dubbele betekenis. Enerzijds gaat het over het leven vieren, maar ook over het besef dat het leven niet oneindig is. Het is eigenlijk een beetje de 2026 versie van liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist dus. Feestje op mijn graf van de Opposites. Ze zijn nieuw binnengekomen in de Glow 30 deze week op 23.

Het is de derde nieuwe binnenkomer in de Kloot 30 van deze week. Op 23 de opposites, een feestje op mijn grap. Hoogste tijd om eventjes te gaan kijken naar het Kloot FM weekend weerbericht. Een paar minuten over 3:30. Het is vanmiddag vrij zonnig. Temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen en daardoor kan het flink afkoelen. Dat ligt wel tot een graad of 7. Morgen vrij zonnig en warm, na zomerweer maximaal een graad of 26 dan hier. Situatie op de weg is rustig, geen files. Flitsmeister meldt slechts 1 snelheidscontrole. De A2 Nederweert richting Kelpen-Oler. Oppassen bij hectometerpaal 202. 21 krijg je zo meteen. Die is voor Olivia Rodrigo na Alex.

0: love you, baby.
1: Van 15 vorige week naar 20 deze week. Door de Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Woolly William en My Oh My in de Kloot 30. Ook nog Olivia Rodrigo op 21 met Stupid Song. En voor Alex Warren is hij 22 deze week gereserveerd. Fever Dream hoorde je in de Kloot 30 daar. Dan door naar nummer 19, ja, waar ze vorige week nog op 5 stonden in de Kloot 30. Lijkt het, nu de meeste introductieweken achter de rug zijn, toch langzaamaan over en uit met de pret voor Ray en Beer. Zonnebank kwam 4 weken terug nieuw binnen in de lijst, maar is deze week al de snelste zakker. 14 plaatsen verlies, zij zakken naar 19. Dit is Glow FM.

0: Een studentenhit, puur zang, joh, de Ree en Beer van Zonnebank. Met Zonnebank, ze zijn de snelste zakker in de Glow 30 deze week. Ze dalen naar nummer 19. Afgelopen week lag de Glow van Spotlight in de handen van DJ-talent Job Govers, weet je het nog?
1: De Glow 30.
0: Zero Sugar is zijn nieuwste hit. Zometeen mag Job het stokje gaan doorgeven aan een andere artiest uit de regio Eindhoven. En daardoor blijven we deze week ook nog even in het DJ-circuit. Daarvoor blijven we deze week ook nog even in het DJ-circuit. Uit de 040-regio zitten, maar niet voordat ik de hoogste nieuwe binnenkom. Ja, dat versprong wat op mijn scherm. Dat is vervelend als je dan ineens een melding tussendoor krijgt. Nou, en niet voordat ik de hoogste nieuwe binnenkomer in de Glow 30 van deze week gedraaid heb. Daarvoor moeten we naar Frankrijk. Daar komt DJ Yougel vandaan namelijk. Je kent hem sowieso nog van deze hit uit 2024. Ja, naast deze hit uit het verleden stond Yougel vorige week ook nog in de Glow 30 met Jamaican Bam Bam. Je gaat hem daar later vandaag ook nog sowieso mee horen dus. Nu eerst de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 18 van Yougel. Hij maakt de house track Move Into The Sun samen met Imael Angel, die Reiki Master is. Je weet wel, dat is iemand die mensen op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau behandelt om ontspanning en herstel te bevorderen. Heb ik ook even moeten googlen hoor. Ultra Nate is er ook nog bij. Zo'n 58-jarige house diva uit de 90s. Bovenal bekend van de hit Free uit 1997. Ze bundelen de krachten deze week en komen als hoogste nieuwe binnenkomer nieuw binnen in de Glow 30 op nummer 18. Dit is Move Into The Sun. Dit zijn Yougel, Imael Angel en Ultra Nate.

0: Hij sluit het Groningse festival Hullabaloo af morgen. Martin Garrix, hij gaat dit liedje ongetwijfeld ook daar draaien, denk ik. Firefly samen met U2 stijgen 7 plaatsen door naar nummer 17.
1: Dit is deze week de Glow FM Spotlight.
0: Ja, muziek uit de regio dragen we een warm hart toe hier bij Glow FM. Of je als artiest zijnde nu uit een Best, Munnen, Bokstel of Boensel komt. Elke week hoor je hier tijdens de Glow 30 iets voor 3 uur... de bekendmaking van de belangrijkste nieuwe hit uit de regio Eindhoven. Ja, Ben van Kuringen, die komt uit Waalre en heeft een nieuwe single uitgebracht, MYB. Komende week hoor je deze track extra vaak als de belangrijkste nieuwe hit bij Glow FM. Dit is de nieuwe Glow FM Spotlight.

0: verder na 3 uur. Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar hun militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. De vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. 2 mannen zijn ook aangehouden. 1 voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden.
8: Dankjewel Jelle, dan Glow FM verkeersinformatie met goed nieuws. Geen files bij de ANWB gemeld. Flitsmeister meldt wel 2 snelheidscontroles. De A2 Maastricht-Eindhoven bij Meersen bij 249.9. En de andere kant op richting Maastricht bij 202.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
11: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: Bouwbuddy.nl.
3: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Raymond Woutersen.
8: Met het vervolg van de Gleuk 30. Zometeen Teddy Swims, Break Up in Reverse. En eerst
6: 16.
8: En die is voor Bibi Rexha en Faithless.

0: Soms is het zo mooi, hè? Een relatie. Je vergeet soms even dat je erin zit. Ja, en voor je het weet is het plots afgelopen.
1: Dit is de Glow 30.
0: Ja, Teddy Swims hoopt op een omgekeerde relatie in Breakup in Reverse. De relatie met de moeder van zijn zoontje liep stuk. Ja, en dat vormde de inspiratie voor deze persoonlijke ballad. Dat vertaalde Teddy Swims naar een liefdesbreuk die je het liefst ongedaan zou maken. Hij zei daar zelf over: ik wou dat we achterstevoren uit elkaar konden gaan. Dan zou ik elke dag, en dat zou elke dag beter worden in plaats van slechter. Zeg in het begin maar gedag tegen me en hou aan het eind weer van me, aldus de zanger. Het zou wel mooi zijn, helaas werkt het leven niet zo, vrees ik. Teddy, hij stijgt 3 plaatsen door naar nummer 15. Een mooi herfstliedje, voelt wellicht wat verkeerd in dit prachtige nazomerweekend. Tot 26 graden wordt het morgen, hè? Gaan we zo meteen vieren in de Glow 30. De zomerhit op Nederlandstalig gebied komt eraan. Eerst nummer 14, die is voor Taylor Swift. Zij jojo't een beetje op en neer. 2 weken terug stond zij op 14, vorige week zakte ze naar 17. En nu weer terug op...

0: Saai bij Glow FM op nummer 13 deze week. Plus 7 in hun vierde week Glow 30. Van 13 direct door naar nummer 12. Daar staat Rutger van Barneveld. Ja, weet je nog dat hij jaren terug meedeed aan dat SBS6-programma Ik Geloof in Mij? Het was een grote groep zangers en zangeressen die, zoals de naam al zegt, ontzettend in zichzelf en hun carrière geloofden. René Leblanc, die deed ook mee. Je weet wel, dat is die gast van dat drankspel René de Bak, afgeleid van zijn single If I Tell You. Ja, en natuurlijk bekend van... Precies, dat. Hij had ook lovende woorden over Rutger van Barneveld destijds. Die deed namelijk ook mee aan het programma Ik Geloof in Mij.
1: En nu dit succes heeft met die zwoele zomernachten. Ik heb al een paar keer gesproken en gefeliciteerd. Maar ja, weet je, Rut, echt, ik ben mega trots op je dat je dit hebt kunnen bereiken. Zo, ja, hetzelfde als Humpening, hè. Heel erg gegund, Rut. Dat meen ik echt, jongen.
0: Ja, dan zou binnenkort wellicht ook een leuke samenwerking tussen Rutger van Barneveld en René Leblanc kunnen komen.
1: Rutger heeft mij, voordat zijn plaat uitkwam, Zwoerde Zomernachten, heeft hij mij benaderd van: René, hoe zit jij erin om eventueel samen een nummer op te nemen? Zeg ik Nederlands en jij een stukje Engels? Dus dat zit misschien wel in de pen. Dus af en moet me nu vergeten zijn doordat hij de hit heeft. Dat weet ik natuurlijk niet.
0: Ja. Ja, dat is nog even afwachten dus of dat gaat gebeuren. Maar ja, als ik Rutger zou zijn, zou ik gewoon... zeggen. Ja toch, ja, dat moet leuk worden. Dit is al een succes. Twee plaatsen verlies voor Zwoele Zomernachten. Rutger van Barneveld gaat van 10 naar...

Dat was Country Queen Ella Langley op nummer 10 in de Glow 30 deze week. Choose in Texas stijgt zo de top 10 van de Glow 30 in. Ja, en van Country.

Het is de Kloot 30. You can ring my bell. Ring my bell. Blijven zitten op nummer 9. Eight Shorter, Ring My Bell. Kloot FM Weekend weerbericht. Vanmiddag vrij zonnig. Temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Daardoor kan het ook flink afkoelen. Het wordt dan een graad of 8 vannacht. Morgen vrij zonnig en warm na zomerweer. Maximaal 26 graden in de regio Eindhoven. Situatie op de weg. Er zijn twee snelheidscontroles bekend bij Flitsmeister. De A2 richting Kelpen-Oder bij Nederweert bij 202. En de A67 richting Valkenswaard. Die verdwijnt nu uit mijn scherm. Nou, dat scheelt, dan kunnen we door. Met zometeen Flair op 7. En dit is

0: Het is de Glow 30 bij Glow FM. Met Flair op 7. Door het oog van de nacht.
1: Alles kan, alles mag. Wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Ja, wat een goede periode is het voor fans van Sambar. Twee weekenden terug was hij in Nederland om een optreden te geven op Lowlands. En het laatste nieuws van deze week. Sambar komt naar Nederland volgend jaar. 31 mei en 1 juni 2027. En dan geeft hij een concert in de Ziggo Dome. En weet je wie er ook bij is? Raven Lené. Zij staat in het voorprogramma en kun je onder andere nog kennen van deze track Love Me Not. Naast de Amsterdam gaat Sambar ook naar Oslo, Stockholm, Parijs, Berlijn en Londen. En mocht je nou denken, daar wil ik bij zijn, dat kan, er zijn nog wat zitplaatsen beschikbaar voor zijn shows in Amsterdam. Ja, hij scoort hit na hit, hè, Sambar. Dit is zijn meest recente. Die doet het ook goed in de Glow 30 deze week. My Body.

zijn buddy kan er dan misschien niet ready voor zijn. De plaat wel, 6 plaatsen omhoog. Daarmee op 6 terechtgekomen deze week. My Body Isn't Ready van Somber. Aangekomen bij de top 5 van de Glow 30 inmiddels. Wekenlang staat De Bouwse al op nummer 3. Another op 2. En Shakira en Burna Boy pakken al 5 weken lang het goud met Die Die. Maar deze week is het anders. Er gaat eindelijk wat veranderen in de top 3, want De Bouwse zakt naar nummer 5. Magnetic verdwijnt deze week van het erepodium van de Glow 30.

Blue bij Glow FM in de Glow 30. 4 blijft 4 deze week. Ja, over precies 7 dagen gaat hij los, hè, die zomerhuis top 100. Volgende week zaterdag dan blikken we vanaf 4 uur 's middags direct na de Glow 30, 6 uur lang terug op de beste zomerhuismuziek aller tijden. Doen we trouwens met een heel arsenaal aan Glow FM DJ's. Sven Engelen is erbij, Florian Hamelink is aanwezig. Ik ook trouwens. Ja, en daarnaast nog vele anderen. En deze track, Edge of Desire, die je net hoorde, staat zeer waarschijnlijk ook hoog in de zomerhuis top 100. Dat kan ik je alvast verklappen. Dat hoor je dus volgende week in de lijst. Wat gaat er gebeuren? Hebben we een nieuwe nummer 1? Ja, de top 3 staat op het punt van beginnen. Sterker nog, we gaan beginnen. 3. Nou, ik kan je zeggen, Edge of Desire, die blijft dus staan. En op nummer 3, wat winst voor YouGel en Jamaican. 5 plaatsen.

blijven staan waar ze vorige week ook al stonden met Talk To You. Enige verandering is er dus wel in die top 3, want Jamaican stijgt 5 plaatsen. Ja, ten koste van De Bauza, die zakt 2 plaatsen naar nummer 5. Voordat ik de nummer 1 van deze week aan je laat horen, eerst even een korte recap van de nummers 10 tot en met 2 in exact 1 minuut. Ella Langley.

Wekenlang zat de top 3 muurvast. Deze week komt er eindelijk wat verandering in. Maar zeker niet in de nummer 1 in ieder geval. Voor de 6e week op rij hebben Shakira en Burna Boy het goud van de Kloot 30 in handen. Hier is

0: Echtig voor de populairste, voor de zesde week op rij de populairste hit van Eindhoven, Jorden, Die Die. Dat was hem voor deze week. De lijst van zaterdag 5 september 2026 lees je nu terug op glowfm.nl. En volgende week hoor je uiteraard weer een nieuwe editie van de Glow 30 vanaf 2 uur. Straks vanaf 7 uur een nieuwe editie van PSV Live. Het is Ajax-PSV vanaf 8 uur. We gaan vanaf 7 uur voorbeschouwen. En je maakt kans op tickets voor PSV Shakhtar vanaf 7 uur. Goed weekend.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse servo ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
11: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
12: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur. Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog in een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 bij daar richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum bij de werkzaamheden daar 10 minuten op onthoud.
9: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
13: Bouwbuddy.nl.
1: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
1: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6:00.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben drie Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op twee Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek. En Max Verstappen start op de zesde plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
10: Er vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorinchem. Fokt op het Gorinchem bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging.

Chloe FM.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. Daar is een flitser gesignaleerd ter hoogte van de hectometerpaal 202.0. En ook een flitser, en het zijn vandaag echt hele hardnekkige flitsers, want vanmorgen om 9 uur stonden deze allebei er al, op de A67 Eindhoven richting Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard ter hoogte van de hectometerpaal 18.0. Ook daar moet je even letten op je snelheid.
4: PSV Live.
3: Ja, goedenavond. Over een uurtje gaat de bal rollen in de Johan Cruijff Arena. Maar we beginnen met muziek. Jermaine Jackson, coming up. Maar we beginnen met Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Jermaine Jackson, Pia Santora, When the Rain Begins to Fall. Ja, PSV Live, we zijn er weer. Op beide zenders, op Studio 040 en Glow FM, kun je straks gaan luisteren naar het integrale wedstrijdverslag van de wedstrijd Ajax tegen PSV. Oh, dat is toch een lekkere topper, jongens. Ik heb er zoveel zin in. Om 8 uur gaat het balletje rollen in de Johan Cruijff Arena. En onze verslaggevers Erik Feijen en Mark Versteden, die zijn zich op dit moment aan het installeren. Ik had net al even contact met ze. Waren ze nog in de perskamer en ze gaan dus nu naar de tribune om de apparatuur daar te installeren, zodat we straks van hen kunnen genieten. Integraal wedstrijdverslag om 8 uur dus. Zometeen gaan we al even schakelen voor een sfeerimpressie, de opstellingen. Het transferwindow is dan nu eindelijk achter de rug. Dus we weten met welke spelers we te maken hebben, zowel bij Ajax als bij PSV. Het is speeldag 5 van de 34 speeldagen van de Vriendenloterij Eredivisie seizoen 2026-2027. En er is al gevoetbald in deze ronde. Gisteren speelde Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle. Dat werd een gelijkspel 2-2. Vandaag is al gespeeld NEC tegen Feyenoord. Dat heeft Feyenoord met 3-1 gewonnen. Dus NEC verloren. Toch wel een beetje teleurstellend wat mij betreft. En op dit moment wordt gespeeld de wedstrijd Utrecht tegen Go Ahead Eagles. En daar zitten we in de 24e minuut. En daar is de stand op dit moment 0-1. Straks om 8 uur Ajax-PSV. En de rest van de wedstrijden die worden morgen gevoetbald. Dus vanaf 8 uur, je bent erbij. PSV Live. We gaan live die wedstrijd verslaan straks tussen Ajax en PSV. Dat is vandaag. Aanstaande donderdag, dat is ook een hele gave actie die we vanavond gaan doen, dan is de wedstrijd PSV Shakhtar in het Philipsstadion. En dat is de eerste wedstrijd in de Champions League. En jij kan daarbij zijn. Ik kan daar gewoon bij zijn. En hoe simpel is het om... Wat moet je daarvoor doen? Ga even naar de Glow FM-app. App even jouw naam, PSV. En de reden waarom jij heel graag naar die wedstrijd PSV tegen Shakhtar wil zijn. En dan in de rust van de wedstrijd vandaag en na afloop van de wedstrijd, dan gaan we 2 keer 2 kaartjes. Ja, je hoort het goed. 2 keer 2 kaartjes weggeven. Helemaal gratis en voor niets. En het enige wat je moet doen is even appen naar de Glow FM app. Nou, genoeg gepraat voor dit moment. We gaan verder met de muziek. Zometeen gaan we schakelen naar Amsterdam. Maar eerst muziek. Ik heb klaarstaan Jonas Blue en Edge of Desire.

0: Heads of Desire, Jonas Blue en Malief. En die staat hoog in de Glow 30 die je vanmiddag hebt kunnen beluisteren op Glow FM tussen 2 en 4. En ja, het is zover. We gaan voor de eerste keer schakelen naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar zitten onze verslaggevers Mark Versteden en Erik Feijen. En Erik Feijen die gaat een soort van inleiding geven in de sfeer die heerst op dit moment in de Johan Cruijff Arena. Erik.
1: Ja, goedenavond. 8 uur de aftrap van de allereerste topper van het seizoen. Ajax gaat hier thuis voetballen in de Johan Cruijff Arena tegen PSV. En ja, wat is dat dan voor wedstrijd? Eigenlijk nog heel vroeg. Vaak is een topper niet zo vroeg in het seizoen dan dit seizoen. En de transferwindow is net ook afgesloten. Dus dat betekent alle nieuwe spelers zijn bij de selectie toegevoegd. Ze zullen niet allemaal gaan spelen. Maar het is wel een goed moment om de balans op te maken. En ja, dan zitten we hier dan in Amsterdam in het stadion. De tribunes zijn nog best leeg, maar ik voel toch wel een beetje die topperspanning.
2: Ja, natuurlijk. Die is er altijd. Hè. Zeker bij een Ajax-PSV de laatste jaren. Zeker hier in de arena. Ja, ik wil het feestje niet nu al bederven. 10 laatste edities. PSV won er maar 1. Het werd natuurlijk ook nog een paar keer gelijk. Bijvoorbeeld vorig jaar, toen werd het hier 2-2. Had PSV eigenlijk moeten winnen. En Peter Bos heeft gezegd, PSV heeft de beste selectie. Dat zei hij in een masterclass die hij onder andere voor Omroep Brabant deed. Nou ja, dat mag hij en zijn spelers mogen dat dan vandaag bewijzen in de ongekende, nou, ik zal het beestje maar gewoon bij zijn naam noemen, pleurisherrie die ze hier nu instarten. Wat staat dit toch altijd ongekend hard. Het dak is open, dus dit krijgen ze ook in Diemen nog mee. Maar goed, dat gaat straks als de wedstrijd begint. Gelukkig ook allemaal weer wat zachter. Dit staat allemaal aan omdat de keepers van Ajax het veld opkomen. Wie dat dan zijn en wie er nog meer allemaal spelen, dat hoor je zo meteen van ons als je ons nog kunt verstaan.
1: Tot zo! Give me a beat!

0: Rivers, Avo Jack en Amel hoorde je op Glow FM. En Studio 040, je luistert naar PSV Live. We gaan schakelen naar de Johan Cruijff Arena. Ik ben benieuwd of het Femke Halsema behaagd heeft om ook PSV-supporters toe te laten tot de Johan Cruijff Arena. En degene die daar antwoord op weet, kan geven, weet ik, is Mark. Mark?
1: Nou ja, het antwoord is ja. Dat heeft haar koninklijke hoogheid, zoals je haar noemt, mevrouw Halsema, behaagd. En dus is er een uitvak. Het is nog altijd niet helemaal vol. Daar wil Ajax nog steeds niet aan. De reden dat PSV een aantal keer zonder en nog minder dan vandaag uit supporters naar Amsterdam moest, had weer allemaal te maken met spreekoren. Nou ja, dat is gelukkig allemaal voorbij. Vond dat toen ook allemaal wel wat flauw van de burgemeester van Amsterdam. Maar goed, ze had hier 55.000 fans in het stadion die heel blij met haar waren, denk ik. Nou, daar zijn er een kleine 1000 van PSV die natuurlijk vooral hier komen voor het voetbal. En er waren veel vragen wel. Gaat Geertruida starten? Start Peppi in de spits? Of wordt het Mijnland stil wat we in de slotfase van Utrecht hebben gezien? En nou ja, jij stelde mij net een vraag, Erik, in de studio. Daar wist ik het antwoord op. Dit zijn nou weer vragen waar Erik hier antwoord op heeft.
2: Ja, dat klopt. En ik zal gelijk maar even de spanning weghalen. Ja, Geertruida staat in de basis bij PSV vanavond. Niet voor niks gehaald. De speler in de verdediging voor PSV. Is gehuurd voor 1 seizoen. Kopen zal aan het einde wat moeilijker gaan worden. Want vanwege hoge prijzen. Maar maakt hij een top van een seizoen. Ja, misschien overweegt PSV wel om hem dan alsnog te kopen. Maar voor de rest, weinig verrassingen. Want bij PSV staat in het doel Kovar. In de verdediging is het Mauro Junior Obispo Geertruida. En aan de rechterkant is het Dest. Dan op het middenveld, voluit achteren, Sano. Dan naar voren is het Fernandes en Til, helemaal voorin op het middenveld. En dan hebben we de buitenspelers aan de linkerkant Van Bommel en rechts Perisic. En in de punt, dus uiteindelijk geen verrassing, Peppi staat er gewoon weer. Mag het hier in de Johan Cruijff Arena laten zien. Ja, dat zijn de spelers van PSV. En met het transferwindow net gesloten, PSV heeft een best een brede selectie. Ook als je kijkt wat er nog allemaal op die bank zit bij PSV. Dan hebben we, ja, Flamengo nou er wel zitten. Die is normaal basisspeler geweest in de eerste wedstrijden. Maar Geertruida is daarvoor in de plaats gekomen. Flamengo, helaas voor hem, is dan vertrokken naar de bank. Heeft niet zo'n succes gehad die eerste wedstrijden van PSV. Dus misschien ook wel logisch dat hij naar de bank is verhuisd. Maar we hebben nog Mijnlands op de bank zitten. We hebben nog Warner op de bank zitten. Bohamdi, Barakarevic, die misschien, ja, nou, ik denk dat hij uiteindelijk nou nog wel blijft. Maar genoeg kwaliteit op de bank om nog te kunnen brengen. En ook Santos is al toegevoegd op de bank. De speler die ook nieuw bij de PSV-selectie is gehaald. Ik verwacht niet dat hij zomaar zou spelen vanavond, maar wel fijn dat hij erbij is.
1: Dan Ajax, de tegenstander van PSV vanavond. We zitten in de arena. Ajax heeft 1 wedstrijd minder gespeeld. Heeft 7 punten, PSV 10 punten, maar in principe evenveel verliespunten. Nou, daar zou vandaag natuurlijk verandering kunnen komen als PSV een punt van Ajax weet te pakken. Of bij winst al helemaal natuurlijk van PSV. En Ajax heeft een opstelling waar misschien nog wel meer vraagtekens waren dan bij PSV. Eén vraagteken was er zeker niet. Amrabat zou gaan spelen. Dat had trainer Michel wel bekendgemaakt ook. Ja, wie speelt er niet? Amrabat. Dus daar is heel even iets misgegaan in de communicatie. Of hij wilde PSV niet wijzer maken dan ze al waren. Nou, wie speelt dan wel op doel? Natuurlijk Ter Stegen. Gehaald deze zomer. Een van de aankopen van Ajax. Een van de vele aankopen van Ajax. Ze hebben net als PSV een hele drukke transferzomer achter de rug. Zoals Jordi Cruijff, dat is de Ernest Stewart van Ajax, het verwoorden. Dat moest ook wel na een aantal jaren waarin het gewoon wat minder ging. Ter Stegen dus een van die nieuwelingen. Achterin Guy aan de rechterkant. Hij dus degene die met Van Bommel te maken gaat krijgen. Een heel jong centrum met Bauma en Baas. Terwijl de herrie nog maar een keer gaat knallen omdat niet nu de keepers, maar de spelers van Ajax het veld opkomen. Die van PSV, de keepers zijn er ook. De spelers nog niet. Bouwman en Baas dus achter.

wel echt gaat betekenen dat het middenveld ongelooflijk vol gaat zijn. Perisic komt graag op dat middenveld. Dest komt graag op dat middenveld. Mauro Junior komt graag op dat middenveld. Pepi zakt niet heel ver terug. Dat scheelt dan weer. Dan heb je aan de kant van Ajax twee zijkanten, Gloch en Berghuis, wat van nature ook spelers zijn die naar binnen komen. En dan Klaassen, Mokkio en Brandt, die dat ook fijn vinden. Zij hebben vanuit achteruit niet echt iemand die doorstroomt door het midden. Ze hebben wel Guy, die vaak langs de lijn dendert. Het zal de reden zijn dat Berghuis daar speelt, zodat hij naar binnen kan. Guy eroverheen, dat zal het idee aan de linkerkant met João Henrique ook zijn. Een heel vol middenveld dus. Ja, voor mijn gevoel heeft PSV daar dan de vaardigere spelers over de hele linie. We gaan zien of dat vanavond ook tot uiting gaat komen. Dat is natuurlijk altijd heel even spannend. Het wordt sowieso een spannende wedstrijd over een half uur. Scheidsrechter van vanavond. En dat is goed om te benoemen, want daar is nog wel wat over te doen geweest. Omdat hij in Amstelveen woont. Nou, voor iemand die dat niet kent. Als we hier een steen gooien, dan raken we Amstelveen. Dat vonden mensen nogal apart. Dat hij dan hier in Amsterdam mocht fluiten. Maar de regel is nou eenmaal, als je buiten de gemeentegrenzen van een bepaalde club woont, dan mag je die fluiten. Dus al woon je bijvoorbeeld in Helmond, dan mag je gewoon Eindhoven, PSV en de hele bende fluiten. Alleen Helmond sport niet. Nou, dat is hier ook zo. Hij heeft al gezegd, ik ben compleet neutraal. En daar gaan we dan natuurlijk ook gewoon vanuit. Sander van der Eijk, dat is de naam waar ik het over heb. Die gaat over een half uurtje affluiten hier in de arena. Spannend, dat wordt het.

Earth, Wind and Fire op Studio 040 en de Glow FM. Let's groove. En we hopen dat PSV dat vanavond ook gaat doen in de wedstrijd Ajax tegen PSV. Aanstaande donderdag, dan wordt er voor de Champions League gevoetbald. PSV tegen Shakhtar. En weet je wat nou zo leuk is? Jij, die op dit moment aan het luisteren is, kan daarbij zijn. Wat moet je daarvoor doen?

Ga naar de Glow FM app. App dan PSV. Gevolgd door jouw naam. En waarom jij heel graag bij de wedstrijd wil zijn. En dan kan het zomaar zijn dat ik je vandaag in de rust van de wedstrijd Ajax tegen PSV ga bellen en ga verblijden met 2 kaartjes. En na de wedstrijd doe ik dat nog een keer. Dus we gaan 2 keer 2 kaartjes eruit geven. Ah, jongens, wat een feest. Hier is de Bauza, Magnetic.

0: FM en Studio 040. Het is weer tijd om eens naar Amsterdam te gaan schakelen. En ja, mijn verwachting is dat PSV het dak daar vanaf gaat spelen. Maar dan is het natuurlijk wel noodzakelijk dat het dak erop zit. Dus ik ben heel benieuwd. Is het dak open of is het dak dicht? Mark, dan wel, Erik.
1: Nee, ja, ik had het stiekem toen straks al even gezegd. Het dak is open. Dus eigenlijk is het dan nu al, heeft PSV tijdens de warming-up, is het al gelukt dat het dak eraf is gespeeld. Want het is open. En ja, laten we eerlijk zijn, dat is ook wel terecht. Je ziet de vliegtuigen overvliegen richting Schiphol. Je ziet een prachtig blauwe lucht. Zonnetje schijnt nog. De temperatuur is heerlijk. Wat dat betreft is het een fantastische voetbalavond. En hopelijk wordt de wedstrijd ook leuk. Want ik heb net ook een stukje NEC Feyenoord zitten kijken. Nou, dat was echt verschrikkelijk om te zien. Dus laten we hopen dat het hier een leukere wedstrijd wordt met een goede afloop. En voor ons is een goede afloop als PSV weet te winnen. Wel interessant. Er zijn natuurlijk in de laatste week nog een hoop transfers gedaan. Ook bij PSV. Daar beginnen er nul van in de basis. Maar laten we ze, Erik, even doornemen. Wat jij van de transfers vindt. Vind ik ook gewoon wel interessant.
2: Ja.
1: Lammers is er vandaag nog helemaal niet bij. Vind je dat een goede aankoop?
2: Ja, dat is altijd zo'n persoonlijke vraag.
1: Ja, zeker.
2: Ik snap het doel dat hij is gehaald. Het is een meevoetballende spits. Is misschien niet per se gehaald voor de doelpunten, maar vooral om anderen in kennis te stellen om een doelpunt te maken. Ik ben niet zo'n heel erg fan van Lammers. Het is een reservespeler op dit moment bij Twente geweest. Nu wordt hij hier bij PSV gehaald. Die zal nooit in de basis komen. Ik vond hem in het verleden ook niet altijd even goed. Dus nee, ja, het is niet mijn soort of speler.
1: Nee, nee, precies. En dan heeft PSV als allerlaatste, die werd zelfs gepresenteerd pas na de transferperiode, maar wel gewoon op tijd ingeschreven voor de Eredivisie, Bro Hansen. Dat is een jonge jongen die komt uit Noorwegen, of tenminste hij komt uit Denemarken, maar komt nu uit Noorwegen. Van zijn club, Bodø Glimt, is 17 jaar, heel jong dus. Is bijvoorbeeld ook niet ingeschreven voor de Champions League. Zal echt wel zijn minuten gaan maken in het eerste, maar niet heel veel. Is voornamelijk nu nog gehaald voor jong PSV. Nou, dat lijkt me altijd goed om ook aan de toekomst te denken. En datzelfde geldt eigenlijk voor Uwaisa. Dat is een speler die op den duur dan Perisic moet gaan opvolgen.
2: Ja, aan die rechtervoorkant dus. En ja, als je dan hebt over twee nieuwe spelers, dan zit deze er wel dichterop om ooit in de selectie te zitten dan Hansen. Maar ja, het is een goede speler. Veel beweging, aanvallende kracht vanaf die rechterkant. Maar ja, die gaat ook voorzichtig gebracht worden. Dus voor de toekomst ideaal, want er zal nog wel eens wat weggaan.
1: Zeker weten. Misschien Barakhtarovic zelfs nog in deze periode. Er zijn natuurlijk nog landen die open zijn. Saoedi-Arabië is de belangrijkste. Die gaan sluiten vandaag. Dat zou dan wel snel moeten gaan. Maar bijvoorbeeld een Portugal is nog gewoon een ruime week open. 10 dagen. Ja, daar kan nog van alles gebeuren dus. Santos is ook een nieuweling. Is eigenlijk de enige die ook op de bank zit vandaag. Want Bro Hansen heeft nog een lichte blessure. Hetzelfde geldt ook voor Uwaisa. Lammers is er nog niet bij. Dus ja, Santos is er wel. Kwam van Sparta. Speelt daar voornamelijk linksbuiten. Is heel snel. Is ook wel goed aan de bal. Is eigenlijk een middenvelder officieel van opleiding. Maar kan dus op veel posities spelen. Dat zijn sowieso de type spelers waar Peter Bos van smult. Spelers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Ja, ik vind dat een hele interessante aankoop. Omdat ik die misschien wel van allemaal, Erik, het minst had verwacht.
2: Dat klopt. Het is de grootste verrassing, denk ik wel, van dit transferperiode. Santos, ja, goede speler. We hadden ook niet echt van tevoren gehoord dat er interesse was. En in één keer was hij gekocht. Net een dag van tevoren werd er wat informatie doorgespeeld. En daar was hij dan. Inderdaad, voor de toekomst. Ik ben wel blij dat hij dan niet dan toch al op de bank zit. Want dan kan hij niet mee aanvoelen qua sfeer hoe het nou in de selectie gaat. Misschien gaat hij wel wat minuten maken dit seizoen. Maar ik denk niet dat het heel veel wordt. Maar echt toekomstgericht. Ik denk dat je best kan verrassen.
1: Ja, bij Ajax ook een hoop gebeurd de afgelopen weken. Maar ja, ook daar speelt nog niet heel veel van echt in de basis. Wel van wat eerder is gehaald natuurlijk. Dan hebben we het over een Brand. Maar dat geldt bij PSV natuurlijk ook zo. Geertrui, daar staat bijvoorbeeld in de basis. Zo is er genoeg gebeurd bij beide ploegen. En is het ook wel interessant om te zien wat zo'n eerste echte test dan doet. Je zou kunnen zeggen tegen AZ in de Kruisschaal. Dat was natuurlijk ook een test. Maar ja, daar kreeg PSV binnen 10 minuten een rode kaart. En dan is de test ook wel een beetje gedaan. Laten we hopen dat dat vandaag niet gaat gebeuren. Dat het lang 11 tegen 11 blijft. Dat het een leuke wedstrijd wordt. Die PSV uiteindelijk over de streep gaat trekken. Al kan ik ook leven als het een hele saaie wedstrijd wordt met een 0-6.
2: Ja, Mee eens? Ja. Dus we gaan het afwachten. Ja, zometeen, 8:00, de aftrap Ajax tegen PSV.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi. We gaan voor de laatste keer voordat het balletje straks officieel gaat rollen in de Johan Cruijff Arena, gaan we schakelen naar Amsterdam. Daar zitten Mark Versteden en Erik Feijen. En ja, is het stadion inmiddels gevuld? Is het sfeervol? Ja, die laatste paar minuten voor de wedstrijd. Hoe ziet het eruit?
1: Nou ja, sfeervol, bijna vol. Maar ja, als jij hier in de buurt woont en Ajax-fan bent, misschien zelfs PSV-fan, maar daar ga ik in deze buurt niet heel erg van uit, dan wil je er gewoon bij zijn voor die eerste topper van het seizoen. Ja, en hoe is de voorbereiding? Officieel zijn we allebei, zowel PSV als Ajax, ongeslagen het seizoen begonnen. Ajax heeft één wedstrijd minder gespeeld. Wel hebben we allebei punten gemorst met een zowel bij PSV een 2-2 gelijk. En Ajax heeft ook een 2-2 gelijk gehad. Dus we hebben allebei evenveel punten verspeeld. Dus daar is het qua punten geheel gelijkwaardig. Wel de eerste topper. En PSV heeft natuurlijk vorige week een best wel goed niveau gehaald. Tegen Utrecht begon twijfelachtig. En iedereen dacht, oh nee, dat zal toch niet. En dat, uiteindelijk werd dat ook gelukkig niet zo. En is het een uitgebreide score geweest. En dan hopen we vooral die tweede helft, dat we dat niveau hiermee in de Johan Cruijff Arena hebben meegenomen. Want dat was wel een PSV wat we graag zouden willen zien.
2: Zeker weten. Mika Gods overigens, daar is het Cella Vivor. Zijn afscheid wordt gevierd hier. En ja, voor zover je dat afscheid kan vieren, want ze zullen in Amsterdam nog steeds niet heel blij zijn dat hij is vertrokken. Maar hij speelt inmiddels bij Paris Saint-Germain. Viel daar, moet ik heel even goed kijken, het is vandaag zaterdag, gisteravond in bij Paris Saint-Germain. Is snel vanuit Frankrijk naar hier gekomen om afscheid te nemen in de arena. En als dat allemaal is gaan liggen, dat geluid allemaal klaar is, dan gaan de vlaggen hier omhoog. Dat is voor de opkomst van de spelers zometeen. Terwijl dat hier gebeurt met allemaal nikszeggende muziek en zo, is het voor ons tijd voor de muziek die er echt toe doet. En dat is bij alle wedstrijden van PSV uit of thuis, Tina Turner.

0: You're the best, Tina Turner en de best vanuit Eindhoven's perspectief, Glow FM Studio 040, is dat natuurlijk PSV. En we gaan live schakelen naar de Johan Cruijff Arena, waar Erik Feijen en Mark Verzeede klaar zitten om het integrale wedstrijdverslag te doen. Eén tip, pak de beelden van de televisie, zet het geluid uit en synchroniseer dat met het commentaar van deze beide heren. Dat is de beleving optima forma. Het is maar een tip. Goed, nu gaan we naar Amsterdam. Mark en Erik, het is aan jullie.
1: Waar de spelers het veld opkomen, Ajax en PSV. Ajax aan de linkerkant, PSV aan de rechterkant stellen ze zich op. PSV dus het dichtst bij de fanatiekste aanhang van de Amsterdammers. Waar een sfeeractie is geweest. Twee spandoeken aan de zijkant en één grote in het midden. I can feel it coming in the air tonight. Misschien herken je die tekst, zeker als je muziekliefhebber bent. Daarbij staat in het midden de god Ajax met een speer en de donder uit de hemel. Het is een liedje van Phil Collins, mocht je het nog niet herkend hebben. En dat werd ook afgespeeld naast bloed, spleet en tranen. Dit wordt ook afgespeeld bij Ajax PSV. Wedstrijd die dus op het punt staat van beginnen.
2: Ja, en de spelers lopen langzaam hier op hun posities. En hoe zit het nou ook alweer in elkaar? Nou, nog even heel vlug de opstellingen bij de clubs. Bij PSV in het doel Polvar, van links naar rechts in de verdediging. Mauro Junior, Obispo, Geertruida en Dest. Op het middenveld is het achterin Sano en wat naar voren Fernandes en Gustiel. Naar voren is het van links naar rechts Van Bommel, Peppi en Perisic. Bij Ajax staat in het doel Ter Stegen. In de verdediging van links naar rechts is het Henrique, Baas, Bouwman en Graai-E. En dan hebben we op het middenveld Brandt, Mokio en Klaassen. Voorin is er dan bij Ajax Ploeg, Akakodare en Berghuis. En dan zijn de 22 spelers. De Ajax-supporters zijn heel erg aan het woord en aan het zinnen. Want we gaan langzaam naar die middenstip. Ja, ik moet toch zeggen, groot stadion gevuld. Iedereen die met spanning zit te kijken, dat doet toch altijd wel wat. Of je nou voor de uit- of thuisploeg bent. Het is weer vol, ze doen echt hun best. Je merkt dat het echt een topper is.
1: Zeker weten, de eerste topper van het seizoen, Ajax-PSV. En er is hoop bij beide elftallen. Er zijn nieuwe spelers gehaald. Bij Ajax geeft alleen dat al hoop. Ook al was het spel tot nu toe nog niet helemaal om over naar huis te schrijven. PSV heeft een 1-5 en een 5-1 en een 1-6 achter de rug. En denkt ook daarom hoop te hebben op punten hier in de arena. Nogmaals, van de afgelopen 10 edities lukte het PSV maar één keer om hier in de arena te winnen. Dit zou dan de tweede keer worden in 10 keer. Laten we het hopen met die spelers die zojuist dus door Erik zijn opgenoemd. En scheidsrechter Sander van der Eijk. Paul van Boekel is overigens de VAR. En als de spandoeken aan de rechterkant voor ons dan naar beneden komen en de spelers staan klaar op het veld en Sander van der Eijk heeft het fluitje in zijn mond, dan zijn alle knuffels gegeven en dan kunnen we beginnen aan de eerste topper van de Eredivisie dit seizoen. Speelronde 5. PSV tegen Ajax. En spannend wordt het met Perisic aan de aftrap. Hij trapt de bal richting meteen voren. Dan krijgt PSV meteen een grote kans ook met Ruben van Bommel. Die laat hem daar na een lange bal van de borst springen. Dat is jammer. Eerste kans was bijna een feit.
2: Ja, en dan is het achterin goed bij Ajax op. Ja, als Van Bommel dan met zijn schouder of met een borst kon opvangen, dan had hij misschien meteen kunnen schieten. Wel Ter Stegen met een hele rare uitworp. Is meteen opgevangen door Perisic. Perisic komt dan door. Via Klaassen over de zijlijn. Mag PSV gaan ingooien. Doet het aan de rechterkant. Dest gooit terug naar Geertruida. Ja, de eerste balcontact voor hem is ook een feit. En we gaan eens zien hoe hij hier vanuit de verdediging naar voren kan opbouwen. Want PSV denkt dat ze daar heel erg veel aan kunnen hebben. Ondertussen aan de rechterkant de bal weer. Dest moet die ontvangen. Gaat niet goed. Ajax pakt over. PSV probeert de bal weg te verdedigen. Met Obispo die terugkomt naar onze keeper Kovar.
1: En die heeft hem in zijn handen. Daar zat nog wel heel even Tolu bij. Maar meteen rolt Kovar die bal naar Geertruida. Geertruida naar Kovar. Kovar naar Geertruida. Dat terwijl Ajax toch echt hoog aan het druk zetten is. Dest wil hem dan met een klein tikje langs de zijlijn spelen. Maar ook daar zit er veel druk van Ajax op. Bijvoorbeeld Gustiel. Bal loopt over de zijlijn. Inworp voor de Amsterdammers. Halverwege de helft van Ajax. Dan wordt er snel gegooid. Er is ook bij Ajax veel beweging. Zoals gezegd, er is gewoon heel erg veel middenveld opgesteld. Aan de rechterkant speelt Berghuis. Aan de linkerkant speelt Glog bij Ajax. En dan hebben ze nog 3 middenvelders van zichzelf. En hetzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor PSV. Waar Mauro Junior en Dest ook graag op dat middenveld verschijnen. En het is gewoon leuk om te zien hoe die twee ploegen het tegen elkaar gaan opnemen. Nu heeft PSV het balbezit. En eigenlijk over het hele veld is het 1-1. Zowel verdedigend als aanvallend. En het gaat... zoals het er nu naar uitziet, voor een hele leuke en open wedstrijd zorgen.
2: Ja, het wordt veel overgenomen. Foute pasen dan weer goed. Nu een bal op Van Bommel. Net niet hard genoeg. Ja, en dan die bal opvangen achterin bij Ajax aan de rechterkant. Dan heeft Ajax nog steeds de bal. Verplaatst het dan naar de linkerkant. Nog steeds in de verdediging. Dan wordt die bal torenpaas naar Klok. Die dan wat meer naar achteren komt. Nou, niemand vrij. Dan moet die bal weer in de verdediging. Nou, zelfs bij de keeper worden aangespeeld. Ter Stegen, die staat dan net buiten dat 16 meter gebied. En dan probeert Ajax vanuit achter op te bouwen. PSV houdt die druk hoog. Van Bommel aan het jagen. Ondertussen is Sano ook helemaal mee naar voren gekomen. Aan de rechterkant Perisic. Ja, dat zijn de spelers die hier wel de bal moeten gaan afjagen. En hopen dat Ajax dan een fout maakt. Nou, dat gebeurt dan nu via Ter Stegen. Die levert hem zo voor achterin bij PSV. En PSV kan weer gaan opbouwen.
1: Dat is aan de rechterkant. Daar moet aan de rechterkant bijna Gustil worden weggestoken. Dat lukt niet. De bal van Perisic is niet goed genoeg. PSV ook weer meteen met dat druk zetten. Het enige verschil met het druk zetten van Ajax is dat PSV niet helemaal op Ter Stegen door druk zet. Maar gewoon bij eigen man blijft staan. Dan komt er vanuit Ter Stegen alsnog een lange bal. Die gaat richting Tolu. Dat zijn leuke duels met Geertruida. Want die zijn natuurlijk allebei heel fel, heel sterk. Obispo moet dat overnemen nu. Dat doet hij niet helemaal lekker. Berghuis in balbezit. Glog ook allemaal op dat middenveld. Brand voor het eerst in balbezit. Henriques die geeft de bal mee aan Brand. Voorzet. Die wordt makkelijk uit de lucht geplukt door onze keeper, door Kovar. En die rolt hem dan net zo snel weer mee aan Mauro aan de linkerkant. En zo ligt het tempo in de wedstrijd hoog. Hebben we dat bij PSV dit seizoen al wel vaker gezien ook. En heeft Obispo nu het balbezit op de helft van PSV zelf. Zo'n beetje halverwege Geertruida. Klein 1-2'tje met Sano. 1-2'tje met Til ook. Nee, Til kiest voor een tikkie terug voorbij aan Geertruida op Kovar. Die hem dan vervolgens maar 3-4 meter vooruit tikt naar Geertruida zelf. Geertruida, bal nog altijd net voor het eigen 16 meter gebied in zijn voeten. Geeft hem dan nog heel even terug aan de keeper. Er is ook weinig afspeelmogelijkheid. Ja, nu dan probeert hij met een lange bal. Dat mislukt helemaal. Berghuis neemt over.
2: Berghuis, ja. En dan geeft hij hem door. En dan komt er een heel slap schot vanuit achteren. In dit geval is het Mokio die dat voor Ajax probeert. Maar zo slap. Daar had Kovar nog niet eens moeite mee. Hoefde niet te duiken. Alleen zijn voet naar voren en de bal is in zijn voeten. Ja, was het eerste schotmoment op doel voor Ajax. Had daar misschien wat meer mee moeten doen. Maar de ruimtes zijn klein. Dat zei Mark net al. Kleine ruimtes wordt het moeilijk om de bal nog verder naar voren te halen. En dat zorgt ervoor dat Ajax dan toch van afstand probeert. Maar PSV is nu aan de rechterkant bezig met Perisic. Probeert naar voren te komen. Diep de bal richting Van Bommel. Kopbal.
1: Peppie! Ja!
2: Komt er erin. Het is hier 0-1 voor PSV. En het is, het ziet rommelig uit achterin toch bij Ajax. Ter Stegen had erbij gekunnen, maar die schatte die kopbal niet goed in.
1: Het is een doelpunt voor PSV. Net als vorig jaar. Een vroeg doelpunt in de arena. Toen leidde dat tot een 2-2. Daar had PSV ook al moeten winnen. Maar ook nu staat PSV binnen 5 minuten op voorsprong. Vorige twee wedstrijden stond PSV zo rond dit tijdstip op achterstand. Dan is dit toch een stuk lekkerder. Het is een fantastische avond met een lange bal van de linkerkant naar Perisic. Die gooit hem met zijn linkerbeen voor. Ruben van Bommel kopt de bal terug naar de tweede paal. En jij zegt wel dat Ter Stegen erbij had gekund. Maar die kopbal is wel heel scherp. En Peppi kan hem bij de tweede paal binnenkoppen. Ja, dit soort wedstrijden heb je veel meer aan Peppi dan in een wedstrijd waar de tegenstander zich ingraaft. En dat blijkt nu ook weer na 5 minuten. Want hij doet het, net als vorig jaar, opnieuw.
2: Ja, en Peppi kreeg ook de ruimte. Want die stond gewoon niet man op man gedekt door Ajax. Stond daar bij de tweede paal vrij en kopt in. Nou, dan is het dus vlug scoren. Ik had eigenlijk verwacht dat we daar wat langer op moeten wachten. Omdat het spel naar verwachting voornamelijk op het middenveld zou zijn. Dat gebeurt ook wel. Want veel kansen hebben we nog helemaal niet gehad. Maar dit was een grote kans. En die zit er voor PSV dan gelijk in. 0-1 hier. Wel Peppi. En ja, over Peppi is de afgelopen wedstrijden ook wel een beetje gegaan. De werkt hard, maar kreeg de kansen niet echt. Maar nu perfect bediend door Van Bommel. En dan zie je dat hij hem erin kan koppen. Nou, voor Ajax moet daarop reageren. Probeert dan nu via Ter Stegen links de ruimte te zoeken. Maar die bal is veel te hard. Ja, daar baalt die keeper van Ajax ook van. En dan is de bal weer achterin bij PSV. Even rust, even plek op die plaats, even tijd en overzicht houden.
1: Ja, Mauro heeft dat overzicht natuurlijk. Ook omdat hij overal op het veld zo'n beetje staat. Dat is nu linksback. Is ook al 10 geweest. Zeker bij zijn uithuurperiode bij Heracles. Is al 6 geweest. Is al 8 geweest. Is linksback geweest. Nou, hij heeft dus allerlei posities al gehad. Mauro Junior nu linksback. Hij speelt de bal mee aan Sano, PSV. Dat inderdaad nu heel even de rust bewaart. Ajax dat heel even gestopt is met het druk zetten. Wat verder op eigen helft terugzakt. En dus kan PSV wat rustiger ook de bal rondspelen achterin. Nu Tolu die wel instapt als daar Mauro Junior de bal wat te fel voor zich uitspeelt. Geeft hem vervolgens wel nog aan Geertruida. Geertruida, dat is een goede combinatie met Mauro. Die helemaal vanaf de linkerkant in het centrum komt opdagen. Dan is daar wel weer druk van Tolu die de bal net niet kan raken. PSV kan door met de aanval aan de linkerkant.
2: Ja, het gebeurt nu op het veld dat PSV probeert te controleren. Want daar houdt PSV van. Ajax, en dat doen ze eigenlijk nog wel redelijk goed hoor. Die is vooral aan het jagen op PSV. En wacht tot er een fout wordt gemaakt. Ja, en PSV's minste plek is in de verdediging. Dus als het daar een keer fout gaat, ja, dan heeft Ajax wel een kans te pakken. Tot nu toe lijkt PSV daar prima onderuit te kunnen voetballen. Geertruida pakt daar een hele mooie paas. Hoog in de lucht naar Van Bommel. Linkerkant. Van Bommel komt er voorbij. Voorzet. Gestikt terug. En dan is het bijna Fernandes met een schot. Maar dat wordt dan via wat voeten van Ajax-speler weer helemaal geblokt. En dan is Ajax in de aanval.
1: Dat is aan de linkerkant. Tolu. Er zijn 3 man van Ajax. 5 van PSV. Het zou niet gevaarlijk mogen worden. Perisic loopt dat gat in eerste instantie ook dicht. En PSV zit daar ook tussen. Dan zijn ze bij Ajax dan niet blij mee. Als het naar de linkerkant gaat, kan het snel. Maar dat gebeurt niet. Het gaat naar de rechterkant. Dan staat Serginho Dest nog ver op eigen helft. Dat wel. Er is voor het eerst echt wel wat ruimte. Nu ja, gaat het dan toch terug. PSV kiest voor de rust. PSV kiest voor heel even een passing naar voren. Weer naar Geertruida. Die echt, dat zie je meteen van achteruit, die lijnen uit probeert te zetten. Is met zijn komst meteen in de top 5 van spelers van PSV. Die het meeste eredivisieduels achter zijn naam heeft. Guus Til staat daar op 1. Dan, en moet ik even snel kijken, Sven Meijnans en Mauro Junior komen daar dan achteraan. Maar dan toch echt al wel Geertruida, die nu dan een paas probeert te geven door 2-3 linies heen. Dat is net even wat te veel van het goede. Die bal komt bij Ajax terecht, bij Jordi Baas achterin. Jordi Baas, dat is Jordi Cruijff en Jordi Baas. En hij speelt de bal terug naar zijn eigen keeper Ter Stegen. Ter Stegen inspelen op Brand, die ook overal op het veld te vinden is. Maar nu wel een heel kort balletje geeft naar Bouwman. Maar Bouwman kan daar net eerder bij dan de aanstormende Peppi.
2: Ja, en je ziet dat PSV in balbezit hier wel het overwicht heeft. 66%, Ajax 33%. Dat is ook niet vaak dat Ajax dat overkomt. Want Ajax is net zoals PSV een ploeg die het spel wil maken. PSV probeert echt te controleren. En ondanks dat het een beetje spannend is omdat Ajax goed doorjaagt, houdt PSV nog steeds de controle. Nu ook probeert PSV Dest aan te spelen. Zit een voet tussen, maar wel weer een inworp van PSV aan de rechterkant. Dest de bal in handen, mag zo meteen gaan gooien. Maar wie staat er vrij? Oh ja, dat is Perisic. Die loopt zich goed vrij, maar die kijkt niet om zich heen. Die doet meteen loppen naar de linkerkant. In de voeten van Ajax. Maar het wordt wel gelijk door PSV opgelost. En Sano probeert de bal in de ploeg te houden. Wordt door 3 man druk gezet. Overtreding op Sano wordt ook gemaakt. PSV krijgt de vrije trap mee. Maar het publiek is het niet mee eens.
1: Nee, die hadden in eerste instantie een vrije trap gewild voor Ajax. Omdat Sano daar ook wel wat lomp in komt. Maar ja, het is niet met gestrekt been. Het is op de bal. En als ze dan vervolgens inderdaad in een vervolgactie Mauro Junior met 3 man neerleggen. Dan is het gewoon een vrije trap voor PSV. Die inmiddels genomen is bij Geertruida. Dat is een koppeltje met Brand in de meeste gevallen van deze wedstrijd. Nu wint Geertruida dat duel. Speelt hem in op Mauro. Mauro naar Van Bommel. Over de zijlijn via de voeten van Guy. En dus is het een inworp voor de Eindhovenaar. De ploeg van Peter Bos. De trainer van PSV. Die het deze week bij een masterclass de beste selectie van Nederland noemde. Nou ja, dat zal na 34 wedstrijden. Of zoals vorig jaar na een wedstrijdje of 26 blijken. Of dat echt zo is. Ook dit seizoen weer. Als nu Fernandes, dat is een van die mensen die ten opzichte van vorig jaar nieuw is in de basis, zich kan laten bewijzen. Nu is dit een inworp voor Ajax. Omdat diezelfde Fernandes net even 1 stationnetje te ver gaat en die bal zelf over de zijlijn loopt.
2: Ja, je bent jong. Je wil wat proberen hier in de Johan Cruijff Arena. En het zal maar net lukken. Dan heb je dus een weg vrij richting het doel. Ja. Net te veel, maar dat is ook die jeugdigheid. Als het goed gaat, dan ben je de ster van het veld. Maar je mag natuurlijk op zo'n leeftijd ook nog wat uitproberen. PSV aan de linkerkant mag gaan ingooien omdat Ajax de bal niet binnen kan houden. PSV helemaal over de lijn, dus alles staat op de helft van Ajax. PSV gaat hier steeds meer verschuiven, de druk wordt hoger. Het is Sano die het spel verlegt naar Peppi. Peppi die dan niet perfect aanneemt. Ajax kan uitverdedigen. En ondertussen ook een overtreding gemaakt. En dan mag Ajax vlug een vrije trap nemen. En dan ligt er aan de linkerkant wat ruimte. Komt daar de bal ook? Ja, daar gaat hij nu heen. Ajax neemt over.
1: Dat is aan de linkerkant inderdaad. Met Gloch die hem heeft. Dest moet daar verdedigen. Dest komt naar binnen, Gloch. En goed verdedigd ook van Serginho Dest. Die daar een voetje tussen zet. Waardoor de buitenspeler van Ajax niet kan schieten. Opnieuw wel een bal voor de Amsterdammers. Maar dan is Perisic daar om mee te verdedigen. Die tikt hem. Via de voeten van... Ik noemde hem steeds Ciao, maar dat was niet goed. Hoe heette die ook alweer? Caio, zei jij.
2: Ja, we hebben afgesproken Caio. Om gewoon Henrique te zeggen. Henrique. Dat zijn we altijd
1: Caio.
2: Goed.
1: Caio, ja. Ik ga gewoon,
2: correct.
1: Gewoon goed doen natuurlijk. Ja. Caio, die tikt hem over de zijlijn. Dat is het allerbelangrijkste. Het is een inworp voor PSV. Een inworp die Dest eigenlijk een beetje verpest. Door hem uit zijn handen te laten glijden bij het gooien. Dan is hij binnen het veld geweest. Gaat hij ook weer buiten het veld. En zonder dat daar echt iemand aan te pas komt, is het dan ineens een inworp voor Ajax. Nou ja, dat is een inworp die genomen wordt op Tolu. Die moet het dan uitvechten in eerste instantie met, nou ja, Fernandes. En dan is het Fernandes die dat wint. Dat is knap genoeg al. Gustil, die daar de bal over de zijlijn laat tikken door Gloch. Inworp weer voor PSV.
2: Ja, het is echt wel een strijdwedstrijd geworden in het begin. Een kans van afstand voor Ajax. Nou ja, kans in ieder geval een afstandsschot. En één grote kans voor PSV die erin ging. Maar de kansen daarna, die zijn heel schaars. Eigenlijk niet te benoemen. Ja, maar PSV wel met het meeste balbezit. Probeert echt te controleren. Ajax vooral aan het jagen. Maar daardoor is het wel zo dat er nog steeds maar 0-1 hier op het scorebord staat. Dus een PSV-fanment is er natuurlijk heel top. Na 12 minuten voorsprong staan 0-1 dus. Ondertussen op het veld een kleine blessure aan de schouder aan Berghuis. Die blijft ook liggen. Nou, daar zal wel verzorging op het veld komen. Eerste 10 minuten, Mark. Wat vinden we ervan?
1: Nou ja, 13 minuten zijn we bezig. Het staat 0-1. Peppi heeft hem al gemaakt. En dus is het goed. Ja, dat is eigenlijk wat het is.
2: Goeie conclusie.
1: Ja, ja, nee, ja. Ja, kijk, als je naar de statistieken kijkt, tuurlijk kan er van alles nog beter. Maar het is wel gewoon Ajax-PSV in de arena. Als je daar op voorsprong staat, is het goed. Berghuis zonder de verzorging, want dat willen spelers tegenwoordig met die nieuwe regels toch wat minder hebben, is weer gaan staan. Had wat last van de elleboog. Nou, dat lijkt allemaal wel weer oké te zijn. PSV geeft na de inworp die zij daar dan voor kregen de bal weer terug aan Ter Stegen. Die staat in zijn eigen 16 meter gebied, maar wel echt maar nipt. Kan de bal dus nog net in zijn handen pakken. Nu niet meer. Rolt hem wat voor zich uit. En komt dan met een lange bal naar de rechterkant. Daar is wat ruimte. Daar is de communicatie van PSV even afwezig. Fernandes moet even in een sprint. Mauro Junior staat namelijk aan de binnenkant. Die staat daar Berghuis te dekken. Die moet uitstappen. Dit gaat mis voor PSV. Nee. Goede redding van Kovar. Die net als vorige week en de week ervoor PSV in ieder geval voor even weer in leven houdt. Bij die 0-1 stand. Een goede redding van de keeper van PSV. Aanval van Ajax nog wel in leven. Het gebeurt allemaal zo rond de middenlijn. Waar Baas de bal heeft ingespeeld. Nou, nog verder de linkerkant. Ja, daar is wel wat ruimte voor Ajax. Maar er wordt gekozen voor een balletje terug. Dat gaat naar Baas.
2: Ja, je zag aan PSV dat ze aan het twijfelen waren. Mannetje dekken of juist de speler aanvallen die er doorheen komt lopen. Nou, ze bleven de spelers dekken. Ja, dan konden ze gewoon doorlopen bij Ajax. Het loopt goed af door goed werk dan Kovar. Ajax begint het opnieuw te doen. Linkerkant voorzet. Klaassen tikt door. En dan is het uiteindelijk een schot. Maar het is Gloch die daar net niet lekker met zijn voeten tegenaan komt. En dan gaat die bal hoog over het doel heen. Doeltrap van Kovar. Maar er zijn alweer twee korte momenten achter elkaar dat Ajax zich even laat zien. PSV moet wel oppassen, want ook Ajax heeft de beste kwaliteit op het middenveld en voorin. Dus als je niet oppast, zijn ze er snel doorheen.
1: Lange bal van achteruit. Wel opvallend. Obispo neemt die lange ballen. Nou, ik snap ook wel waarom, want die komt perfect aan. Dest. Dest komt naar binnen, gaat buitenom. Kiest dan voor net een dribbeltje te veel. Afvallende bal is voor PSV, ja. Met Sano, die daar een harde tackle heeft. En ook de gele kaart krijgt. Dat vinden ze leuk hier in de arena. Ik vind die gele kaart wel net even wat te licht gegeven. Maar deze scheidsrechter geeft sowieso snel geel. Staat flink hoog. Heeft als twee wedstrijden gehad en toch al meer dan een handvol gele kaarten gegeven. Nou, dit kan er dan ook nog wel bij als daar dus een vrije trap voor Ajax komt. Maar die lange ballen van Obispo, dat was namelijk ook al de basis voor de 0-1 voor PSV. Die zijn vandaag echt precies op maat. Ook deze weer. Het is dat Dest even wat te lang wachten. Nu, ja, Die bal van achteruit naar die vrije trap van Sano komt in de voeten van Perisic. Het is dat hij de verkeerde kant op draait eigenlijk. En dat hij dus de ruimte niet vooruit heeft. Maar terug, PSV wel in balbezit met Gitruida.
2: Ja, PSV ook weer in balbezit door weer een foute trap vanuit achter door Ter Stegen. Goeie keeper, maar verspeelt veel de bal als hij voor in de spelers zoekt bij Ajax. En daar maakt PSV ook wat dankbaar gebruik van. Nu Obispo achterin tikt terug naar de keeper van PSV, Kovar. Zit in zijn 16 meter gebied. Komt daar Arokadare aanrennen en die jaagt Kovar op. Maar Kovar schiet de bal naar voren richting Van Bommel, kopt door. Net te hard voor Peppi en dan is de bal weer achterin bij Ajax. Ajax wordt flink opgejaagd door bijvoorbeeld Perisic en Til. Maar Ajax komt er wel uit. Ajax voorin met Arakodare, oftewel Tolu. Die probeert er wat van te maken. Dat gaat niet helemaal goed. PSV heeft hem weer veroverd. Hebben ze snel gedaan. Maar ja, was ook de enige speler voorin bij Ajax. Dus die had nog wel een hele weg te gaan richting het doel. Maar dat loopt voor PSV zijn prima af. Gaat nu aan de rechterkant weer de ruimte zoeken. Daar is Guus Stil. Die verspeelt de bal. Ajax aan de linkerkant. Probeert het weer met Gloeg. Die daar ver komt, maar niet ver genoeg. Bal weer terug veroverd door PSV.
1: 17 minuten gespeeld. 0-1 de stand. Peppi na 5 minuten met het doelpunt. Opnieuw de bal een keer lang naar Van Bommel. Die heeft nog niet vaak de bal diep gehad. Komt hem steeds dan toch maar halen in de voeten. Dat is nog geen groot succes. Hij is veel sneller dan Guy. Ik zou ook zeggen, stuur hem een keer diep. Dat is natuurlijk vanaf hier in, op rij 724, bijna tegen het dak van de arena aan, makkelijker gezegd dan gedaan. Dit was geen succes. Dat zijn die trappen van Ter Stegen overigens ook nog steeds niet. Ook nu verliest hij hem weer, maar Mauro Junior laat zich daar van de bal zetten. Dan is Berghuis daar als de kippen bij om hem op te plukken en aan de rechterkant weer een avond te beginnen.
2: Ja, en Ajax schuift Steven naar voren, steeds meer. Een mooi steekpaasje op Klaassen, iets te hard, bereikt Klaassen niet en daardoor rolt die bal dan door naar onze keeper Kovar. Die kan weer rustig even die bal in zijn voeten laten. Ja, pakt hem niet met de handen, want als Ajax opkomt jagen, dan kan hij hem nog met zijn handen pakken. Paast dan naar Gitruida. Die zoekt de aanval dan op richting Perisic. Komt niet goed terecht. En dan is de bal bij de andere keeper, dit keer van Ajax, Ter Stegen. Paast de bal door naar Baas. Baas rent een stuk verder door. Moet hij doortikken, gebeurt ook. Dan is de combinatie niet helemaal lekker. En dan gaat die bal over de zijlijn in worp voor PSV. En dan vergissen ze achterin zich bij Ajax. Want die dachten, die inworp is voor ons. Nee, helaas, PSV mag hier gaan gooien.
1: Ja, Henrique liet hem zelfs even lopen. Dat is halverwege de eigen helft. Trainer Michel van Ajax vindt het belachelijk dat zijn ploeg hier de inworp niet mag nemen. Maar dat hij naar de Eindhovenaren gaat. Er is veel beweging. Dan komt Fernandes in de bal. Maar die heeft nog niet heel veel echt gelukkige momenten gehad. Ook nu laat hij de bal weer net even van zijn voet, van zijn borst, excuus, springen. Waardoor Ajax eruit kan aan de rechterkant met Bouwman. Goeie bal van hem naar de rechterkant. Van Bommel moet mee. Die tackelt daar op de bal. Dat is goed gedaan. Waardoor Guy niet verder door kan lopen. Dus op een meter of 20 van de achterlijn. Een inworp voor de Amsterdammers. Die gooit Guy zelf. Maar dat kan hij ook ver. Maar hij doet het nu terug naar Bouwman. Bouwman onder druk gezet. Een beetje door Peppi. PSV wordt meer met de rug tegen de muur gedrukt. Door de ploeg van Michel. Die hier deze zomer aankwam. Ook wat spelers heeft gehaald. Teruggehaald eigenlijk. Want daar heeft hij al eerder mee gewerkt. En hij hoopt met diezelfde spelers hier het succes te hebben. Wat hij in ieder geval 2 jaar geleden bij Girona had. Afgelopen seizoen was het maar matig. Want toen degradeerden ze. Nu weer een foute paas van Ter Stegen. Perisic die hem wat lang schiet. Dan is daar wat paniek. Maar dan wordt dat wel goed opgelost. Eerlijk is eerlijk door Bouwman. Die hem terugtikt op de keeper. Die pakt hem in zijn handen. Maar de scheidsrechter zegt, dit was geen terugspeelbal. Daarvoor was het te onhandig doorvoetballen.
2: Ja, een spelmoment noemen ze dat dan altijd. Maar het was wel degelijk een terugspeelbal. Dat was het doel. PSV tikt vanuit het middenveld. Sano door. Gaat dan een 16 meter gebied in. Is Van Bommel schot.
1: Oh, blijf rustig, jongen.
2: Van Bommel schiet niet zo hard. Gewoon over de grond in de korte hoek. En dan had hij misschien wel tussen die palen gezeten. Maar wat een kans. Sano zag dat supergoed voor PSV. Ziet de ruimte bij de lopende Van Bommel. Geeft de paas op maat. En daar kwam Van Bommel op een kansrijke positie. Als je ze wil maken, dan zijn dit wel de plekken waar je goed kan uithalen om te scoren. Het mocht niet zo zijn voor Van Bommel. Maar wat een kort flitsend spelmoment van PSV. Het was meteen gevaarlijk. PSV krijgt weer door Ter Stegen, de keeper van Ajax. De bal op het middenveld, gratis cadeau. Wordt gepaasd naar Perisic aan de rechterkant. Die loopt dan weer echt net te ver. En dan is Ajax weer de bal terug aan het veroveren. Perisic zit er weer tussen.
1: Ja, en dan is het een inworp. Maar dat is voor Ajax. En die is wel op een vervelende plek. Ook voor Ajax. Het is namelijk maar op een meter of 3-4 van de cornervlag. En dan wordt daar natuurlijk altijd nog wat gesmokkeld. En zo komt degene die gaat gooien. Dan zijn Rieke uiteindelijk uit zo'n beetje rond het 16 meter lijntje. Nou ja, vooruit dan. Hij gooit hem daar diep. Dat kan Tolu niet winnen van Geertruida. Fernandes met een tackle op de bal. Goeie tackle. Dat vinden ze hier niet. Maar dat was het wel. Perisic, Fernandes. Ja, die zit gewoon niet lekker in de wedstrijd. En speelt hem zomaar vooruit omdat hij denkt dat Perisic daar wel zal opduiken. Maar ja, denken is in een topper niet goed genoeg. Je moet het ook zien. Je moet het misschien wel voelen. Je moet van alles in zo'n topper. En niet alleen maar denken. Hij levert de bal in bij Ajax. Daardoor moet PSV gaan verdedigen. Een overtreding maken ook om de counter eruit te halen. Geen kaarten, maar wel een vrije trap voor de Amsterdammers. Net op eigen helft. Die ze nemen aan de linkerkant.
3: Linkerkant Klaassen vangt op. Tikt gelijk door naar Gloch. Die dan door naar binnen trekt. Nou ja, er was wat ruimte. Maar moest helemaal terug naar Pasen. En dat is de verdediger linkerkant centraal bij Ajax. Dan via de keeper terug de bal naar Bouwman. Die trekt dan naar voren en dan probeert Ajax voor te counteren. Klaassen krijgt die bal terug. Die kan doorlopen richting 16 meter gebied. Pasie, ja die paas. En dan is het daar heel druk. Allerlei voetjes. Komt het net niet tot een schot. Maar PSV komt dan met een geluk weg. Heeft nu gelijk ruimte voor een counter. En het is natuurlijk Van Bommel, Peppi. En dan gaat PSV verder weer met Van Bommel. Nee, Fernandes. Die kan ver doorlopen. Loopt te ver. Ja, en dan wordt hij omver geduwd. Ja, en dan is Ajax die het weer gaat proberen.
1: Dat is aan de linkerkant voor Ajax. Fernandes baalde ook even van zichzelf. En dat snap ik wel, want die heeft gewoon net niet het momentum in die eerste 22 minuten. Hopelijk groeit hij nog wat meer in de wedstrijd. Als hier Brandt de bal nu heeft, speelt hij in op Bouwman. Alles en iedereen van Ajax nu op de helft van PSV. Dat eigenlijk sinds het doelpunt wel meer aan het tegenhouden en counteren is dan daarvoor. Ook nu weer Tolu die de bal heeft. Dan is dit een tackle van PSV, maar het maakt allemaal niet uit. Want hij gaat er toch al wel in. Het is Tolu die hem maakt voor Ajax. En zo staat het gelijk. Je zou dat terecht kunnen noemen. Want Ajax heeft toch zeker al 10 minuten, misschien wel meer dan dat, het net het betere van het spel. Wat eigenlijk gek is, want PSV laat zich daarin dwingen. Ja, en dan is het toch die gelijkmaker die daar komt door die sterke spits die alles en iedereen van zich afhoudt. Vervolgens de bal nog af wil geven aan opkomende spelers die niet goed worden gedekt. En dan schiet hij hem vervolgens na wat hutsen klutsen heel knap zelf binnen met een wippertje over onze keeper heen.
3: Ja, en Kovar die stond erbij en die keek ernaar. Normaal duikt hij altijd nog wel een hoek in. Nu kiest hij eigenlijk de foute hoek, de korte hoek. Maar komt die bal in de verre hoek, ja, en dan is daar toch een gepasseerde doelpunt van Ajax. 1-1 hier in de Johan Cruijff Arena. 24 minuten op de klok gespeeld. Ja, dan is alles nog mogelijk. PSV goed van start. De druk van Ajax werd groter. Ja, dan is dat 1-1, moet ik eerlijk zeggen, ook wel terecht. Maar dan gaan we wel weer een open wedstrijd krijgen, want het kan weer alle kanten op. Geertruida heeft de bal achterin bij PSV. 1-2 met Sano. En dan verlegt Geertruida de bal naar de linkerkant waar Fernandes is. Fernandes loopt over die middenlijn heen met wat passen. Moet dan wat inhouden omdat er niet veel ruimte is. Paast hij door naar Sano, die verlegt dan het spel. Ja, dan naar Til en dan is er rechtsruimte bij Dest.
1: Dest, die kan de achterlijn halen. Staat 1-1, maar tikt de bal met zijn rechterbeen tegen zijn linkerschoen aan en verliest hem daardoor. Oh, maar hij verovert hem ook zelf weer in de 16 van Ajax. Dest, frommelt wat, kan ook niet anders. Het is ongelooflijk druk daar. Bal wordt wat geblokt. Voor wie is hij dan uiteindelijk? Nou, aan het gejuich kun je misschien al wel horen dat Ajax is. Tolu ingespeeld, al is dat op eigen helft. Die wint daar het duw- en trekduel met Obispo. Krijgt er nog een vrije trap voor. Die neemt hij snel naar Bouwman. En zo kan Ajax er aan de rechterkant weer snel uit. Peppi moet mee. Bal gaat nog verder naar de rechterkant. Daar is Guy opgekomen. Dan moet ook Van Bommel mee. Zo schuift Ajax steeds verder en verder weer op richting het doel van PSV. Dat zich dus wat verder laat terugzakken hier in de arena. De afgelopen kwartier. Amsterdammers daarin de bovenhand nu. Als Guy doordendert met een voorzet wil komen. Maar die voorzet wordt geblokt. Een inworp voor Ajax. Omdat het blokken van Van Bommel ervoor zorgt dat die bal over de zijlijn gaat. Snel ingegooid. Snelle voorzet ook daarna. Nee, Berghuis kiest met zijn linkerbeen heel even voor de rust. Doet hij ook omdat hij ziet dat alleen Tolu voor het doel staat. Baas ingespeeld aan de linkerkant. Alles en iedereen weer op de helft van PSV. Dat dus onder druk staat. Nu Tolu weer ingespeeld. Dat is het recept dat Ajax de hele tijd gebruikt. En dat werkt ook goed. Nu is Dest de bal kwijt. Kovar ook. Ja, die trapt de man uiteindelijk maar een soort van half weg. Til op de rand van het 16 meter gebied. Kan hij hem dan veroveren? Het antwoord is een soort van ja. Dest met een buitenkant voetballetje op Til. Het is allemaal niet fraai, het is allemaal niet mooi. Dan krijgt Til een duw te verwerken. Ja, hier in de arena hebben ze ook door dat Ajax op dit moment de betere ploeg is. En PSV krijgt wel een vrije trap na dat duwtje op Til.
3: Ja, PSV met de rug tegen de muur. Ajax drukt enorm hard door. Na dat doelpunt van Ajax willen ze doordrukken, want ze ruiken bloed. Nou, PSV nog niet zover met open wond aan het voetballen. Maar PSV moet wel even de rug gaan rechten. Want als het zo doorgaat, dan komen die kansen van Ajax vanzelf. Nu ook proberen ze aan de linkerkant van Bommel te vinden. Veel te hard en te hoog wordt van Bommel dan aangespeeld. Gaat er wel over de zijlijn. Ajax kan dan overnemen. Inworp voor Ajax. Ondertussen alweer het veld ingegooid. En dan komt de bal bij Ter Stegen achterin bij Ajax. De keeper moet dan de dieptebal spelen. Probeert het elke keer met de lange bal. Deze komt niet goed terecht, want het is Geertruida die hem op kan vangen. Paas hem dan naar Kovar. Die zoekt dan weer links de ruimte bij Van Bommel. Is deze dan wel goed? Ja, Van Bommel kan op de borst opvangen.

0: sowieso een punt, want zo staat het nu al. Maar ook echt nog wel die 3 punten halen. Want PSV is ook op de counter natuurlijk. Met Van Bommel, maar ook met Peppi. Levensgevaarlijk, zeker omdat die ballen van achteruit prachtig gegeven kunnen worden. Nu Sano, bal aan de voet. Inspelen op Fernandes. Fernandes terug naar Geertruida. Die probeert met wat makkelijkere ballen nu een beetje het vertrouwen in zichzelf ook terug te winnen. Dat is goed. Dan komt er weer een lange bal op Van Bommel. Die is een kop groter dan zijn directe tegenstander Guy. Toch wint Guy dat kopduel. Wat vervolgens door Mauro in tweede instantie gewonnen wordt. Peppi. Ah, die had die bal gewoon vooruit moeten spelen. Hij deed het terug. Maar daar staan er veel meer van Ajax. Nu Tolu ingespeeld. Die krijgt een tikje. Maar daar is weinig aan de hand hoor. Toch krijgt Ajax een vrije trap. Het is een inworp voor Ajax. Omdat die vrije trap te snel genomen wordt. Peppi had nog geen tijd om weg te stappen. Die krijgt hem tegen hem aangeschoten. Berghuis zegt ja, maar hij blijft hier gewoon staan. Peppi zegt ja, ik was hier net. Nu is het een vrije trap aan de zijkant. Nee, dat wil Guy ervan maken. Het is een inworp aan de zijkant. Maakt uiteindelijk niet heel veel uit, want hij gaat naar dezelfde persoon. En dat is Bouwman.
1: Ja, en je voelt de spanning nog steeds. Het publiek steeds meer blij om Ajax. Ajax kwam van een achterstand terug. Nu 1-1. En druk nog steeds wel redelijk richting de voorkant. Maar kansen naar die 1-1 zijn niet heel veel meer gekomen. Wel gebeurt er van alles op het veld. Het gaat alle kanten op. PSV nog wel de laatste minuten grotendeels tegen de muur gezet. Maar heeft net toch weer knap teruggevoetbald. Terstegen heeft aan de rechterkant ruimte gevonden bij Ajax. Dan speelt Ajax de bal. Gaat de bal over de zijlijn. Wel weer een inworp voor de Amsterdammers. Omdat Sano daar met een voet tussen zat. Vlug aan die rechterkant de bal weer in het veld gegooid. Maar de weg naar voren is niet gevonden. Nee, Ajax gaat even terug naar achteren.
0: En daar staat Bouwman. Meter of 5 op eigen helft nog. Baas is daar ook. Er is wel wat ruimte vooruit, maar niet heel veel. PSV is teruggekeerd naar het 1-op-1 verdedigen. Dat betekent ook dat je gewoon bij je man moet blijven. Dat Mauro bijvoorbeeld op de Achilleshiel van Berghuis zit. Die kan daardoor door Ter Stegen niet worden ingespeeld. Keeper nog altijd van Ajax met de bal aan zijn voet. Nu met een lange bal naar de voor hem linkerkant. Daar had toch heel even Berghuis de ruimte. Die tikt hem door naar Brandt. Brandt kan hier de voorsprong van Ajax gaan verzegelen. Doet dat niet. En in tweede instantie Berghuis voor open doel. Hoe krijg je hem naast Berghuis? Ja, ik ben er blij mee. Maar hoe krijg je hem naast? PSV echt onder druk na een half uur. Het is nog 1-1. Maar als er een ploeg de voorsprong verdient, moeten we zo eerlijk zijn dat het Ajax is. Ze hebben PSV heel goed geanalyseerd. Hebben heel veel lopende mensen. En PSV krijgt het niet voor elkaar om die kaatsen echt goed af te dichten. Daar is Peter Bos ook niet blij mee. Heeft al veel voor zijn dugout gestaan. Heeft nu heel even een half minuutje gezeten. Maar gaat toch maar weer staan om te overleggen met Guus Til. Dat is niet de aanvoerder, maar dat is toch ook een aanvoerder in het veld. En die zegt, ja, zo en zo moeten we het doen. Peter Bos knikte ja. Ik ben benieuwd wat de omzettingen dan gaan zijn.
1: Ja, het wordt vast en zeker, want we gaan straks weer naar de rust. Maar daar zal vast en zeker wel weer een plan worden gemaakt. Ajax is zeker goed ingelezen. Weet wat PSV wil doen. Want PSV speelt altijd zijn eigen voetbal in de Eredivisie. Vaak tot een succes, maar Ajax heeft tot nu toe daar best wel wat antwoord op. Maar PSV probeert
0: het
1: weer.
0: Dit is gewoon een overtreding.
1: Aan de rechterkant, ja, overtreding. Wordt dan goed gehinderd, Guus Til. Maar geen vrije trap.
0: Het is wel een overtreding.
1: Ja, maar de scheidsrechter laat zich wel een beetje inpakken, heb ik het idee, door die spelers van Ajax. Want elke keer als er iets gebeurt, dan zijn die als een kippen erbij om de scheidsrechter wat te vertellen of een mening te geven. En ook in een volle arena is dat natuurlijk wel moeilijk om tegen te fluiten. Moet niet, hè? Scheidsrechter moet overal tegen kunnen. Maar nu, Ajax in de aanval. Weer is het een aanval van Ajax. Gaat dan via die linkerkant maar net goed. Het is Gloch die daar de bal met een rollertje over de grond het 16 meter gebied inbrengt. Maar Kovar kan daar net bij. Maar er waren nog genoeg voeten van andere Amsterdammers spelers die erbij konden. PSV komt goed weg en joh, de echte moment van die 2-1 zat net al in de lucht. PSV had een engel op de schouders. We moeten de rug echt gaan rechten en kijken hoe wij een keer aanvallend er doorheen kunnen komen.
0: Nou, misschien dan nu als Geertruida de bal heeft. PSV heeft weer voor het eerst wat langer het balbezit. Waar Ajax nu ook 1-op-1 durft te spelen. Zeker voorin bij het druk zetten. Achterin houden ze dan nog wel een mannetje over. Van Bommel wordt nu weer met een lange bal ingespeeld. Die verliest dat kopduel. Bouwman is daar als de kippen bij om de bal op te plukken. Berghuis krijgt een tikkie van Van Bommel. Raakt daardoor de bal half kwijt. Maar Ajax is ook daar weer eerder bij de bal. Nou, nu dan Geertruida die hem meteen meegeeft. Dat is goed. En Guus Til die zich van de bal laat zetten door Baas. Dat is jammer, want het was echt een waanzinnige bal van Geertruida. De diepte in. Ter Stegen weer met een verkeerde bal. Sano neemt over van Bommel. Nou, laat eens iets zien. Dat was ook zijn bedoeling. Wilde met zijn hak de bal over Guy heen spelen. Nou, dat deel lukte.

0: nog, wilde er vervolgens zelf voorbij. Dat deel verhinderde de rechtsback van Ajax met een duw aan de linksbuiten van PSV. Het is een vrije trap dus voor de Eindhovenaren met nog ruim 10 minuten te spelen in deze eerste helft. Is het een vrije trap voor PSV aan de linkerkant van het veld dus. Veel lange mannen mee voorin. Ajax wint het net op lengte, dat wel. Maar Til kan goed koppen, Peppi kan goed koppen. Hetzelfde geldt voor Obispo. Er is wel echt wat kopkracht bij de Eindhovenaren.
1: Ja, en misschien wordt het wel een andere variant. Want PSV heeft ook een trainer voor spelhervattingen. Nu dan, linkerkant de vrije trap wordt nu genomen. Gaat 16 meter gebied, wordt gekopt, komt er aan de voeten. Nou, het wordt net niet goed geraakt. Ajax verdedigt uit, maar in de rebound. PSV die opvangt. Nu de bal aan de rechterkant bij Dest. Die brengt hem weer in het 16 meter gebied. Ja, dan is hij net te hoog en te hard. En gaat hij zelfs over de achterlijn. En dan is het een doeltrap voor de Amsterdammers. Hier is Ter Stegen die de bal rustig achter het doel de bal plukt. En dan is er weer even rust voor Ajax. Want die voelt dat PSV iets meer probeert te drukken en wat naar voren probeert te voetballen. Maar een kans is er nog niet van gekomen.
0: Doeltrap wordt genomen, kort tot Baas. Die gaat dan naar zijn eigen keeper Ter Stegen. Dat zou ik met zijn track record van de lange ballen van vandaag misschien toch andersom hebben gedaan. Dit keer lukt het wel. Bal komt zelfs helemaal aan de linkerkant bij Julian Brandt terecht. Die is in zijn eentje tegenover Geertruida. De lopende mensen zijn er weer. Perisic moet dus mee, want Henrique komt. Ja, en dan lopen dit keer alle PSV'ers goed mee. Haalt PSV de bal eruit. Mokkio heeft de bal aan de voet naar de linkerkant. Henrique in balbezit. Daar kan hij nog niet heel veel mee. Het staat nu heel even wat stiller bij de Amsterdammers. Die wel weer, om aan te geven hoeveel druk er is, met alles en iedereen, behalve de eigen keeper natuurlijk, op de helft bij PSV staan. Maar als je dan de bal verliest, misschien zoals nu, nee, dat is door Ajax en Mokkio wel echt goed gedaan, de bal niet kwijtraakt, dan is hier Klaassen. En ook die heeft het vizier niet op scherp staan. Weer een hele, hele, hele grote kans voor Ajax. En ik durf inmiddels te zeggen dat PSV in zijn handjes mag knijpen, dat het hier pas 1-1 staat. Het kwam op voorsprong PSV, maar het moet nu echt duimen dat het tot de rust 1-1 blijft. Natuurlijk kun je onterecht ook op 1-2 komen. En dat heb ik dan het liefst. Maar Ajax heeft wel echt kansen, zeg.
1: Ja, nou ja, ook eerlijk gezegd, ik vind het de beste wedstrijd van Ajax dit seizoen.
0: Zeker.
1: Speelt het goed tegen PSV en PSV heeft er moeite mee. Je merkt ook wel dat de sfeer hier en het publiek helemaal voor Ajax is. Dat zal ook niet altijd meehelpen. Maar PSV met de voetballende kwaliteit zal toch echt wel iets moeten gaan vinden om weer aan voetballen toe te komen. Want dat is het voornamelijk niet. PSV verovert de bal goed terug. Guus Til verlegt het spel naar de rechterkant, naar Perisic. Wordt dan gelijk door twee mannen gedekt. Dus die tikt terug naar Dest. Dest weer naar Perisic. Dan gaat de bal naar Sano. Dus Sano die dan moet keren. Wilde naar voren pasen. Maar er zit niemand die de vrije ruimte heeft. Dan naar Geertruida. Geertruida, ja, die moet dan ook even wachten. Want wat doet hij dan? Passeert dan wel zijn mannetje Klaassen in dit geval. Tikt de bal door naar de rechterkant. Daar is het Dest. Dest. Ja, die wordt niet echt aangepakt. Maar echt lopen kan die ook niet. Dan is het terug naar Perisic. Die staat wat verder naar achter. Sano. Dan tikt hij door naar Pep. Peppi terug. Ja, PSV combineert wel, maar het gat is nog niet gevonden. PSV blijft zoeken.
0: En zo spelen ze Ajax, dat is in ieder geval het idee. Kapot, dat is het plan erachter. Perisic nu de bal weer naar de rechterkant speelt. Dest, net achter de rechtsback van PSV. Moet hij de bal ophalen, dat doet hij. Gaat die klok voorbij, valt hij? Is dit dan een penalty? Nee, zegt Van der Eijk. Dit is een tackle op de bal. Ik denk dat de scheidsrechter daar gelijk in heeft. Bal gaat naar Mokkio, die is ook sterk. Dan is Fernandes daar heel even om aan zijn shirt te trekken. En krijgt Fernandes een gele kaart van scheidsrechter Sander Van der Eijk. En dat is de tweede gele kaart voor PSV in deze wedstrijd. Ajax heeft er nog geen, maar zo zijn wel de twee controleurs, als je ze in het spel van Peter Bos zo mag noemen, op de bom gegaan. Eerder ging hij al naar Sano, nu dus ook Fernandes op de bom.
1: Ja, en Perisic pakt het moment even voordat de vrije trap wordt genomen, om er even met de scheidsrechter over dat moment te hebben van Dest. Want die vond het wel degelijk een penalty. Maar ja, dat slaat de scheidsrechter meteen af. Ajax vrije trap ondertussen genomen. Dus geen penalty, wel een vrije trap. Ajax terug de bal bij de keeper. Ter Stegen. Pasen naar Bouwman. Bouwman wordt opgejaagd, maar draait daar wel goed weg. Peppi weet die bal niet te veroveren. Bouwman maakt dan gelijk wat meters. Is nu op die middenlijn. Tikt hem dan aan de linkerkant door. Ja, dan is er wat ruimte. Ja, klopt. Aan die linkerkant tikt hem door. En dan komt een voorzet van Henrique. Maar die komt recht in de handen van onze keeper Kovar. Ja, daar had wat meer in gezeten. Die voorzet aan die linkerkant van Henrique was niet secuur genoeg. Ja, dan heeft PSV weer de bal. Bal wordt gegooid naar Geertruida. En die probeert gelijk door te tikken. Er was wat ruimte, maar Guus Til wordt zo opgejaagd dat hij helemaal terug naar achteren loopt. 1-2 met Kovar. En dan is het weer Til die naar voren trapt.
0: Dat is een lange bal richting Perisic. Maar die gaat over de Kroaat heen. En komt in de voeten van Baas. Dat hoorde je misschien al wel aan het applaus. Als we nog iets minder dan 10 minuten te gaan hebben in deze eerste helft. 38 minuten bijna zijn er gespeeld. Als Baas de bal heel even rustig aan de voet houdt. Wel even zorgt dat er wat beweging weer is bij Ajax. Dan met een hele verkeerde paas op de proppen komt. Waar Mauro tussen zit. Dan is Perisic daar van Bommel. Die komt de bal helemaal in het centrum halen. Ja, daar is het te druk. Dus kiest hij ervoor om dan maar heel even zichzelf als linksback op te stellen. Nou, het gaat allemaal via de rechterkant bij Sano. Guus Til, die ook steeds die rechterruimte intrekt. En dan hoopt wat centrale mensen weg te lokken. Nou, dat lukt nog niet echt. Ajax neemt dat allemaal goed van elkaar over. Nu is er misschien wat ruimte wel daar in dat centrum voor Dest. Geeft hem weer aan Til. Til, strakke voorzet. En wow, dat is een aardig schot nog van Perisic van 1,11 meter. En die schiet hem vanaf ver voor de eerste paal. Met heel veel effect de hoogte in bij de tweede paal. Die bal gaat over Ter Stegen heen. Maar ook over het dak van het doel. En daar zat nog best wel veel snelheid aan ook. Het is voor het eerst dat PSV weer een keer een soort van gevaarlijk is op de helft van Ajax. Daar willen we eigenlijk voor rust nog wel wat meer van zien. Hopelijk gaat dat lukken. Nu is Ajax wel weer gewoon even in balbezit.
1: Ja, aan de linkerkant is dat dan. En Ajax probeert dan gelijk een aanval te creëren. Gaat het weer via Kloek aan die linkerkant. Wordt het Brand. Brand die ook vaak vrij staat. En zijn loopacties maakt en paasjes geeft. Nou, steekbal op Klaassen. Komt goed terecht. Maar dan is Klaassen met een tik die net niet goed genoeg is. En dan pakt die verdediger van PSV de bal op. En Des weet die bal dan aan de rechterkant bij Guus Til te krijgen. Guus Til heeft wat ruimte. Een ver voorzet. Komt dan richting Van Bommel. Ja, die komt er net niet bij. Wat een loopafstand legt daar Van Bommel op het veld. Het was bijna passend, maar net niet passend genoeg. Het scheelt een voetje. Maar PSV countert er goed op los. En daar verrast bijna. Achterin iedereen is iedereen verrast. Ajax weet dat nog net op tijd weg te tikken. Het is dat het net niet past. Maar PSV probeert het weer. Via de linkerkant Van Bommel. Nee, dat gaat niet goed. Ajax neemt dan over.
0: Dat is aan de rechterkant. Kant voor Ajax dan uiteraard. Daar is veel bemanning nu voor de Ajaxide. Die wel de bal verspelen. Kan dit dan gevaarlijk worden als Mauro daar wordt weggestuurd? Voor het doel alleen Guus Til. Op de 16 is Perisic. Dat wordt gezien. Die kan net niet uithalen. Bal bij de tweede paal. Ook net aan de voeten van Peppi voorbij. Dan werkt Ajax heel slecht weg. Dest speelt in op Fernandes. Die moet gaan schieten. Fernandes moet gaan schieten. En dat doet hij. En die bal net over het doel van Ter Stegen heen. Weer een grote kans wel voor PSV. En zo begint PSV richting de rust. Weer wat meer kleinere en nu echt wel een grote kans te krijgen met een schot vanaf 1,18 meter van Fernandes.
1: Nog 5 minuten in deze eerste helft en het begint weer wat te lopen bij PSV. In ieder geval de kansen komen eraan. Ajax laat zich wat terugzakken, maar nu Ter Stegen doet de diepte zoeken, zoekt de spits. Daar komt hij ook terecht, maar die wordt goed van de bal gezet. Ja, iedereen van Ajax vindt dat het een vrije trap moet zijn, maar er gebeurde echt werkelijk niks verkeerd. Geertruiden heeft die bal op de correcte wijze van Tolu afgepakt. Ja, en PSV kan dan rustig doorvoetballen. Werd wel ook door Geerda om zich heen gekeken. Want die zegt, ja, wat is er aan de hand? Waarom doet iedereen zo raar reageren? Ja, ik weet het ook niet. Nou, bal aan de rechterkant. Perisic heeft hem gekregen van Obispo. Obispo krijgt hem weer terug. En dan gaat de bal weer naar Geertruida, die daar alle ruimte heeft. Ajax laat zich ook terugzakken. Lijkt even alle energie weg te hebben. We willen gaan sparen tot aan de rust. En waarschijnlijk die tweede helft weer heel hard binnenkomen. Maar PSV heeft nou wel wat ruimte om te gaan voetballen. Nog steeds de bal bij PSV.
0: Dat is bij Obispo, die nu heel even van plek is gewisseld met Geertruida. Sano ingespeeld. Er is wel echt wat mogelijk nog voor die rust. Omdat Ajax wat verdedigender speelt. Guus Til gaat diep. Krijgt hem ingespeeld van Perisic. Dat was wel heel hard. Maar hij weet hem nog bij Dest te krijgen. Dat is al knap genoeg. Dest tegen 2. Daar zou je voor kunnen fluiten. Dat gebeurt niet. PSV kan er vandoor met Perisic. Die krijgt ook een zet. Zou je ook voor kunnen fluiten. Uiteindelijk is ook daar de afvallende bal voor de Eindhovenaren. Sano met een sleepbeweging. Sano kan hem voorleggen. Dest kan gaan schieten. Afvallende bal, want die bal wordt geblokt. Is voor Van Bommel. Die kan daar niet bij. Tolu krijgt de afvallende bal op zijn borst. En controleert hem goed. Ajax eruit aan de rechterkant met Julian Brandt. Die is wel verstandig. Kapt heel even terug. Van Bommel met een dubbele tackle op 2 keer de bal. Zegt ook de scheidsrechter. Maar Ajax heeft wel nog de bal bezit.
1: Ja, en Ajax probeert dan gelijk de aanval te zoeken. Maar dat gaat niet helemaal, omdat er voorin geen ruimte is. Ja, ook hier zucht Ajax weer om een vrije trap. Maar ook hier is niks aan de hand. PSV gaat jagen. Bouwman achterin bij Ajax aan de bal. Tikte naar Baas. Baas ziet aan de linkerkant weer wat ruimte bij Henrique. Die heeft hem dan ook. Ja, die wordt opgejaagd op Perisic. Probeert even te overleggen met gebaren met Brand. Komt de bal ook terecht en die tikt door naar Tolu. Die dan wat naar achteren is gelopen. Staat niet helemaal voorin in de punt. Maar ja, er was ook geen ruimte. Dus die bevindt zich nu bij de middenlijn. Maar wel een fijne speler voor die Amsterdammers hoor. Die Tolu is vaak aanspeelbaar. Heeft kracht. Is moeilijk van de bal te krijgen. Kan goed schieten, maar ook goed pasen. Nou, daar hebben ze veel aan. Ajax ondertussen vanuit achter weer opnieuw op zoek naar een aanval. Nu naar die rechterkant. Daar is het Berghuis. Berghuis van via die rechterkant 16 meter gebied in. En daar tikt PSV die bal dan weg. Ja, bal over de zijlijn. Wordt het gooien voor Ajax.
0: 2 minuten nog. Officiële speeltijd in de eerste helft. 1-1 dus de stand. Tolu met een doelpunt. Peppi met een doelpunt. Bal nu voorgegooid door Ajax. Maar dat is een hele matige voorzet. Je ziet ook wel aan het tempo waarop Kovar de bal nu gaat halen. Dat PSV wel heel even genoegen neemt ook met die 1-1 tot de rust. Ja, dat vinden ze hier niet leuk. Wordt er een fluitconcertje gegeven. Voor een klein beetje tijd rekken. Ja, ik snap het wel. Als er nog een lange bal gaat komen. Want de keeper van PSV stuurt iedereen met 2 wilde armgebaren naar voren. En hij kan de bal vanaf zijn eigen 5 meter gebied dan dus gaan trappen richting de voor PSV rechterkant. Daar staat Perisic die dat kopduel verliest van Henrique. Geertruida die het kopduel vervolgens wint. Zo is het een heel fysiek duel, want de bal is nog altijd niet echt lekker op de grond. Nou, nu dan als Glog hem heeft, maar die krijgt hem weer tegen de voeten getikt van Dest. Dan heeft Dest blijkbaar die bal als allerlaatst geraakt. Dan mag Ajax gaan ingooien aan de linkerkant, want die bal ging over de zijlijn. Meter of 10 over de middenlijn. Henrique gooit hem naar Baas. Til zet nog maar eens druk. Bal gaat naar Bouwman. Daar is Peppi die ook wel wat druk zet. Maar dan komt er weer zo'n diepe bal. En dan komen er weer lopende mensen. En dan heeft PSV het gewoon heel erg lastig. Zelfs Berghuis zich nu met de opbouw van helemaal achteruit gaat bemoeien. Ja, dan is het wel goed gezien dit van Geertruida. Die daartussen komt zitten. Helemaal aan de linkerkant. Een tikkie tegen de enkels krijgt. En daar kunnen ze hier dan wel mee oneens zijn. En het was wel degelijk zo.
1: Ja, het was in ieder geval een trap. Niet tegen de bal, maar tegen de been van Geertruida. Ja, terecht de vrije trap voor PSV. Nou, aan het einde van die eerste helft, wat een beetje al begint te vormen, is het wel fijn dat PSV in die laatste minuten dan weer hem de overhand heeft. Zo hebben we het een indrukwekkende eerste helft gehad, met allebei een kant een doelpunt. En zullen we waarschijnlijk zo meteen de tweede helft ingaan, waar alle kansen nog mogelijk zijn. PSV kan hier ook nog de punten pakken, maar Ajax ook. Ja, dat is natuurlijk wel logisch met de stand van 1-1. Maar qua spelbeeld, ja, er zijn voor allebei de kanten nog genoeg mogelijkheden. Nu nog een kans misschien voor PSV. Sano die vanaf de rechterkant gelijk die bal naar het 16 meter gebied inbrengt. Wordt wegverdedigd. Er is 1 minuut blessuretijd. Officiële speeltijd is voorbij. En Sano probeert er nog 1 keer aan die rechterkant. Maar die wordt zo gehinderd. Heeft er wel een corner aan overgehouden. Ja, misschien dan in dat laatste minuut waar we al in zitten. Zal PSV nog gevaarlijker kunnen worden.
0: Ja, PSV en ook Ajax wel goed in standaard situaties. Er is al 1 indirecte vrije trap binnengekopt. Uiteraard ook 1 directe vrije trap door Mauro. Maar ook 1 corner is er ingegaan. PSV kan dat dit seizoen dus best wel. Want we zijn maar 3 wedstrijden pas onderweg. Er is veel beweging. Er is inderdaad, je zei het eerder al eerlijk, een coach voor ingehuurd zelfs. Deze bal gaat genomen worden door Perisic. Die neemt alles. Van rechts met links. Van links met rechts. Nu staan we aan de rechterkant. Dus trapt hij die corner met zijn linkerbeen. En die komt bij de eerste paal. Die wordt doorgekopt. Sano vangt daar de afvallende bal op. Obispo kan hem doorkoppen. Geertruida dan nota bene. Geertruida schiet hem erin. Geertruida maakt 4 seconden voor de rust. De, nou ja, in ieder geval nu voorsprong voor PSV. Vanuit weer een corner. Goeie corner ook van Perisic. En nota bene Geertruida dus bij zijn basisdebuut. Met een nieuwe voorsprong voor PSV. Het is 1-2.
1: Het komt letterlijk uit de lucht vallen. Ook de keeper Ter Stegen keek ernaar. De bal was gewoon oog. En die viel in 1 keer omlaag. Recht in de rechterkant in de hoek. Ja, het is echt wel knap. Want het is eigenlijk een bal die door Ajax wordt verdedigd. En een beetje met rommelig komt er een hoogvallende bal richting Geertruida. Die pakt hem met zijn lange benen uit de lucht. En lopt hem, schiet hem eigenlijk als het ware die rechterhoek in. En valt gewoon in de verre hoek.
0: Heerlijk,
1: en dan
0: man.
1: Is het klaar. Hey. We gaan niet eens aftrappen.
0: Op de recht voor is ook voor.
1: Ja, en in het doel is in het doel.
0: Zeker.
1: Dus we gaan hier met een toch nog wel redelijk verrassende uitslag de eerste helft stopzetten. We gaan zo meteen terugkomen. Stand hier tot zover 1-2 voor PSV.

heel veel te zien. De Backstabbers, OJ's, althans het nummer, en dat wordt dan gebruikt voor waar TikTok eigenlijk bekend mee geworden is. Allerlei dansjes. En daarvoor hoorde je Choosing Texas van Alan Langley. We zitten in de rust van de wedstrijd Ajax tegen PSV. De ruststand is 1-2. Het werd 0-1 door Peppi in de vijfde minuut. 1-1 door Tolu in de 23e minuut. En zojuist twee minuten in blessuretijd. De eerste voor Geertruida scoorde voor PSV. En de ruststand is daar 1-2. Dus dat is lekker, jongens. Oh, ik zit hier te luisteren. En wat doen onze verslaggevers het goed, hè? Ik denk dat die ook wel eens een complimentje hebben verdiend. En dat die mogen krijgen. Mark en Erik, jullie doen het fantastisch. Wie het wat minder goed doet, dat is ondergetekend. Want ik moet even iets rectificeren. Ik ben heel blij dat er heel veel appjes binnenkomen voor de wedstrijd PSV tegen Shakhtar, die aanstaande donderdag wordt gespeeld. En wij geven inderdaad kaartjes weg hier bij Glow FM. We geven meerdere setjes weg. Alleen niet vanavond. Stond in de memo, ik heb de memo gewoon niet goed gelezen. Dus it's me to blame. Aanstaande, wanneer gaan die er dan wel uit? Nou, de appjes die nu worden ingestuurd, die blijven gewoon staan. Dus je blijft gewoon kans maken op die felbegeerde tickets. Aanstaande donderdag, PSV tegen Shakhtar. De eerste wedstrijd in de Champions League. Die gaan eruit dinsdagavond tijdens Glow Evening. En dinsdagavond, maandagavond en dinsdagavond tijdens Glow Evening. Tussen 7 en 9. En ook dan maak je kans om gebeld te worden. Dus je kunt gewoon appjes blijven sturen. Maar je wordt daadwerkelijk gebeld als je de winnaar bent. In ieder geval aanstaande maandag of aanstaande dinsdag tussen 7 en 9 tijdens de Glow Evening. Wat je wel in de gaten moet houden is op het moment als je gebeld wordt, wij doen dat altijd vanuit de studio met een anoniem nummer. Dus niet denken van, oh, help, wie is dit? Ik ga niet opnemen. Nee, als maandag tussen 7 en 9 of dinsdag tussen 7 en 9 een anoniem nummer op jouw telefoon verschijnt, opnemen. Dat zijn wij waarschijnlijk. Teddy Swims is hier nu met Mr. Know It All.

Oh, moet ik natuurlijk wel de microfoon openzetten. Ik denk, ik ben aan het praten, maar ik hoor helemaal niks. Moet de microfoon openzetten, Erik, dan lukt dat. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, hoor, die staat hoog in de Glow 30. Wanneer is de Glow 30? Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. We wachten op de terugkeer van de spelers, zometeen in de Johan Cruijff Arena. En tot die tijd gaan we deze maar weer eens draaien. Zombie Nation, de Luc van der Braak Eindhoven edit. Luc van der Braak is ook een van onze commentatoren. Is er vandaag niet bij. Vandaag zijn het Mark Versteden en Erik Feijen.

0: track die je ook vaak in de stadions hoort natuurlijk. Deze Kernkraft, Zombie Nation. En deze hoor je niet vaak in de stadions. Want dit is de Luc van der Braak Eindhoven Edit. Een van onze commentatoren die er vanavond niet bij is. Wie er wel bij zijn, dat zijn Erik Feijen en Mark Versteden. En die zitten al helemaal klaar om af te trappen voor de tweede helft van de wedstrijd. Ajax tegen PSV. Ruststand 1-2. En ja, de eerste vraag is natuurlijk, zijn er wissels, Mark en Erik?
1: Ja, die zijn er. We weten wie erin komt. Dat is namelijk Paul Wanner. Die staat al klaar op de zijlijn. Die krijgt nu nog de knuffel van de trainers van PSV. Terwijl de spelers van PSV die er in de eerste helft ook al in stonden, het veld op komen lopen. Dat is voor ons dan ook meteen het moment om te kijken wie eruit gaat. Maar dat zal Fernandes zijn. Speelde niet zijn beste wedstrijd. Ik benoemde het al heel even. Maar had ook al geel op zak. En dat zijn twee factoren. Terwijl nu inderdaad het bord met 31 rode cijfers omhoog gaat. Dat zijn factoren die je als trainer liever niet hebt. Zeker niet in zo'n topper. Als je nog één keer die lopende spelers van Ajax, en dat waren er nogal wat, dat tegen de grond moet werken. Ja, dan is het meteen een tweede geel, rood. Ja, en tegen 10 man wil je hier ook echt niet komen te staan. Ajax speelt zijn beste wedstrijd van het seizoen. Staat 1-2 achter, dat nog wel tegen PSV. Maar we moeten ook zeggen dat het gewoon een hele leuke en aantrekkelijke wedstrijd is. Die veel kanten op kon in de eerste helft. En ook in deze tweede helft nog veel kanten op kan. Met dus Paul Wanner die erin is gekomen voor Fernandes. Ja, eigenlijk nog wat aanvallender op papier. Wanner heeft wel eens op 6 gespeeld bij PSV. Maar heeft niet voor niks het rugnummer 10. Dan komt nu ook de scheidsrechter het veld op, Sander van der Eijk. Terwijl de spelers al zo'n beetje klaarstaan. En dan kan Ajax zo meteen gaan aftrappen voor de tweede 45 minuten van deze wedstrijd in de Eredivisie. Ajax-PSV. We gaan dus verder bij een 1-2 stand. Doelpunt van Ajax, Tolu. Doelpunt voor PSV, Peppi. En net voor de rust in de blessuretijd was het Geertruiden met de 1-2. Als Bob Marley dan wordt weggedraaid, dan kunnen we weer beginnen.
2: Ja, en Perisic heeft net nog even een discussie gehad met de scheidsrechter. Die komt weer op een moment van penalty.
1: Of ze wisselt de recepten uit of zo. Dat
2: ja,
1: kan
2: dat
1: ook.
2: Kan ook. Misschien houdt hij van koken. En moet er daar nog even zijn spelers zijn. En geeft nog wat signalen af dat niet iedereen goed staat. Maar we zijn echt begonnen. Ajax heeft weer afgetrapt. PSV jaagt alsof zijn leven er vanaf hangt. Levert niks op, want de bal is wel weer bij Ter Stegen, de keeper van Ajax. En dan gaan we officieel beginnen. 1-2, dus teruggekomen na de rust. Ja, wel een leuke verrassing voor alle PSV-supporters in ieder geval. Dat PSV die tweede heeft gemaakt net voordat we gingen pauzeren. Ja, en hoe kom je dan die tweede helft in? Ik denk nog steeds niet dat Peter Bos tevreden was. Die zal echt nog wel wat hebben verteld in de kleedkamer. En we gaan zien wat er gebeurt, want ook Ajax laat het er niet bij zitten. Ik verwacht dat we nog veel gaan zien deze tweede helft. En hoe dat uitpakt, dat zullen we nu weten. Want Ajax gaat als eerste beginnen om een aanval op te bouwen.
1: Ja, dat is wel nadat ze de bal van de voet van Wanner hebben geplukt. Die probeert weg te draaien tussen twee Ajaxiden. Dat was even wat te veel van het goede. Bal naar de linkerkant van de ploeg van Michel. Geen wijzigingen daar bij de Amsterdammers. Nog altijd dezelfde elf. Dat betekent dus dat Bouwman bijvoorbeeld er nog in staat. Hij nu in balbezit, speelt hem terug naar Ter Stegen. De eerste helft begon wat wervelender. Ajax is nu wat zoekender met de bal aan de voet. Kijken waar kunnen ze heen bij die defensie van PSV. Nou, lange bal. Daar zijn ze succesvol mee. Glog draait weg. Dat is knap gedaan van Dest. Die dan vervolgens wel Glog helemaal naar de andere zijkant dwingt. Het is wat duwen, het is wat trekken. En omdat dat van twee kanten is, laat de scheidsrechter het toe. En moet Ajax opnieuw beginnen van achteruit. Wel weer alles en iedereen van de Amsterdammers op de helft van PSV. Dat levert natuurlijk straks ook countermogelijkheden op. Je ziet ook Van Bommel wel kijken. Oké, ik sta hier nu bij Guy. Maar zodra ze daar aan de rechterkant van PSV de bal veroveren, dan ben ik weg. Maar ja, moet PSV wel eerst de bal veroveren. En dat is nog niet gelukt.
2: Nee, want Ajax blijft op dat middenveld die bal houden. Komt nog niet ver naar voren. Moet weer een tikje terug. Maar er zit veel beweging in het spel van Ajax. Nu die lange bal op Tolu, die dan weer terugtikt. Nou ja, was de vervolg om de bal uiteindelijk rechts te krijgen via
1: Van Bommel.
2: En Van Bommel maakt een fout, maar Kovar legt gelukkig op.
1: Dubbele hartverzakking.
2: Ja, het is gewoon, als hier een fout ging, dan had Van Bommel echt wel hier door de grond kunnen zakken. Want die kreeg de bal eigenlijk onverwacht in de voeten. Maar wat hij ermee doet was niet mooi. Daardoor kreeg Ajax onverwacht die bal in het 16 meter gebied. Maar Kovar was op tijd, let op en schoof met zijn handen, net met zijn handen voor de bal en had hem in handen. Nu een counter van PSV naar de rechterkant. Dest mag doorlopen, krijgt de bal van Gustil. Krijgt Gustil de rechterkant de 16 meter gebied terug. Ja, dan wil hij eigenlijk voorzetten, maar dan zit er weer een voet tussen. En dan is er ruimte bij Ajax aan de linkerkant.
1: Dat is met Julian Brandt, die heeft de bal aan zijn voet, maar verspeelt hem daar ook. Kan PSV er dan echt van profiteren? Ja, dat niet. Julian Brandt krijgt hem namelijk na een 1-2 weer teruggespeeld. Dat is goed gevoetbald van Ajax. Dat er nu uitkomt, maar toch niet. Omdat Paul Wanner daar goed verdedigt. Hij nu een koppeltje met Brandt. Geertruida wat verder naar voren. Die krijgt nu de bal ook ingespeeld. Doelpuntenmaker bij PSV natuurlijk in die eerste helft. Als Sano nu de bal heeft, moet hem eigenlijk meegeven aan Wanner. Durft dat niet en speelt hem dan. Dat is de iets voorzichtigere optie naar de rechterkant. Daar staat Dest. Ajax met 4 man op lijn, net achter Tolu. Als je PSV de bal voorbij die lijn weet te krijgen, dan speel je er in 1 keer 4 uit. Maar ja, dat is wel ingewikkeld, want de ruimtes zijn, omdat het er 4 zijn, ook wel gewoon klein. Nu Dest in een dubbele 1-2 met Til. Dest krijgt de bal terug, weer naar Til. Dan wordt Dest onderuit gehaald, maar is er voordeel voor PSV aan de linkerkant. Ruben van Bommel, nog weinig van gezien in de eerste helft. Kan hij dan nu wat doen? Geeft hem mee aan Mauro. Bij de tweede paal wordt die bal neergelegd, maar goed verdedigd door Henrique, die hem op de borst terug speelt op Ter Stegen. En die rolt hem weer naar voren. Tempo komt er weer in.
2: Ja, Ajax heeft wat ruimte. Gaat de bal richting de middenlijn. Dan moeten ze doortikken. Rechts, links is ruimte, maar er gebeurt niks, want er wordt te veel gelopen. Ja, het is Gloch die daar te veel doet. Kan uiteindelijk die bal nog wel aan zijn voeten houden. Moet wel terugdraaien. Is die bal dan achterin bij Ajax. Nu bij Bouwman, weer naar Baas, dan weer Bouwman, dan weer naar Baas. Ja, dat zijn wel de momenten dat PSV de dekking nu goed had staan. Anders ging die bal meteen helemaal naar de voorste spelers. Maar PSV moet ook in de gaten houden dat ze secuur blijven. En vooral als ze aanvallen. Want je ziet, op het moment dat ze hem voorin verliezen, is er nog steeds heel veel ruimte voor die Amsterdammers om naar voren te komen. Ja, geen kansen tot nu toe gehad in die tweede helft. Maar je voelt aan alles dat nog aan allebei de kanten wat gekeerd gaat worden. Het is echt een wedstrijd op het middenveld. En de ene keer gaat het soepeler dan de andere keer. Nu krijgt in ieder geval PSV de vrije trap mee. Wordt Wanner op de grond geduwd. En kan PSV weer zoeken naar ruimte voorin. Ajax laat zich helemaal terugzakken.
1: 5 minuten gespeeld in de tweede helft. 1-2 nog altijd de stand voor PSV. Dat is ook een stand die fijn is. Want Ajax moet op een gegeven moment, hoe langer de wedstrijd duurt, hoe meer gaan aanvallen. Dan komen er ook ruimtes. En daardoor weet je gewoon dat deze wedstrijd echt nog niet gespeeld is met 1-2 als stand. PSV zal er nog 1, misschien wel 2 moeten maken om zeer zeker te zijn van zijn zaak. En dan moet Mauro niet zomaar de bal over de zijlijn laten lopen. Ajax mag gaan gooien aan de rechterkant. Berghuis wil dat een meter of 10 verder doen dan dat eigenlijk de bedoeling is. Nou, dan doet Guy het 10 meter verder terug wel. En die gooit hem nog verder terug naar Bouwman. Allemaal terwijl bij PSV de eerste 5 mensen aan hun warming-up zijn begonnen. Mijnans is daar onder andere bij. Bouhemdi is daar onder andere bij. En ook Barak Tarevic is zich aan het warm lopen. Nou, dat zijn een aantal van de namen die erbij zijn. Nu Ter Stegen weer met een uittrap die belabberd is. Daar zit Perisic dan tussen. Lukt allemaal net niet, waardoor Ajax erdoor kan. Dan is Mokkio weg aan de linkerkant voor Ajax. Verdedigt Wanner heel goed mee. Komt er nog een tweede man van Ajax bij. Verdedigt Wanner wat slechter mee, waardoor Ajax hier tot een kans kan komen. En ja, dat is een schot van Klaassen. Maar die kunnen ze bij de F-site uit hun eigen vakje gaan proberen te plukken. Die is hoog over het doel van Kovac.
2: Ja, Klaassen op zich wel slim bedacht. Want die zag in 16 meter geen vrije medespeler staan. Dus die denkt, dan probeer ik hem meteen te trappen richting het doel. Nou ja, als je hem lekker raakt, dan is het ook zeer waarschijnlijk een onhoudbare bal geweest. Maar in dit geval was hij niet gecontroleerd genoeg over het doel heen. En dan wel weer de eerste keer dat Ajax het probeert richting het doel van PSV. PSV met de doeltrap probeert dan een aanval te creëren aan de linkerkant. Maar het is Van Bommel die de bal niet goed aanneemt. Laat die bal van zijn voeten lopen. Kan er ook niet meer achteraan rennen. Ajax neemt over. Heeft achterin de bal. Ja, dan blijft die bal hangen. Voorin nog geen ruimte, maar achterin wel. Dus de bal gaat rond. Bouwman heeft dan de bal. Aan de rechter centrale verdediger speelt hem dan naar Guy. Die dan weer terug naar Bouwman speelt. Ja, aan de rechterkant probeert de Ajax het nou. Dat lukt nu ook via Klaassen. Die wordt wel flink gehinderd. Paker op de bal. Dat doet Obispo eigenlijk supergoed. Bal wel over de zijlijn. En mag Ajax gaan gooien.
1: Meter of 2 van de cornervlag af. Zij hebben een specialist. Die hebben wij ook, Sildilia. Maar die is geblesseerd er niet bij. Zij hebben die ook. Dat is Guy. En die staat er nog in ook. Neemt een aanloop. Daar moeten de spelers van PSV die een warming-up doen dan heel even voor stoppen. Dan komt daar die verre inworp. Die wordt doorgekopt door Tolu. Perisic, die wel heel rustig blijft in het eigen 16 meter gebied. En de bal zachtjes terugkopt op zijn eigen keeper, Kovac. Die kijkt even, die ziet wat, maar die denkt toch, ik houd maar even voor me al die ballen. En dan legt hij hem voor zich neer omdat Sander van der Eijk begint met tellen. Nou, lange bal dan naar de rechterkant. Terwijl er bij Ajax een dubbele wissel wordt voorbereid voor zometeen. Amrabat komt erin. Nieuwe aanwinst. Daar was van gezegd, die zal in de basis starten. Nou, dat gebeurde niet. Hij gaat wel invallen. Terwijl Ajax hier een aanval afgeflacht en gefloten ziet worden voor buitenspel. Er komt ook nog een tweede man in. En volgens mij is dat Leonardo. Dat gaan we zometeen allemaal ook wel zien. Als de wissels daadwerkelijk plaats gaan vinden. Eerst maar eens die vrije trap van PSV.
2: Ja, Ajax lijkt wat snelheid in het spel te willen brengen. Want het gaat wat slomer dan de eerste helft. Terwijl wel ruimte is voor de Amsterdammers om een aanval te creëren. Ja, en als het wat langzamer gaat, zit PSV er nu elke keer net bij met wat voetjes. PSV overigens heeft de bal vanuit de verdediging. Wordt de bal via een voet van Ajax over de zijlijn gespeeld. En dan komt dan nu de wissels aan bij Ajax. In ieder geval de nummer 10. Volg gaat eruit. En dan gaat er bij Ajax Leonardo erin komen. En dan is de volgende wissel, de nummer 4, Amrabat. Ja, en wie gaat er dan uit? Ja, eruit is het Klaassen. Ja, Klaassen niet heel veel gezien. Is ook wel de speler van Ajax die op leeftijd is. Dus vaak niet hele wedstrijden speelt. Maar Amrabat, ja, ook een oudje. Die moet in ieder geval Ajax op sleeptouw nemen. Ja, daar wordt veel van verwacht. We gaan net zien hoe dat uitpakt hier in deze wedstrijd. We gaan gewoon eigenlijk weer verder waar we gebleven zijn met die twee wissels. Het is PSV, die gaat ingooien. Doen ze ook. Wordt dan richting Peppi gegooid, maar die wordt van de bal gelopen. En dan is het Ajax die achterin de bal weer heeft.
1: Jij hebt me wel pijn gedaan door Amrabat een oudje te noemen. Die is 30. Dan voel ik me helemaal oud. Maar oké, vooruit een oudje bij Ajax erin. Mokio daarmee wat verder naar voren. En Ajax dat meteen weer een aanvallen denkt. Met Guy die over Van Bommel heen dendert. Bal bij de tweede paal. Tolu kan hem terugkoppen. Doet dat ook. Dest werkt weg. Wel wat blind. Kan PSV die bal dan opvangen? Want het is ja, Peppi doet dat. Tikt hem dan terug naar Van Bommel. Hakje naar Mauro. Mauro met een diepe bal op Peppi. Dat is een goede bal. Kan Peppi daar dan als eerste bij komen? Het antwoord is ja. Kan hij hem ook bijhouden? Het antwoord is ja. Hij geeft hem terug aan Van Bommel. Hier zit muziek in voor PSV. Aan de rechterkant heel veel ruimte bij de opstormende Perisic. Die moet hem hebben, maar de bal van Bommel is heel erg slecht. Dest pikt die bal wel op. Dan zit er misschien alsnog muziek in. Dan doen we een tweede acte met Ruben van Bommel. Een hakje op Sergio Dest. Ook dat wil allemaal niet. Ook Van Bommel zit nog niet echt lekker in de wedstrijd. Maar ja, die ga je er ook niet nu al uithalen. Dat moet je pas over 10, 15, misschien wel 20 minuten doen. Zodat Bohem die laatste 10 minuten nog heel even wat kan doen. Nu is het een inworp voor PSV aan de rechterkant. Dan wordt er kort gegooid. Sano terug naar Dest. Moet die bal naar Geertruida. Bal moet eigenlijk voor het doel, want er zijn genoeg mensen van PSV die zich daar verzameld hebben. Dat komt de bal nu ook, maar die is veel en veel en veel en veel en veel te hard. Dan houdt aan de andere kant van het veld Peppi die bal nog binnen. Blijkt hij ook nog eens buitenspel te hebben gestaan, waardoor Ajax geen inworp krijgt. Maar een vrije trap? Nee, scheidsrechter wil toch dat het een inworp gaat worden.
2: Ja, dan is het dus toch... Nee, gewoon een vrije trap voor buitenspel.
1: Oh, wel, maar gewoon een end verder. Okay.
2: Ja, stond prima. Gewoon niet goed. Nou, uiteindelijk weten we wat de scheidsrechter willen. En Ajax heeft het spel weer hervat. Paasje terug naar Ter Stegen. Die dan weer helemaal de bal naar voren trapt. Dit keer komt hij wel goed terecht bij zijn medespelers. Maar is het Perisic die daar in één keer onverwacht helemaal terug komt lopen. En die bal van de voeten wegplukt en terugspeelt naar Kovar. Krijgt hem ook weer terug van Kovar, Perisic. En de rechterkant naar Dest. Gustil. Ja, Gustil wordt dan nog even met de duw van de bal gezet. Dan een sliding op de bal. Ja, Ajax wil een vrije trap. Krijgt het ook. Maar veel was er eigenlijk niet aan de hand. Terwijl ik het gewoon echt in de herhaling zie dat de bal echt werd gespeeld door Gustil. Maar vrije trap genomen. Ajax nu richting het 16 meter gebied. Met Brand. Brand, ja, die probeert door te tikken. Lukt niet helemaal. Dan heb je Amrabat. Amrabat die verplaatst de bal naar de rechterkant naar Gaai. Die dan voorbij komt. Laat zich makkelijk passeren van Bommel. Die ziet er echt niet gelukkig uit. En deze tweede helft valt dat wel meer op. Ja, we moeten echt gaan kijken hoe we dat op gaan lossen. Want Van Bommel, ja, kan goed spelen. Maar deze wedstrijd is het wat minder.
1: Ja, maar het is ook een momentenvoetballer. Dus die kan zo meteen misschien uit het niets ineens wat gaan bereiken voor PSV. Dat zal moeten, want inderdaad, in de hoeveelheid zit het er nu nog niet in. Maar het kan bij een Van Bommel, zeker in de arena, altijd komen. Zijn vader heeft hier mooie wedstrijden gespeeld. Eerlijk is eerlijk, zelfs één keer 4 gemaakt. Nou ja, dat wil wel. Nu is het PSV dat rustig aan het opbouwen is in de middencirkel met Wanner. Dat is een aardige paas, of kaatsen eigenlijk meer op Obispo. Dan naar de linkerkant, Mauro met Van Bommel. Die worden allemaal vol onder druk gezet. Ajax, veel conditie. Ajax dat nu trouwens, dat is altijd goed om te weten, meer 4-4-2 speelt dan 4-3-3. Met Tolu en Leonardo naast elkaar daar voorin. En nog drukker middenveld met vier man. Als hier PSV eruit kan, dit is geen buitenspel. Peppi, jij was ook al geen buitenspel. Toch laat hij hem voor Til. Dan gaat Til hier met de bal aan de haal. Die haalt de achterlijn wel, maar krijgt hem niet voor het doel. Komt de bal nu alsnog voor het doel. Peppi, kan hij koppen? Nee. Bal gaat via Bouwman in de handen van Ter Stegen. Ik denk dat Peppi hem zelf had mogen pakken. Maar hij dacht zelf van niet. En hij staat op het veld. Dus hij zal het wel beter weten ook.
2: Ja, ik had ook het gevoel, hetzelfde als jou, Mark, dat Peppi had mogen pakken. En als hij hem had gepakt, denk ik dat het een grotere kans was geworden dan nu. Maar ja, dat is allemaal achteraf. Hebben we niks aan. Hij koos voor zekerheid. En daardoor kwam het alsnog wel een aanval van PSV. Maar net niet zo strak als hij misschien bedoeld was. Doeltrap ondertussen genomen. Dat duurde even. Ter Stegen nam daar wat tijd. Heeft de bal ook elke keer weer terugspeeld gekregen. Neemt nu ook weer wat tijd met die terugspeelbal. Ja, dan gebeurt er niet zoveel op het veld. Hij wacht tot er iemand een loopactie maakt. Of dat PSV jaagt. Het ziet er een beetje raar uit wat hij nou precies wil. Maar probeert in ieder geval ruimte te creëren voorin bij Ajax. Lukt niet helemaal, want PSV kan die bal veroveren. Maar ze zijn niet secuur. En met wat geluk heeft PSV alsnog de bal. En dan mag PSV gaan proberen. Want de ruimtes zijn opener dan de eerste helft, heb ik het idee. Maar het komt er nog voor PSV niet helemaal uit om die ruimte dan te benutten.
1: Nee, Ajax heeft de lopende mensen nog niet gevonden. Maar goed, het is nog een half uur. Er kan veel gebeuren nog. Er zit achter deze 4-4-2 wel een idee van Michel. Namelijk dat ze nog meer spitsen kunnen inspelen die allemaal door het centrum gaan. Ook nu weer als Brandt de bal inspeelt op Baas die helemaal mee oploopt. Dan speelt Henrique daar wel aan de linkerkant. Maar ook die komt meteen weer met ballen al naar binnen. Dan zit PSV daar wel met twee man goed tussen. Geertruida naar Perisic. Perisic die blijft altijd rustig. Geeft hem aan Kovar. Kovar. Die blijft niet zo rustig. Die schiet hem naar voren, maar wel echt blind. Dan komt daar heel weinig uit. En dan is dat voor Ajax zometeen het teken om nog een dubbele wissel te doen. Er staan twee spelers klaar. Daar komen we zo op. Eerst maar eens deze aanval van de Amsterdammers. Want die komt er weer. Met Brandt, balletje door het midden. Kovar nu wel bij de pinken. Moet hem meteen meegooien eigenlijk aan de linkerkant. Maar durft dat niet. Krijgt dan ook van Perisic te horen. Doe maar wat rustiger aan. Nou, dat doet de keeper van de Eindhovenaren niet. Bal gaat lang naar Van Bommel. Die daar zijn eerste duel wel wint. De tweede niet. En dus heeft Ter Stegen de bal. Die heeft dit keer wel een goede bal in petto naar de linkerkant.
2: Ja, aan de linkerkant gaat dan de bal over de zijlijn. En dan is het een ingooi voor de rechterkant van PSV. We hebben de bal in handen, moet even wachten. Want er komen de wissels aan bij Ajax. 90 gaat eruit, dat is Tolu. En dan komt nummer 9 erin. En dat is in dit geval Dolberg. En nummer 11 komt erin. Steven Berghuis gaat eruit en nummer 11 komt erin. En dat is Tiskanikov. Die gaat het proberen bij Ajax. En ja, dan is er dus vier spelers al gewisseld bij de kant van de Amsterdammers. Terwijl er een blessure is op het veld. Lijkt op kramp, als ik het zo moet beoordelen, zeker, voor Mokio. Ja, dan zit je al bij Ajax behoorlijk met wat wissels. En er moet zelfs verzorging komen. Ja, een beetje een raar moment. Want PSV staat aan de rechterkant maar te wachten om die bal te gaan gooien binnen de lijnen. Maar voor kramp wordt het spel even stilgelegd.
1: Zeker. Dolberg was er natuurlijk al langer. Tsigankov, die werd aangekocht door Ajax. Het is een Oekraïner, 28 jaar. Voornamelijk een nummer 11, maar ook een buitenspeler zal veel vanaf die rechterkant gaan komen. Kwam er niet voor niks in voor Berghuis. Wel een beetje hetzelfde type speler. Komt veel en graag naar binnen. Is een van die spelers die is meegekomen van Girona, waar de trainer van Ajax, Michel, ook vandaan kwam. Inmiddels Mokio overigens overeind. Dat was voor PSV het moment om ook een dubbele wissel klaar te maken om in te gaan vallen. Het is voor Mokio het moment om zo meteen 1 minuut aan de kant te moeten staan. Of voor Ajax dat de 5e wissel al moet gaan gebruiken in de 61ste minuut. Dat is toch wel heel erg vroeg. Mokio strompelend van de pijn naar de kant. En dat lijkt dus inderdaad op kramp. Maar eerst die dubbele wissel van PSV. Peppi gaat eraf. Mijnans komt erin. Dat wil dus zeggen dat PSV met de variant gaat spelen zoals het ook eindigde tegen FC Utrecht. Met Til wat meer in de spits. Mijnans daarachter. En vice versa. En ook Perisic gaat naar de kant. Voor hem komt Bayraktarević erin. Perisic zelf is daar niet blij mee. Sprint nu wel naar de kant, want weet dat het hem ook anders een minuut kost. Mokio staat wel weer klaar om zo meteen in te gaan vallen. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen. Maar eerst, en dat allemaal nog, het ligt al 2 minuten vast. Gaat PSV een inworp hebben halverwege de helft van Ajax. Aan de rechterkant is het Serginho Dest die dat gaat doen. Nou, die wordt nu nog 2-3 meter teruggedirigeerd door de grensrechter. Maar dan mag het toch uiteindelijk echt allemaal gaan gebeuren.
2: Ja, eindelijk. Je zou bijna vergeten dat het nog gegooid zou worden. Maar dat is nu dan gedaan door PSV aan die rechterkant. Terug naar Obispo. En dan hebben we achterin bij Mauro Junior de bal. Nou, Geertruida. Ja, dan is PSV proberen om weer de ruimte te vinden. Ajax zit helemaal op zijn eigen helft. Wel heel gedekt, maar dan komt er een steekbal. Heel goed naar Sano vanuit achteren door Obispo. Was een goed paasje. Sano kan net niet goed die bal controleren. En dan is het Ter Stegen die bal wegtrapt. PSV neemt in die rebound die bal al ergens over hier op de middenlijn. Dan is die bal uiteindelijk bij Obispo. En die kiest even voor de tijd en ruimte om die bal terug te brengen naar Kovar. Ja, PSV, ja, die tweede helft heeft wat makkelijker om die bal van Ajax af te pakken. Controleert ook weer. Dat hebben we in de eerste helft ook wel eens gezien. Maar tegen de rug, tegen die muur, dat is nog niet geweest. Laten we hopen dat PSV dat vol kan houden. En misschien nog wel kan verrassen met een aantal aanvallen.
1: En 1-3 zou lekker zijn. Barik Tarevic nu aan de rechterkant. Net over de middenlijn. Eerste balcontact. Komt Des weer opzeggen. Die is nu, omdat Mokio er niet is, even zonder tegenstander. Mijnans kan gaan schieten. Mijnans, ah, dat is een schot. Metertje, misschien wel 2 zelfs over het doel van de keeper van Ajax. Van Ter Stegen, die meteen de bal klaarlegt voor een doeltrap ook. Ajax natuurlijk geen tijd te verliezen. 25 minuten nog. 1-2. Nog altijd de stand voor PSV. Doelpuntenmakers Peppi en Geertruida. Mocht je net inschakelen, het is dus nog 26 minuten officieel. PSV is nu in balbezit. Als Sano daar wordt neergelegd, maar het voordeel voor Mijnans is. Mijnans, bij de eerste paal wordt die bal neergelegd. Ajax werkt weg, maar Mokio kan bijna niet meer lopen. Sano pakt op, geeft hem mee. Sano krijgt hem terug. Schot van Barik Tarevic gaat mis. Dan is er bij de tweede paal nog een actie van Sano. Dan Sano achter het standbeen langs. En Ter Stegen die hem dan heeft in een pure vorm van reactie. Dat is goed gekiept, zeg. Dan was het ook nog buitenspel geweest. Maar het mag door. Ter Stegen rolt snel uit, want Ajax wil door.
2: Ja, Ajax wil heel snel door. En dan heeft er ook wat ruimte pakken aan die rechterkant. Ja, Ajax moet ook wel, want Ajax voelt dat PSV steeds meer aan controleren doet. Krijgt het niet helemaal voor elkaar, want PSV verovert die bal. En Mijnans had die bal aan de linkerkant binnen. Is op het helftgebied van Ajax. Moet het dan wel bekopen, doordat hij wordt omsingeld door meerdere spelers. Daar staan zoals Gaai en Amrabat. Ja, dan is het ook moeilijk. Die twee proberen de bal af te pakken, is gelukt. En dan heeft Ajax de bal weer achterin. Bij Bouwman. Bouwman, ja, die wordt wel opgejaagd, maar nog niet heel erg fel. Ja, zo kan Ajax de bal weer terugpassen naar Ter Stegen. Het is zoeken voor Ajax voorin. Moeilijk te vinden, maar PSV komt er ook nog niet echt door. Ja, kansen, daar zijn we wel een beetje aan toe. Alhoewel, als het deze stand zou blijven, deze wedstrijd, hoor je mij ook niet echt klagen.
1: Het is 1-2, dat is die stand. Ajax wel in balbezit aan de linkerkant. Ja, dan moet je mee, Barik Tarevic. Dan moet je mee en ook Gustil verdedigt goed mee. Dat is knap. Dest staat notabene nog voorin als PSV de bal alweer terug heeft veroverd. Lange bal van Kovar komt weer niet aan. Die doet dat blind. Dat noemen we in deze wedstrijd dan maar even een terstekentje. Die heeft dat echt al een keer of 10 gedaan. Als Dest nu een van de meest vooruitgeschoven pionnen is bij PSV. Ajax in balbezit aan de linkerkant. Daar is ruimte, maar niet heel veel. Brand is eigenlijk altijd overal wel te vinden. En moet dan door iedereen gedekt worden. Worden nu even nieuwe afspraken gemaakt omdat Ajax net even wat anders staat. Maar tijdens die afspraken probeert Ajax gewoon door te voetballen. Dan is de bal aan de rechterkant bij Guy. Guy tegen het hoofd van Van Bommel gekopt. Die heeft daar wat last van, maar hij gaat voornamelijk over de zijlijn. Inworp dus van Ajax, dat kunnen ze ver, maar ze doen het snel. Guy, oh, die laat de bal bijna na een 1-2'tje zelf weer over de zijlijn lopen. Bouwman op de 16 meter van PSV, verdediger notabene. Met een hele matige steekbal die Kovar makkelijk kan pakken. Dan is Dest eruit aan de rechterkant. Al is eruit een breed begrip, want het is allemaal nog ver op de helft van PSV zelf. Nu dan misschien, ja zeker, Dest. Is hij sneller dan Baas? Het antwoord is ja. Kan hij dan overnemen? Nee, want Baas verdedigt gewoon heel erg goed. Zo eerlijk moeten we zijn. Ajax komt er alleen even niet uit. En dan neemt Van er over.
2: Ja, het komt op dat Mokio de bal heel slecht paast of terugkaatst. Ja, en dan is PSV heel snel op zoek naar die aanval. Maar dat gaat fout. Meteen die bal eigenlijk richting Ter Stegen. Ja, die kan daar gewoon in zijn handen pakken. En PSV verovert wel heel snel de bal weer terug aan de linkerkant met Meinals. Meinals naar Mauro Junior. Heeft wat ruimte. Gaat hij doen? Gaat hij schieten? Gaat hij doorlopen? Gaat weer terug naar die linkerkant waar Meinals is. Die staat als een soort linksbuiten gepositioneerd. Ja, dan wil hij voorzetten. Loopt dan tegen die muur van spelers aan van Ajax. Die allemaal terug zijn gezakt op één speler na. Dat is Dolberg. Ja, en dan kan PSV niet verder voetballen. De ruimte is weg en dan gaat de bal weer helemaal achterin. Ja, het is wel een moment dat je zegt, PSV, als ze wat secuurder zijn en die snelheid hoog kunnen houden, dan hadden ze wat meer met die bal kunnen doen. Voor nu is er nog steeds PSV in balbezit en nu achterin bij PSV.
1: Een lange bal, dit keer weer niet richting een PSV'er, maar daar staan wel veel PSV'ers. Waaronder Wanner, die zet goed druk. Amrabat draait linksom, draait

0: En dat gaat PSV nu proberen, want ook PSV heeft nu weer de bal. En die heeft wel, als ze de bal hebben, meestal de weg naar voren. Ajax is het wat aan het controleren en met een rustige opbouw. Maar PSV probeert vlug te voetballen. Bal nu naar Van Bommel. Probeert richting de 16 meter gebied te lopen. Maar dat gaat dan net fout. Het is trouwens Dest die de bal had. Ja, en dan gaat het allemaal net fout. Het is Ajax die met Ter Stegen rustig die bal kan opvangen. En nu de ruimte aan de linkerkant heeft.
1: Ja, dat heeft het inderdaad. Daar is wel wat ruimte voor Tsikhanov, die naar de linkerkant is verhuisd overigens. Dat is ook zijn normale kant, dus dat is niet zo gek. Maar die komt nu helemaal met de bal naar binnen. Nou, dan is het Brand die hem nog verder mee naar binnen neemt. Bouwman, die heeft hem nu achterin voor Ajax. Amrabat. Wie pakt Amrabat op bij PSV? Mauro Junior moet dan uitstappen. Die komt van ver, dus heeft Amrabat veel tijd. Brand. PSV ver op eigen helft. Heeft het wat dichter staan dan in de eerste helft. Het is aan de rechterkant nu Guy, die wel de bal kan ontvangen. Brand, die ook wat meer teruggetrokken speelt om de bal wat meer te verdelen. Deze paas op Bouwman is te hard. Nou, er is de snelheid even uit de aanval en moet die bal zelfs helemaal terug naar Ter Stegen. PSV nog altijd 1-op-1 over het hele veld. En probeert zo Ajax kapot te spelen. Laat Ter Stegen dan met de bal aan de voet. Nou, mag hij van mij nog 20 minuten doen.
0: Ja, laat hem maar staan met die bal aan zijn voeten. Hij heeft nog steeds de bal aan zijn voeten. En nu denkt hij, ik ga de diepte zoeken richting Dolberg. Die kan er wel bij met zijn hoofd. Maar verlengt het bal. En daardoor komt hij gewoon gratis bij Kovar terecht. En hoeft PSV daar niet al te veel moeite mee doen. Kovar met de bal in de handen. Gooit de bal naar die linkerkant waar Van Bommel de bal op kan vangen. Van Bommel aan die linkerkant. Mauro Junior heeft hij bij zich aan die linkerkant. Die loopt door. Maar Van Bommel of kiest voor de weg naar Mijnans. Nu gaat Mijnans wel naar Mauro Junior. Voorzet. In de linkerkant en dan een keer een schot. Ja, dat is dan wel recht op de keeper van Mijnans. Maar dit was wel een moment. Hij had de ruimte, moest snel schieten. Was secuur tussen de palen, maar niet verrassend genoeg voor de doelman. En zo is Ajax hier bekomen van deze avond. Dit was wel een goede avond van PSV. En dan is het Ter Stegen die hier via de doel, vanuit de doel weer schiet naar die rechterkant. Ja, en daar is ook vaak de ruimte te vinden bij Ajax. Maar nu niet. Moet weer terug. Ajax is weer op zoek.
1: Zometeen, als de bal uitgaat op welke manier dan ook, komt Filip Kostic in het spel aan de kant van PSV. Ook Ajax gaat zijn laatste wissel brengen. Het is wel ook nog steeds vroeg. Ook al was het niet zo vroeg als dat het net was. Het is volgens mij Ousane die zometeen gaat invallen. Dat horen we dan zo. Het is bij PSV dus in ieder geval Kostic die in zijn eentje het tweede wisselmoment zo gaat zijn bij PSV. Terwijl Ajax het balbezit heeft. Achterin wat rondtikt. Nu dan met een lange bal van Ter Stegen. Maar ja, deze komt ver op de helft van PSV. Dat wel zo'n beetje halverwege over de zijlijn. Dan komen daar die wissels en is het de aanvoerder van PSV, Mauro Junior, die van het veld moet. En is het Kostic die Van Bommel wat meer moet gaan ondersteunen aan die linkerkant. Niet dat Mauro dat slecht deed hoor, maar er zal een idee achter zitten bij Peter Bos. Mauro aan de rechterkant van het veld. Kostic komt er aan de linkerkant in. Bij Ajax dus ook meteen dan maar die wissel. Mokkio, nou, die had al kramp, dus die gaat eruit. Voor hem in de ploeg. Ja, je kunt. Ouazane, zoals ik al aankondigde. Nummer 68. Is een beetje de Bohemdi van PSV. Dan komt er nog een wissel op het laatste moment bij de Eindhovenaren. Die komt daar aangesprint. Dat is Flamingo. Die komt dan ook. En dan is het Geertruida die eruit gaat. Doelpuntenmaker. Kan gewoon nog niet een hele wedstrijd, denk ik. En heeft het dan 73 minuten volgehouden. Doelpunt gemaakt. Moet dan vanaf de andere kant voor de F-site terugwandelen. Daar zal hij niet heel veel zin in hebben. Want hij heeft net een doelpunt gemaakt. Maar hij heeft goed gezelschap. Want ook Mauro loopt daar. Nou, zijn we weer 2 minuten verder. Dat zal er straks allemaal bij komen. Als Dest de inworp eindelijk neemt en inlevert bij een Ajax-seat. Dat is niet heel best. Ajax kan er dan uit. Dat kan gevaarlijk worden. Hier is weinig aan de hand, scheids. Hier is heel weinig aan de hand. Maar hij geeft wel een vrije trap. En meteen geel en Kostic. De eerste actie van de nieuwe invaller van PSV. Het is een vrije trap weggegeven op 1,20 meter van het doel. Daar hebben ze bij Ajax echt wel wat nemers voor. Dolberg kan nemen. Brand kan nemen. En dat zullen de toch wel, ja, voornamelijk gegadigden zijn. Dan wil Guy ook heel graag. Nou, we gaan het zien wie het gaat worden.
0: Het is in ieder geval een hele gevaarlijke plek voor Ajax. En als je dan niet voetballend echt met veel kansen komt, dan moet het maar via een vrije trap. PSV allemaal in het 16 meter gebied van de spelers die daar een muurtje op aan het stellen zijn. Eigenlijk aan het metselen, want er gaat er ook nog iemand achter liggen. Dat lijkt Dest te zijn. Dus dan heb je een muurtje met de liggende onder de voeten.

0: allemaal op aanvoering van Kovar, want ze verwachten een direct schot aan de kant van de Amsterdammers. Ja, scheidsrechter fluit en dan wordt het genomen. Ja, en wie gaat het dan nemen bij Ajax? Er kan van alles zijn. Het is Henrique die daar gerust staat. Dan is er nog even wat gefluisterd met de scheidsrechter aan de aanvallers van Ajax. Die moeten gewaarschuwd worden dat er niet iets gaat gebeuren op het veld. Het is dus Henrique of Brandt. Eén van die twee gaat dat schot lossen. De scheidsfluit nu. Wordt even gewacht. Het is Brandt. Brandt schiet naar in de muur. Dan heeft die muur goed effect gehad op de goede plek. Kovar heeft dat prima gezien. Kans verkeken. Bal nog wel bij Ajax, achterin bij Bouwman.
1: Die heeft halverwege de helft van PSV nog een voorzet in petto. Die komt bij, nou ja, laten we het de derde, vierde paal noemen. Dan is daar Kovar, die moet hem eigenlijk meegooien aan Desmar. En dat snap ik ook alweer, die kiest heel even voor de rust. Kwartiertje nog te gaan. Geen doelpunten gevallen nog in die tweede helft. Wat niet is, kan nog komen. Zeker als Sano hier de bal zomaar van zijn voeten laat plukken. En Ajax eruit kan met Ouazzane, heeft Brandt bij zich. Maar hij gaat zelf. En dat had hij niet moeten doen. Maar hij doet het, gelukkig voor PSV wel. Dan wil hij nog doen voorkomen alsof hij daar heel erg geraakt is. Maar hij moet die bal gewoon meegeven aan Brandt. Nogmaals, heel fijn voor PSV dat dat niet gebeurt. Ik vind het overigens ook een overtreding op Sano van Brandt. Die daar de bal verovert. Maar goed, dat liet de scheidsrechter doorgaan. En dus weer een actie van Ajax die te zelfzuchtig is. Dat hebben we in de eerste helft ook een aantal keer gezien. En nu ook weer. En bij PSV trouwens ook.
0: Ja, dus in dat geval, als er wat meer teamgericht waren, had het misschien wel meer doelpunten op het scorebord gestaan. Maar voor nu nog steeds 1-2. De stand die al sinds de eerste helft hier op het scorebord staat. We zijn 75 minuten van de klok gespeeld. Nog een kwartier te gaan, officiële speeltijd. Ja, en gaat daar nog een doelpunt in vallen? Dat is de grote vraag. Het kan wel, het kan zomaar een opening zijn in de verdediging. En dan kan de ploeg die aan het aanvallen is er zomaar tussendoor komen. Het is in ieder geval spannend en het voelt echt wel als een echte topper. Niet een bijster hoog niveau, maar we hebben
1: af en toe... Vind je dat?
0: Nou, voor een topper vind ik het, wilde ik net zeggen, voor een topper wel.
1: Maar ik vind het echt een hoog niveau voetbal hoor. Hoog tempo, mooie aanvallen. En ook goed verdedigd. Daarom zijn er gewoon wat minder kansen in de tweede helft. Maar ik vind het wel een hoog niveau. Ik vind het een leuke wedstrijd om naar te kijken eigenlijk.
0: Ja, er gebeurt veel. En inderdaad wel, ook tactischer. Normaal is het wel een wedstrijd in een moment, zoals ik het altijd noem. Dat is het nou niet. Dus ik wilde eigenlijk ook zeggen, voor een topper vind ik het wel goed niveau. Maar het is niet dat je zegt, het zijn van beide
1: ploegen. Hey, ja, je walst er niet overheen. Maar ja, dat is ook wel wat een topper is natuurlijk. Ja,
0: dat klopt helemaal. Dat
1: ja,
0: klopt
1: en
0: helemaal.
1: Hopelijk dat er voor PSV nog wat in het vat zit. Een 1-3, dat zou lekker zijn. Dan zit je hier gewoon wat rustiger. Sano verspeelt nu voor de tweede keer op rij bijna de bal. Nu helemaal, vraagteken? Nee. Dat doet hij goed, want hij speelt hem op Kostic. Kostic tikt hem via Guy over de zijlijn. Inworp voor de Eindhovenaren. Dat is aan de voor PSV linkerkant van het veld. Kostic die gaat dat zelf doen, dat gooien. Hij kan dat ook wel redelijk ver. Maar hij vraagt toch of mensen wat dichterbij willen komen. Zeker nu de hand van de scheidsrechter de lucht in gaat. Die heeft eerst 5 vingers, dan 4 en zo verder. En bij 2 denkt Kostic, nou ik zal hem toch maar gooien. Doet dat ver, dan is er een soort scrimmage. Waar Ajax als winnaar uitkomt. Bal aan de voet aan de linkerkant van Baas. Baas, Henrique, inspelen naar voren. Ouazzane, die is snel. Maar ja, dat is Des natuurlijk ook. Dat zijn leuke duels, die eerste 2-3 duels. Dit keer komt Des er als een halve winnaar uit. Die tweede helft moet dan nog gebeuren na de inworp van Ajax. Want hij tikt die bal over de zijlijn.
0: Ja, en dan is het nog steeds die gooi die moet gaan plaatsvinden aan de linkerkant. Ondertussen gedaan. Dan is het Dolberg, die tikt aan de rechterkant naar Bouwman. Die ook allemaal op de helft van PSV staat. Geen één speler, behalve Ter Stegen dan, die op de helft van Ajax staat. Ja, PSV voelt weer een beetje die druk die Ajax wat begint aan te schroeven. Ondertussen een overtreding gemaakt. Nou, Amrabat denkt, nee, helemaal niks, ik ga snel ingooien. Maar dat trapt de scheidsrechter niet in. En volgens mij is het Bayraktarević die op de grond ligt. En die begint te gebaren met zijn hand. Ja, het is ook Amrabat die tikt de bal. Maar ook enorm hard de voet van Bayraktarević. Die staat ondertussen wel weer. En we gaan gewoon ingooien aan die rechterkant. Bayraktarević, nee, die lijkt wel door te kunnen. Maar het zag er wel even ernstig uit. Omdat hij gelijk met een handgebaar naar boven toe zwaaide. Ja, dan denk je gelijk dat hij gewisseld moet worden. Maar het komt goed. Ja, wedstrijd weer een val door een vrije trap. Van Mommel dan ondertussen met Bouwman gewoon een duel. En dan is het gelijk een conflict met Ajax spelen. Het slaat helemaal nergens op, Mark.
1: Nee,
0: het is gewoon
1: het
0: een duel. En
1: het is een
0: los.
1: Heel lomp duel. Hij gaat geel krijgen. Dat is helemaal prima van Bommel. De speler ligt daar ongelukkig bij. Dat moet gezegd, zeker. Er moet verzorging op. Ja, dat doet zeer, tuurlijk. Het is heel lomp en het komt meteen daar baas in vliegen als een totale idioot ook. Het is weer echt onnodig. Het is nog 10 minuten. PSV moet zich hier helemaal niet in mee laten slepen. Je moet gewoon goed blijven voetballen. En natuurlijk, dit is een overtreding, 100%. Die speler, volgens mij is het Bouwman, die ligt daar. Die heeft heel veel pijn, dat snap ik. Want ook Van Bommel komt echt heel erg lomp in. Ja, dit is gewoon een gele kaart voor Van Bommel. Dat willen ze hier allemaal als rode kaart zien. Maar ja, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Van Bommel moet wel bij de scheidsrechter komen. Of is dat zelfs al geweest? Het is zo'n, hoe zeg je dat? Scrimmage nu van spelers die elkaar allemaal willen slaan. Dat het allemaal niet echt goed te volgen is wat hier gebeurt. Bouwman ligt nog altijd op de grond. Van Bommel wordt daarna door baas tegen de grond gewerkt. Van Bommel moet bij de scheidsrechter komen. Hetzelfde geldt voor baas. En die krijgen allebei een gele kaart. Ja, dat is voor Ajax veel en veel te weinig. Dan zijn er nog wat officials die ook geel gaan krijgen. Want daar loopt de scheidsrechter nu naartoe. Dan is ook, ik denk Peter Bos geel. Maar dat weet ik niet zeker. Nee. Hij geeft iemand op de bank bij PSV geel. Peter Bos stond vooraan. Het is vanaf hier niet zo goed te zien wie. Ik denk Perisic, want die liep ook als eerste het veld in. Nou, dan is de administratie gedaan.
0: Ja.
1: Het ziekenhuis nog niet, want Bouwman ligt daar nog altijd. Ja, het is wel echt lomp van Ruben van Bommel.
0: Ja, en het was wel, daar heb je niks aan. Allebei onbedoeld, want het is uiteindelijk gewoon een botsing waarin Van Bommel...
1: Ja, het is wel echt lomp van Van Bommel.
0: Ja, lomp erin komt, ja. Ja. En we hopen dat Bouwman door kan. Hij zit in ieder geval wel weer met zijn rug omhoog. Zit op de grond. Ondertussen zie je Van Bommel nog wel met de scheidsrechter praten. Het zal niks voor de kaartjes opleveren. Maar in ieder geval wel de uitleg voor de scheidsrechter. Van joh, zo is het gebeurd. Het was echt niet zo bedoeld. Ik bedoel er niks mee. En volgens mij lijkt de scheidsrechter daar een beetje op te knikken. Van ja, ik snap het. Maar het was toch lomp. Dus die gele kaart is gewoon terecht. Het slaat natuurlijk nergens op dat Ajax doet alsof hier iemand wordt vermoord op het veld.
1: Nee, joh.
0: En of er opzet in het spel zit. Want het begint allemaal bij Ajax achterin. Die gaan gelijk duwen naar Van Bommel. Wat doe je? Wat doe je? Ja, het slaat nergens op. Want dan moeten we wel bij elke overtreding gaan judoën. En het is nog steeds voetbal en geen judo.
1: Nee, en baas die moet daar ook inderdaad niet zo ingrijpen. Ja, geel, ik kan me daar allebei wel in vinden. De scheidsrechter is nu aan het checken of Bouwman van het veld moet met een hoofdblessure. Daar viel hij namelijk wel hard op. Dan is daar nu nog een scheidsrechter die de tijd aan het stilzetten is. En die volgens mij een halve witte wissel ook aan het voorbereiden is. Dat is een wissel die je als iemand geblesseerd is aan zijn hoofd nog extra mag inzetten. Want Ajax is al door zijn 5 wisselmogelijkheden heen. Bouwman moet even naar de zijkant. Vind ik een belachelijke regel als iemand gewoon overduidelijk, zoals nu, wordt neergemaaid door Ruben van Bommel.
0: Ja.
1: Maar het moet. Het hoort bij de regels. En dat snauw ik ook van fluiten als het in het Philipsstadion was. Maar het zijn de regels. En dat is gewoon bloedirritant. Dan is er bij Ajax nu consternatie omdat hij van het veld moet. Zegt de teammanager, dat is Paul Haarhuis, oud-tennisser. En nu allemaal naar de bank. Michel, jij ook. De vierde official legt het nog maar eens uit. En wat rest is dan een vrije trap voor Ajax. Dat heeft dan allemaal gewoon 3,5 minuut geduurd.
0: Ja, en dat zal er straks allemaal weer bijkomen. Dus het is niet zo dat de speeltijd is vergaan. Maar het zegt wel wat over alle heisa wat op het veld plaatsvond. En we zijn nog steeds niet bezig. Want ondertussen komt er langzaam maar zeker strompelend Bouwman over de zijlijn heen. En dan probeert de trainer te zwaaien naar de scheidsrechter. Die negeert het. En dan mag de scheidsrechter het spel hervatten. Dat zegt hij ook tegen Amrabat. Hup, we beginnen. Maar Amrabat lijkt te wachten. Die wil volgens mij eerst een wissel zien. Nou, vervolgens gebeurt er van alles weer bij de trainer van Ajax. En dan gaat het helemaal los aan de zijkant tussen de trainers.
1: Ja, en Geertruida is aan het ruzien met Klaassen. Perisic is nog maar eens aan het ruzien met Tolu. Terwijl Bouwman daar gewoon allemaal geblesseerd staat. En de trainers nu proberen om het allemaal weer uit elkaar te halen. Nou, daar komt de scheidsrechter Sander van der Eijk maar weer met de kaart. Die is voor Michel, die is voor Peter Bos. Dus die had er net nog geen. Dat was dan inderdaad Perisic. En het komt allemaal straks aan het eind weer bij. Want daar waar ik net zei, het kostte 3,5 minuut. Zitten we inmiddels op 4,5 minuut. Is er nog maar 5,5 minuut officiële speeltijd. Maar ga er maar vanuit dat er 5, 6, 7 wissels bij gaan komen. En dan mag er nog een wissel dus plaatsvinden. Dat is die witte wissel. Dat is de nieuwe nummer 6 van Ajax. Dat was heel lang Regeer. Die vertrok bij Ajax. Nu is Bouwman dus gezien door die blessure die hij opliep. En die nieuwe nummer 6 is Kerer, die ze haalde van Monaco. Nou, het spel is eindelijk, Erik, hervat.
0: Ja, hè, voetbal. Dat is lang geleden. Ja, dat zouden we hier moeten doen. We hebben even een judo-wedstrijd tussendoor gezien. Zit al bij de prijs inbegrepen. Ajax houdt die bal achterin. Zoekt niet gelijk de aanval. Is weer Ter Stegen die hier de bal toegespeeld kreeg van Amrabat. Ja, die laat zich wel gelijk zien in deze wedstrijd qua aanspeelmogelijkheid. En dat doet hij dus vanuit achter. Doet hij dat heel goed. Is een extra verdediger die wel naar voren gaat. Eigenlijk gewoon een middenvelder. Maar die vanuit achter alles regisseert. En dan probeert PSV een counter of naar voren te voetballen. Dat lukt niet. En komt die bal weer bij Ter Stegen terecht.
1: Die heeft een paar matige lange ballen gegeven. Nu krijgt hij van PSV weer alle tijd. Maar het volle bak aanvallen van Ajax is wel begonnen met nog 5 minuten officiële speeltijd op de klok. Nogmaals, daar gaat dus heel veel tijd bij komen als Kostic de bal wegwerkt. Amrabat's aanname net niet goed genoeg is. Ze paast terug op Ter Stegen ook niet, maar dat maakt niet heel veel uit. Want in de verste verte is er niemand van of Ajax of PSV te bekennen. Amrabat gaat dan zelf de bal maar weer halen bij de keeper op de punt van het 16 meter gebied. Kerer staat vrij, wil die bal aan de rechterkant wel hebben. Brandt kiest voor de andere kant, kapt terug om de linkerkant op te zoeken. Nou, daar is inderdaad wel wat ruimte. Bal komt daar aan de linkerkant. Die Oekraïner van Ajax, Tchikakov, die verliest daar de bal. PSV kan eruit. Al komt PSV er niet meer echt uit. Misschien dan nu als Wanner hem meteen kan geven. Ja, dat kan. Til, die had hem meteen op Des moeten meegeven. Doet hij niet. Bal gaat terug naar Wanner.
0: Ja, hij dacht dat het buitenspel was. Maar links was er Gaai die nog veel verder achter stond. En dat had hij niet gezien. Dus het had gewoon doorgekund. En dan was het een ruimte aan de rechterkant. En kans op een counter. Helaas, Ajax gaat nu verder zoeken naar een aanval. Het is wel nadat Judo Verstijn hier op het veld onrustig. Het is allemaal niet secuur. En gedraait het niet meer echt op voetbal. Ze proberen het wel, maar het voelt allemaal chaotisch. En ik denk dat er nog wel even zal blijven. Ondertussen heeft Peter Bos vriendelijk de bal opgeraapt. Want er is een ingooi van PSV. En is het... Aan de linkerkant op PSV mag gaan gooien. Dat gaat nu gebeuren. Ja, dan ook niet echt naar een medespeler. Wel richting Guus Til die naar voren aan het rennen was. Maar achterin pakt Ajax de bal weer op.
1: Het is niet heel secuur meer bij PSV. Het is wat meer vrouwen en kinderen eerst. En ja, ik kan me dat ook wel iets bij voorstellen. Als Ajax nu voordeel krijgt. Nee, er is toch gefloten. Vrije trap wordt genomen. Wel 10 meter van de plek waar het was. Maar het mag van deze scheidsrechter gewoon door. Dolberg wordt weggestuurd. Daar is Obispo bij. Die tikt hem tegen de voeten aan van... Ik wilde zeggen van Dolberg. Maar Ajax krijgt wel een corner. Hun eerste van de wedstrijd. Die gaat genomen worden door Julian Brandt. Aan de linkerkant van het veld. Iedereen van Ajax zo'n beetje mee. Want ja, het moet met nog 3 minuten op de klok.
0: Ja, het moet. En de corner lijkt ook echt genomen gaan worden. Want de VAR mag ingrijpen als het toch niet zo schijnt te zijn. Maar het lijkt dan toch geen voet te zijn. Obispo probeerde het wel. Maar corner voor Ajax. Vanaf de voor hun zijde linkerkant. Corner wordt nu genomen. Gaat richting die tweede paal. Gaat over alles iedereen heen. Van Wommel kopt weg. Maar nog niet goed genoeg. En is het Tsikhanov die ervoor staat aan de rechterkant. En dan vliegt die goal in één keer rechts voorbij de paal.
1: Als ik het iemand niet had gegund, dan was het degene die nu kopte. Baas. Dus ik ben blij dat deze langs gaat.
0: En Kovac keek ernaar. Maar hoeft niet in te grijpen. En rechts in dit geval van de paal is goed. Dat betekent buiten het doel. En net rakelings langs het doel. Ook nog een wissel bij PSV. Ja, misschien is dat wel iets om de rust terug te brengen. Het is Kasia Roski, die we al een tijdje binnen de lijnen niet hebben gezien. Die komt erin. Obispo, die net kramp had. Ja, ook wel logisch dat je een band eruit haalt. Gaat eruit. Dus dan gaan we weer verder. We zijn de administratie weer bijgewerkt. Obispo, goede wedstrijd gespeeld.
1: Zeker weten. Nu een lange bal van Kovac. Die naar de linkerkant gaat. Daar ga ik tenminste vanuit. Want daar heeft PSV al zijn mensen opgesteld. Daar komt inderdaad die bal. Die butst door naar Ruben van Bommel. Bij de tweede paal is Guus Til. Maar daar komt die bal niet. Daar zit Baas goed tussen. Het was ook een lastige paas. Ajax meteen met de lange bal naar voren. Maar die komt in de voeten van Kasiorowski. Omdat daar, behalve Dolberg, die er niet bij kon, niemand van Ajax was. Dan komt er weer een lange bal. Kovac, die Dest in speelt. Dan is daar wat heen en weer. Barakdarević te slap. Ajax kan eruit. Dan gaat het nu wel echt snel heen en weer. Het wordt opener deze wedstrijd. Flamengo met een goede tackle. En dan gaat die bal niet over de achterlijn. En dan is het een gewoon spelsituatie die door mag van de scheidsrechter. PSV eruit. Gustil aan de zijlijn. Die moet die bal binnenhouden. Doet dat ook. Moet hem naar het midden geven. Doet dat ook. Nu zijn er 3 PSV'ers weg tegenover 1 Ajax-ziet. Ja, en dan mag dit ook door van Sander van der Rijk. Want dit gebeurde precies net aan de kant van Ajax ook. Het wordt nog een hele spannende laatste minuut officieel. En misschien wel 5-6 minuten blessuretijd.
2: Ja. En dan krijgt Ajax ook nog een vrije trap mee door een schouderduw. Het was ook een soort bodycheck van Dest. Ja, dan scheids kan dan niks anders doen dan een vrije trap geven. Geen gele kaarten. Je merkt wel dat de energie weg is. Ajax vlucht die vrije trap genomen. Afstandsschot, nou ja, dat levert niet heel veel op. Het is van Ouazane die in één keer die bal kreeg. Net buiten 16 meter gebied aan die linkerkant. In één keer strak over de grond richting het doel schiet. Maar verrast Kovar er niks bij. Dolberg loopt Kovar in ieder geval enorm in de weg. Maar Kovar blijft cool.
1: Nou,
2: nee, hij niet. Het leek alsof hij cool bleef. En die trapt via de handen de bal over de zijlijn. In worp Ajax. Ja, die minuten die beginnen nu al bijna te komen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden, Mark. Hoeveel er daadwerkelijk bij gaat komen?
1: Nou, de vierde official heeft zijn bord geprepareerd. En dan komen er 7 minuten bij. Die 7 minuten, dat was ook te verwachten, heeft veel stilgelegen. Die 7 minuten gaan nu in met een aanval van Ajax. Aan de linkerkant Ouazane komt met de bal naar binnen getrippeld. Dan is daar veel ook PSV blauw te zien. Want dat is de kleur waar PSV vandaag in speelt. Sergio Dest begint maar eens aan een dribbel. Wordt van de bal gezet door Amrabat. Die vervolgens Mijnlands op bezoek krijgt. Speelt hem in naar de rechterkant. Daar is Guy. Guy, ja, die verliest daar de bal. Tenminste, dat leek heel even. Ja, dat is ook zo. Van Bommel. Tikkie terug naar Kovar. Ja, die kan daar niks mee. Behalve heel hard over de zijlijn rammen. Zo is er een halve minuut van de blessuretijd vergaan. Is er nog 6,5 minuut te gaan. En moet Ajax weer in de aanval. Want ze moeten er nog een maken om hier een punt in de eigen arena te houden. Nu aan de rechterkant. Chigakov die de bal verliest. Aan, dat is heel goed gedaan door Kostić. Die door kan lopen ook nog. 4 voor PSV, 4 voor Ajax.
2: Ja, Kostić ziet aan de linkerkant Mijnlands. Mijnlands loopt er een beetje door. Kostić loopt er ook door. Nee, daar komt de bal niet terecht. Dan gaat hij naar midden. Naar Barak.
1: Juist, Bayrak!
2: En die schiet hem in één keer weg. Bayrak Tarovic laat zien dat hij nog steeds een goede speler is. En hier uit het niks krijgt er in één keer een trap in het rechterhoekje een doelpunt bij. Scheidsrechter fluit wel. Waarvoor weet ik niet precies.
1: Ja, dat ze te lang juichen.
2: Oh, te lang juichen. Ik dacht al even dat er
1: afgekeurd. Nee. Dat kan niet. Dit kan niet afgekeurd, Erik.
2: Maar 1-3 hier dus voor PSV. En een goede trap. Laag over de grond. Rechts in de hoek. Strak. Door Barakdarević.
1: Wie weet is het zijn allerlaatste actie voor PSV. Want er is nog interesse voor hem. Zowel vanuit Saoedi-Arabië is voorbijgekomen in de media. Als vanuit Portugal. Beide markten nog heel even open. Die van Saoedi-Arabië nog heel even. Die van Portugal nog iets langer. Dagje of 10. Misschien is dit wel een van zijn laatste acties. En hij doet het echt heel erg goed. Hij doet het zelf. Maakt de actie zelf. Speelt daar zijn directe tegenstander uit. En schiet hem in de verre hoek. Terstegen kansloos. 1-3 voor PSV in de arena. En het is lang geleden dat PSV hier wist te winnen. Maar één van de laatste 10 keer dus. En dan lijkt er nu, je moet altijd pas de huid verkopen als de beer geschoten is, een tweede bij te komen. PSV moet dit toch vol kunnen houden, zou je zeggen.
2: Ja, 5 minuten nog op de klok. En 1-3, jij roept dat al een paar keer deze wedstrijd. Maar het zou fijn zijn als PSV die 1-3 maakt.
1: Nou, en was het fijn?
2: Dat was heel fijn. Nou, het is gelukt.
1: Ja.
2: Nou ja, en Ajax gaat natuurlijk alles aan doen. En PSV gooit gelijk de druk omhoog. Probeert de bal terug te jagen. En dat lukt ook via Kaczmarzyk. En dan is PSV los. Los, Barakdarević wordt aangespeeld. Ja, dan moet hij wel terug, want er is geen ruimte. Maar het helpt wel dat PSV weer de bal heeft. In ieder geval voor de rust. Het is uiteindelijk Van Bommel aan de linkerkant die de bal krijgt. Terug naar Kaczmarzyk, dan naar Flamengo. En zo worden die ruimtes achterin bij PSV vrij groot. Ajax rent wel heel ver naar de bal toe. Krijgt de bal nu niet helemaal veroverd, nu wel. Maar dan is het uiteindelijk een inworp voor de Ajax-zieden. Die nu proberen om weer zo vlug mogelijk naar voren te voetballen.
1: Ja, en dat is met Flamengo. Dan kan er nog een grote kans komen aan de rechterkant. Gustil moet hem voorleggen. Ah, dan wordt die bal net aangeraakt door Baas. Dat is jammer, want anders komt die bal nog aan bij Vanner. En kan die nog een kans creëren. Je moet vooral als PSV zijnde geen domme dingen meer doen. Maar PSV heeft ingekocht op ervaring. En die mensen doen geen domme dingen. En dat is fijn om te weten. Dat is fijn voor de rust. En dat dat is fijn voor PSV. Niet fijn voor Ajax. Want Erik, ik zie ineens allemaal rode stoeltjes die er net niet waren. Ja. Ze zijn bij Ajax, hebben ze besloten dat dit het wel was. Dat zou ik nooit doen in een wedstrijd die tot nu toe echt alle kanten opgaat en nog 4 minuten duurt. Maar goed, zelf weet, zelfs nu is Ajax in de aanval. En kan het nog 2-3 worden? Nou, dat gebeurt niet. Schot wordt geblokt.
0: Ja, en nog steeds is het 3 minuten op de klok. Ruim, nog 10 seconden erbij. En dan is Ajax nog steeds aan het aanvallen. Van het 16 meter gebied proberen ze te drukken. De bal komt niet in het 16 meter gebied. Omdat daar nog steeds Guus Stil mee aan het verdedigen is. Amrabat krijgt die bal ook maar eens in het 16 meter gebied. Dat is Mijnans. Die werkt
1: heel goed.
0: Goed weg. Gewoon wegrammen. Niet te veel denken. Niet mooi voetballen nu. Gewoon die bal wegrammen over de zijlijn. En dan mag Ajax aan de rechterkant voor hun dan in gooien. Wel staat iedereen aan de kant van de helft van PSV. Dus Ajax heeft nog wat spannen voor die laatste minuten. Ja, en ze moeten ook wel, want ze staan achter. Ze hebben toch niks meer te verliezen wat dat betreft. En dan is de bal bij Dolberg, die probeert wat. Nou, dan wordt hij ook weer van de bal gezet door Kazurowski. En mag Ajax weer gaan ingooien.
1: Dat doen ze aan de rechterkant. Het is nog 2,5 minuut tot het einde van de wedstrijd. Dan zit de blessuretijd erop. Maar PSV verovert hier heel goed de bal. Mijnans doet dat. Dan moet Amrabat ingrijpen en gaat die bal over de zijlijn. En kun je met 2,5 minuut en 2 doelpunten voor Ajax te gaan, met PSV in balbezit, langzaamaan gaan concluderen dat de eerste topper van de Eredivisie wordt gewonnen door PSV in de arena nota bene. Nou, dat is natuurlijk extra lekker, ook als je naar de stand kijkt. PSV is, en dan moet AZ nog wel een wedstrijd spelen natuurlijk, de nieuwe koploper in de Eredivisie. En wordt dat dan met 1-3 of misschien 1-4? Nou, 1-3 blijft op het bord staan, want Van Bommel wordt neergehaald. Nou ja, dat mag allemaal niet. Nog een gele kaart voor Ajax. Allemaal prima. Maar het is dus een wedstrijd voor PSV die van belang was. En weer een die van belang is, die ze winnen. Het is wel echt lekker. Het is een lekker begin van het seizoen. Natuurlijk was die wedstrijd tegen Fortuna vervelend.
0: Ja.
1: Maar deze is wel lekker, hoor.
0: Ja, dan kun je in ieder geval zeggen dat je de eerste topper van het seizoen hebt gewonnen.
1: En we kunnen zo doorrijden naar huis, want echt iedereen is al naar huis.
0: Ja, ik denk dat wij niet lang hoeven te wachten om hier uit de parkeergarage te komen. Nou ja, dat laat ik nog heel even achterwege, want het is nog minder dan 1,5 minuut voetballen. 2 doelpunten voor Ajax, 1,5 minuut.
1: Nee, joh,
0: dat zal wel heel veel zijn.
1: Het gaat nu niet meer gebeuren, nee.
0: Het is Kovar die de bal dan ook maar eens nog één keer helemaal naar voren trapt. PSV vangt op met Sano. Ja, die verspeelt de bal. Heeft een paar goede momenten gehad deze wedstrijd. Maar ook een paar rare verspelingen. Het is Ajax die nog probeert. Een schot. Dit is Kovar die redt. Maar
1: redding.
0: Dit was wel echt een grandioos schot van Tsikankov. Aan die rechterkant. En dan is er nog een tackle. Wordt er nog gefloten. Dan is er natuurlijk wel wat toneel bij. Want we willen nog een kaart zien vanuit de Ajax-side.
1: Ja, zeker die voor Van Bommel. Want die heeft er alleen.
0: Precies. Dat gebeurt dan niet. Maar Dolberg krijgt hij wel gewoon de terechte vrije trap mee.
1: Een half minuutje nog te gaan in deze wedstrijd. 1-3 dus nu de stand. Na dat doelpunt van Barek Tarevic. En die redding van Kovar, dat moet ook wel echt genoemd. Zal dit het laatste zijn wat deze wedstrijd te bieden heeft. Een vrije trap voor Ajax. En ja, dan willen er nog een hoop mensen een doelpuntje meepikken. Julian Brandt bijvoorbeeld staat nog achter de bal. Die zou wel willen. Wie staat er nog meer bij? Henrique staat er ook nog bij.
0: Henrique staat bij
1: zijn linkerbeen. Dat zijn wel de twee die hem misschien gaan nemen. Zojuist mocht Brandt hem toen nemen. Is dat dan nu Henrique? Want de bal ligt wat van de andere kant. Of is het gewoon weer Brandt? Het is weer Brandt. Je schiet hem weer in de muur. De officiële speeltijd zit erop als er weer een schot nog wordt geblokt. Maar dat is met de hand. En dan krijgt Ajax nog een vrije trap. Nou, dan was die ene vrije trap toch niet het laatste wat er gebeurde. 10 meter verder terug krijgt Ajax er nog een.
0: Ja, en eigenlijk was dit een vrije trap, want ik snap Mijnans wel. Want die gaat er tegenin van, ja, ik kan mijn handen langs het lichaam.
1: Maar dat was niet.
0: Dat was niet. Maar het was leuk geprobeerd.
1: Ja.
0: En krijgt Ajax hier nog gewoon een vrije trap. Ondertussen zijn op de klok de 7 minuten blessuretijd al voorbij. Maar we gaan nog wel deze vrije trap van Ajax nemen. En het is Henrique die er weer staat. En nu lijkt het echt een keer Henrique te zijn. Nou, die staat, die schiet rechts op doel. Nou, dat is in ieder geval over de muur heen. Hij schiet hem dus beter weg dan Brandt. Maar wel langs het doel. Het is een doeltrap. Gaan we die nog nemen? Nou ja, de scheidsrechter wacht. Nee, hij fluit nu af. En dan heeft hier PSV de eerste topper gewonnen. Is het een wedstrijd waarin veel gebeurde? Ja. Was het een hoog niveau voor een topper? Zeker. Was het allemaal mooi? Nee. Was het echt af en toe agressie op het veld? Ook ja. Dus eigenlijk had deze topper alles wat het in zich moet hebben. En gaat PSV hier gewoon met de winst vandoor.
1: Echt lekker. Ajax 1, PSV 3. PSV wint inderdaad de eerste topper van het seizoen uit in de arena. En dat gebeurt de laatste jaren niet zo vaak. Dat was lekker. Dat is lekker. Ook al is het pas de 5e speelronde. ronde van de Eredivisie. Het is toch altijd lekker om je concurrenten een tik uit te delen. Zeker als die concurrent, zoals Ajax, ook veel heeft ingekocht. Hoop had aan het begin van deze wedstrijd. En hopelijk is die hoop bij Ajax dan nu een klein beetje geslonken. En gaat PSV op voor een kampioenschap. Nogmaals, dat is nog heel ver weg. Maar de eerste klap, heb ik altijd geleerd, Erik, is een daalder waard. Maar goed, dat is wel van lang geleden. Is 2 euro waard vooruit dan. Maar dan moet nog een hoop bij. Dus volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Sterker nog, donderdag dan zijn we er alweer. Dan speelt PSV tegen Shakhtar Donetsk. Ook van de Champions League doen we natuurlijk bij Studio 040 en Glow FM verslag. En Erik in de studio, als je ooit kaartjes hebt willen winnen voor PSV, dan is het nu, want we zitten daar lekker in.

0: En zo eindigt deze topper Ajax tegen PSV in een 1-3 overwinning. Ah, oh, wat is dat lekker. En onze verslaggevers had ik net nog even buiten de uitzending. Had ik even contact mee. Nou, die bleven nog 10 minuten zitten. Die zijn aan het genieten nog in het stadion van de sfeer. Want wat een pot was dit, jongens. Mark, die zei het aan het begin van de uitzending van PSV Live. Ja, het is lang geleden dat PSV heeft gewonnen in het stadion. De statistieken, of tenminste in de Johan Cruijff Arena. De statistieken waren niet in het voordeel van PSV. Maar die statistieken die zijn gelogen straf. En we hebben gewoon gewonnen. Met 3-1, 3 punten erbij. De nieuwe koploper in de vriendenloterij, Eredivisie. AZ moet nog spelen, dat is inderdaad waar. Dus die kan daar nog overheen. Maar jongens, wat is dit lekker. De eerste topper gewonnen. Dat betekent ook meteen dat we nu afscheid gaan nemen. Het nieuws van 10 uur, we zijn al over 10 heen. Maar dit moesten we natuurlijk nog even meenemen. Het nieuws van 10 uur komt er zo aan, zowel op GloFM als op Studio 040. Even kijken, Studio 040. Nee, die is al wat verder, die zit al in de muziek. Dus dat betekent dat zometeen de zenders weer uit elkaar gaan. Studio 040 wordt weer Studio 040 en GloFM wordt weer GloFM. PSV Live is er weer aanstaande donderdag. Dan is de Champions League wedstrijd tegen Shakhtar. En die begint om 6:45. Dan gaat het balletje rollen. Dus dat betekent dat vanaf 6:00 zijn wij weer aanwezig. En in die wedstrijd gaan we kaartjes weggeven voor PSV tegen Sparta. Die volgende week zondag weer moeten voetballen. Nou, dit was een heel lang verhaal. Een heerlijk, heerlijk voetbalweekend was dit. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.
1: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïense president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd, omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A Taste of Dance.
0: In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vision Machine and Friends.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.